0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
2: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
3: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op hem.
1: In een gesprek over de Bijbel.
4: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
1: Of een bemoedigend lied.
5: This is a place. Quiet rest.
1: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting erdoorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vast kwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
4: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio. There was a time that

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechterlijke uitspraken te negeren. Hij noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app.
0: In de App

word ik ongevraagd gevraagd te kiezen. Houd ik alles vast of durf ik te verliezen?

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein, hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens 6 miljoen dollar uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zijn niet met makkelijk begrepen.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.
4: Oh.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Grootnieuws Radio bestaat al een aantal jaar. En in die jaren is één ding altijd superbelangrijk voor ons geweest. En dat zijn overdenkingen. En daarom hebben we ook een enorm groot archief met allerlei sprekers die een overdenking voor ons hebben opgenomen. En in Levenswoorden hoor je zo af en toe een overdenking uit dat rijke archief. Zometeen van een vrouw die je ook wel eens hier op de zondag hoort in de Grootnieuws Radio Kerkdienst, Dorina Nauta. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Psalm 34, vers 9. Daar staat: proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt.
3: I wanna dance like David. I wanna faith like Paul. I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire. It won't

0: praise. Brandon Lake hoorde That's Who I Praise. Je hoort haar nog wel eens op de zondagochtend in de Grootnieuwsradio Kerkdienst. Spreekster Dorina Nauta. Een paar jaar geleden nam ze speciaal voor Zomerradio een aantal overdenkingen op. En we gaan luisteren naar twee van die overdenkingen vanochtend. Waaronder een overdenking over ware rijkdom. Waar vinden we dat precies in ons leven? Om daar meer over te weten te komen, slaan we de Bijbel open in 1 Timotheus 6, vers 17 tot en met 19.
1: Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet op zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar het te stellen op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Een ontmoeting met een boer op het platteland van Oeganda maakte een diepe indruk op mij. Iemand noemde hem wel Willy Wortel, omdat hij een soort uitvinder was die allerlei dingen maakte. Zo had hij bijvoorbeeld een mesbult met een soort buizensysteem aangesloten op het keukentje. En de gas die dus vrijkwam van die mest, die gebruikte hij om te koken. Geniaal bedacht. Met weinig middelen had hij iets gecreëerd. Als een soort uitvinder dus. Een tijd geleden ontdekte hij, deze boer, dat God van hem houdt. En dat God hem een uniek pakketje talenten heeft gegeven. En inmiddels heeft hij apparatuur ontwikkeld voor het bevochtigen van het land in een droge periode. En die apparatuur die stelt hij beschikbaar aan boeren die weinig hebben om van te leven. En dan vertelt hij zo vol trots, verliefd kijkend naar zijn vrouw die naast hem staat. Mijn gebed is verhoord, zegt hij enthousiast. God heeft deze vrouw op mijn pad gebracht. Het is zo'n ontmoeting met iemand, een boer met weinig geld, maar waarbij je aan alles voelt dat hij ontzettend rijk is. In dit verhaal zitten een aantal hemelse schatten die hem gelukkig maken. Hij kon delen van wat hij had. Hij had een vrouw gekregen. Hij had ontdekt dat God van hem houdt en dat God hem uniek gemaakt heeft. Het doet me denken aan die tekst uit Matteüs 6, vers 20. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreet een mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het is de ware rijkdom. Geld maakt niet gelukkig. Het is de bereidheid om te delen van wat God jou heeft toevertrouwd.

Dat maakt uiteindelijk diep gelukkig. En of dat nu liefde is, een talent, geloof of geld, je hebt altijd genoeg om te delen. Wanneer heb jij voor het laatst iets gedeeld met een ander? En heb je er ook van genoten om het te doen? Lieve Jezus, zo danken we u voor wat u ons heeft toevertrouwd. En zo bidden we dat wij mogen delen van de liefde, van de talenten, van de tijd, van de mensen om ons heen, van alles wat u ons heeft toevertrouwd. Dank u wel dat u zo goed voor ons bent. In Jezus' naam. Amen.

0: Schrijvers voor Gerechtigheid. Vluchtkerk hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Net hoorden we een overdenking uit het archief van Groot Nieuws Radio van Dorina Nauta over ware rijkdom. We gaan nu luisteren naar een overdenking die gaat over het genieten van de kleine dingen. Daar zit ook heel veel rijkdom in.
1: Ik lees met jullie Prediker 9, vers 7 tot 9. Een prachtige tekst. Dus eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet al lang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Geniet van de kleine dingen. In heel wat gesprekken met grote regelmaat stel ik die vraag aan vriendinnen of aan kennissen. Als ze dan iets vertellen, heb je het al gevierd? Een opdracht die is afgerond. Voor het eerst anders reageren in een situatie. Goed nieuws in een ziekteproces of het vooruitzicht van nieuw leven. Er zijn heel wat grote en kleine dingen in het leven die gevierd moeten worden. In het gedeelte hiervoor in Prediker ging het vooral over de sterfelijkheid van het leven. We hebben het nu niet gelezen, maar als je het na wil lezen, dan kun je dat vinden in Prediker 9. Je zou er bijna zwaarmoedig van worden. En dan komt er zo vrij abrupt een soort opdracht vandaag. De blik wordt verschoven van de dood naar het leven. De wetenschap dat er een einde aan dit leven komt, is hier juist een aanmoediging om het leven te vieren. Het is niet voor niets dat deze woorden klinken in de gebiedende wijs. En je wordt geholpen door de schrijver van Prediker met hele praktische tips over hoe je dan het leven viert. Verrukkelijk eten, met een goed glas wijn, met je mooiste kleren, een lekkere parfum en de mensen die je het meeste lief zijn. Al die dingen zijn ons door God gegeven. Deze tekst is een aanmoediging voor ons om professionele levensgenieters te worden. Het is geen ontkenning van de gebrokenheid van het leven, maar het is een erkenning. Juist dat is de reden om het leven te vieren. Hoe vier jij het leven? Maak eens een lijst vandaag, zo tussen de bedrijven door, misschien een gewoon kladje wat ergens ligt met concrete manieren waarop je het leven kunt vieren. En help jezelf. Doe eens gek. Kies er eentje uit voor vandaag. Eentje om gewoon te doen. En maak het een soort mini vier het leven feestje. Ook als het een hele gewone dag is. Als er misschien geen reden lijkt voor een feest. Vier vandaag het leven.

Michael W. Smith. You're the King of My Heart. Daarvoor muziek van Tarn Wells. You're the Take It All Back. Het is bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Naar muziek van King Nabam. Dit is Vandaag.

0: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu, 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
1: EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
0: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
4: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsvoorchrist.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting erdoorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: goedemorgen. Ik ben er wel hoor. Moest even koffie halen. Ik meld me bij deze present op deze donderdagochtend. Het is 17 september. Zometeen begint de nieuwe morgen. En ik moet nog even aan je vragen met welk liedje dat zou kunnen. Je mag een titel en artiest doorsturen met de Grootnieuws Radio app. Wat mag ik zometeen voor je draaien? Stuur het door met de Grootnieuws Radio app.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
8: Kozijnshop.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Odido.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
13: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
19: De Nieuwe Morgen
20: met Joeri van der Geest.
19: Het christelijke radiostation.

0: Ik hoor ze fluiten hoor. De vroege vogeltjes in de verte. Het is 6:07 op deze donderdagochtend 17 september. Ik zeg een hele goede morgen. Ja, het is een nieuwe dag. Die is begonnen. Een nieuwe dag met nieuwe kansen. En ik ben benieuwd, wie ben je en waarom ben je wakker? Ja, zijn er natuurlijk heel veel redenen om wakker te kunnen zijn. Ik verbaas me er toch iedere keer over dat als ik hier 's ochtends zo vroeg aan kom lopen bij de studio in Groot Nieuws Radio, dat er al zoveel bedrijvigheid is. Ik zie auto's voorbij rijden, ik zie mensen op de fiets stappen, mensen die buiten wandelen en ik denk dan alleen maar, waarom? Waarom ben je zo vroeg wakker? Wat is de reden? Wat is het verhaal daarachter? Nou, je kan het me sturen met de Groot Nieuws Radio app. Ik weet het in ieder geval van Marian. Maar Marian die stuurt een berichtje en die zegt: goedemorgen Juri, ik ben weer onderweg naar het bos met de hond momenteel. Die moet ik uitlaten. Dus zou ik graag een toepasselijk lied willen horen. Een lied van Christian Verwoerd. Hoor jij de vogels nog fluiten? Bij deze Marian, voor jou.
1: Hoor je

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Christian Vermoed. En hoor jij de vogels nog fluiten? Een verzoekje van Marianne, die de vogels zo meteen zelf gaat horen in het bos als ze de hond gaat uitlaten. Ja, en Christian Vervoort die gaat vanavond naar Amsterdam, net als heel veel andere mensen. Ik begreep dat er tientallen bussen vanuit het hele land naar de hoofdstad afreizen. En dat heeft te maken met een bijeenkomst die wordt gehouden voor Israël en het Joodse volk. Een Israël-manifestatie, zoals je dat noemt met een mooi woord. Vanavond wordt er gebeden, gezongen, ook in het Hebreeuws. Later vanochtend ga ik het daar nog over hebben, over de Israël-manifestatie. Maar Christian Vervoort is dus één van de velen die daar vanavond naartoe gaat. Voor nu zeg ik een hele goede morgen. Het is donderdagochtend. Het is vandaag geregeld droog met af en toe zon. Vanmiddag komen de buien aan en er staat een stevige wind. Het wordt 18 tot 20 graden. Berichtjes die binnenkomen voor de lijst met wakkere mensen. Goedemorgen, ik sta op het punt om naar het werk te gaan. De zorg is altijd heel vroeg beginnen, dat zegt Eveline. Iemand anders die zegt, goedemorgen, ik ben vroeg op pad om de files voor te zijn. Sione die zegt dat, over jou een hele goede morgen. En zo komen er meer berichtjes binnen voor de lijst met wakkere mensen. Wie ben je en waarom ben je wakker? Stuur het door met de Grootnieuws Radio app.
2: De dagtekst.
1: Vandaag Psalm 34, vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. De dagtekst van vandaag, Psalm 34, vers 9.
3: In de hemel is de Heer,

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Seth Sleeter en Bye Bye. Nou, bye bye, dat zeg ik voorlopig nog niet. Deze ochtend mag ik je gezelschap houden. Ja, dat is toch gezellig. Ik zit hier alleen in de studio. En jij zit misschien ook wel alleen thuis of alleen in de auto of waar je ook bent. Dan is het toch een fijne gedachte dat we elkaar gezelschap mogen houden. Vind ik in ieder geval. Hey, en alleen dat zijn we niet alleen, want in de GroNieuws Radio app zie ik heel veel berichtjes binnenkomen. Onder meer van, even kijken, Neline. Die gaat aan het werk in de thuiszorg. Jonne, die draait haar laatste dienst van deze week. En morgen dan mag Jonne trouwens naar het beloofde land voor een bruiloft. Dus alvast een heel mooi weekend gewenst. Ja, en dan de wegen op, want daar zijn ook weer heel veel mensen aanwezig. Sione is vroeg vertrokken, zoals gezegd, om de files voor te zijn. Hij staat dan weer om 17:30 thuis om te koken voor het gezin. Wim, die rijdt met de vrachtwagen van Klarenbeek naar Winterswijk en alle dorpjes van Twente. En Arjan, die heeft net geladen in Gouda en gaat dan door naar Eemnes. Lieneke, die rijdt van Halsteren naar Bergijk. En André, de rijinstructeur uit Gouda, die gaat er weer een dagje op uit naar Brabant. Nou, ook een hoop vroege vogels aan het werk. Wiebe, die mag de groenten zometeen bijvullen bij de Albert Heijn, de blauwe supermarkt. Heel veel succes, Wiebe. Steven en Gerry, die zijn samen op weg naar de markt in Elst. En zij hebben een felicitatie, want Estra van Heren van de Vis is vandaag jarig. Nou, van harte gefeliciteerd, Estra, bij deze voor jou.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Nou, dat is even een mooie felicitatie die je zo krijgt. Ronald, die is present en onderweg naar Amsterdam. Dan zie ik nog een André, die is onderweg vanuit Enschede met een bakkie koffie al. En hij kijkt uit naar eind november, want dan mag hij weer richting het zuiden om daar te gaan overwinteren. Verder zie ik nog Martin present, Marjolein, Rosa, Remco, Corina, Steven, Lydia en Paul uit België. Fijn dat jullie er zijn. Eline die zegt goedemorgen, ik ga nog even luisteren en dan fietsen naar het werk. Groeten vanuit Oud-Beierland. Goedemorgen, ik ben er ook weer bij. Ik ben vandaag op weg vanuit Almere naar Den Haag, dat zegt Martin. Lydia is aanwezig, Heidi meldt zichzelf present. Nou, en zo is het toch wel gezellig druk hier in de app. Ik zie nog een spraakberichtje binnenkomen. En dat is een berichtje van, in dit geval, Sjoerd.
2: Goedemorgen, Juri en alle wakkere mensen. Ik ben weer onderweg naar Bedum. Dan mag ik staal naar binnen hijsen bij een bekende melkfabriek. Wat zeker voor iedereen. Maak er wat moois van. En geniet weer van deze dag. Ga met God.
0: Zo is het, Sjoerd. Dankjewel. Dit is GroNieuws Radio met zometeen de nieuwsupdate van 17:30 naar Corrie Asbury.

0: Corey Asbury en Reckless Love. Het is 6:30 precies en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van de politieke beschouwingen en de boel zit nog muurvast. Alle ogen zijn vandaag gericht op premier Jetten, die over links of over rechts steun voor zijn begroting moet zien te vinden. Ons land is opnieuw een paar plekken gezakt op de wereldranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland is nu 46ste. We staan nog maar net boven landen als Zimbabwe en Honduras. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een spurt in het aantal nieuwe orgaandonoren, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Wie geen keus maakt is automatisch donor, maar nabestaanden hebben toch vaak het laatste woord.
2: Groot nieuws update.
0: Producten uit Israëlische nederzettingen mogen vanaf volgende week niet meer worden ingevoerd. Het Israël Productencentrum in Nijkerk probeerde dat verbod nog tegen te houden bij de rechter, maar ving gisteren bot. Volgens de rechter mag de staat zo'n invoerverbod opleggen. Christen voor Israël is teleurgesteld en bekijkt nog wat ze kunnen doen. Ze blijven binnen de regels van de wet producten uit Israël verkopen. Ja, wie het verbod zometeen overtreedt, die riskeert een fikse boete of zelfs een celstraf. En in Nederland komen er steeds minder priesters bij. De afgelopen 10 jaar werden er 72 gewijd, nog minder dan het decennium daarvoor.

0: Peperstraten daar niet van. Die daling die begon al een eeuw geleden, zegt hij. En juist de tijd dat we veel priesters hadden, was de uitzondering. En in zo'n 300 kerken bidden oudere leden dit seizoen voor één jongere. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. 1 jaar lang, met name al. Het werd een beetje als adoptie, zegt de bedenker Menno Hansen. Je zoekt elkaar op na de dienst of je stuurt een kaartje voor de verjaardag. Zo ontstaat er een band die de generaties overstijgt en voelt een jongere zich meer thuis in de kerk. Dan het groot nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vanochtend is het meest droog met af en toe zon. Vanmiddag worden bewolkt en komen er regenbuien. Het waait flink en het wordt 18 tot 20 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
1: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open.
0: Geest. Goedemorgen op deze donderdagochtend, waar we zometeen lezen uit 1 Timotheus hoofdstuk 1. Ook Blessing Offer hoor je zometeen na Elise Manna en De Brug.
2: De Nieuwe Morgen

single voor. En Brighter Days hoorde je hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Anneke en David, een hele mooie vakantie gewenst. Ze rijden momenteel naar hun vakantieadres in Frankrijk. En Peter is momenteel onderweg van Amersfoort naar de Meerne. Zo zijn we samen met elkaar op pad vanochtend. Doen we ook in de Bijbel, daar trekken we samen in op. Elke ochtend om 6:15 lezen we samen uit de Bijbel. En zometeen 1 Timotheus hoofdstuk 1. En daarin waarschuwt Paulus zijn jonge leerling Timotheus voor valse leringen. En hij spoort hem aan om vast te houden aan een zuiver geloof. Je hoort het zometeen.

0: Elisa met Zichtbaar in Alles.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Het is tijd voor de Bijbellezing. Vandaag 1 Timotheus hoofdstuk 1. En we beginnen met iets over dit boek.
3: Dit is een brief van Paulus aan Timotheus. Hij schreef deze brief aan het einde van zijn leven. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Timotheus was op één van die reizen met hem meegegaan. Inleiding. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus. Ik, Paulus, ben een boodschapper van Jezus Christus. Ik heb die taak gekregen van God die onze redder is en van Jezus Christus die onze zekerheid is. Jij, Timotheus, bent een echte zoon in het geloof van mij. Ik bid dat God de Vader in alles goed voor je zal zijn en dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van Jezus Christus. Waarschuwing tegen mensen die de gelovigen verkeerde dingen willen leren. Doe wat ik je heb aangeraden toen ik naar Macedonië vertrok. Blijf nog een poosje in Efeze, want je moet een aantal mensen duidelijk zeggen dat ze de mensen niets anders mogen leren dan wat wij hen geleerd hebben. Ook dat ze zich niet moeten bezighouden met verzinsels en allerlei namenlijsten, want dat zijn geen dingen waarmee God jullie geloof opbouwt. Ze zorgen eerder voor problemen. Het doel van al mijn waarschuwingen is dat de liefde bij jullie groeit. Liefde uit een zuiver hart, uit een goed geweten en uit een eerlijk gemeend geloof. Maar sommige mensen zijn helemaal vergeten dat dat het doel is. Daardoor hebben ze alleen nog maar zinloze praatjes. Ze willen de mensen graag lesgeven over de wet van Mozes. Maar zelf weten ze niet eens precies waar die wet over gaat. En ze begrijpen hem ook niet, ook al praten ze er heel zelfverzekerd over. Maar wij weten dat de wet van Mozes goed is, als die wet op de juiste manier wordt gebruikt. Het is namelijk zo dat de wet van Mozes niet bedoeld is voor goede mensen, maar hij is voor slechte mensen, voor mensen die zich van niets en niemand iets aantrekken, ongehoorzaam zijn aan God, oneerlijk en onheilig zijn, hun vader of moeder vermoorden en andere mensen doden, of seks met allerlei mannen of vrouwen hebben. Hij is voor mannen die met mannen seks hebben en vrouwen die met vrouwen seks hebben. Hij is voor slavenhandelaren, voor leugenaars, voor mensen die liegen tegen de rechtbank en verder voor alle andere mensen die dingen doen die niet overeenkomen met de gezonde dingen die God ons leert. God leert ons die in het goede nieuws dat Gods grote liefde en macht laat zien. Dus in het goede nieuws dat God mij heeft gegeven. Paulus dankt God dat hij hem heeft geroepen. Ik dank onze Heer Jezus Christus dat hij mij voldoende vertrouwt om mij het goede nieuws te laten prediken. Hij heeft mij daarvoor ook de kracht gegeven. En dat terwijl ik vroeger God zwaar beledigd heb, want ik heb zijn gemeente vervolgd en mishandeld. Maar God heeft mij dat vergeven, want ik wist niet dat het verkeerd was wat ik deed, doordat ik nog niet in Jezus geloofde. Maar de liefde van de Heer was meer dan groot genoeg om mij dat te vergeven. En hij gaf mij zijn geloof en zijn liefde. Wat ik nu ga zeggen is waar en iedereen moet het geloven. Jezus Christus is in de wereld gekomen om de mensen te redden die ongehoorzaam aan God zijn. En ikzelf was de ergste van allemaal. Maar ik heb vergeving gekregen. Zo kon Jezus Christus in mij laten zien hoe geduldig hij is. Zijn geduld met mij, de slechtste mens, zou zo een voorbeeld zijn voor de mensen die later in hem zouden geloven en het eeuwige leven zouden krijgen. Voor de koning van alle eeuwen, de God die wij niet kunnen zien en die nooit sterft, de enige ware God, voor hem is alle eer en alle macht en majesteit, voor eeuwig. Amen, zo is het. De taak van Timotheus. Mijn zoon Timotheus, vroeger is er over je geprofeteerd. Nu ik je deze taak gegeven heb, zeg ik je, vergeet die profetieën niet. Dat zal je helpen om met een vast geloof en een goed geweten de goede strijd te voeren. Omdat sommige mensen niet goed naar hun geweten hebben geluisterd, zijn ze hun geloof kwijtgeraakt. Hymenaeus en Alexander zijn zulke mensen. Ik heb hen overgegeven aan de duivel, zodat zij het zullen afleren om slechte dingen over God te zeggen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Baldwin, Made for More, daarvoor Matt Redman en One Day When We All Get to Heaven. Het is donderdagochtend, je luistert naar Grootnieuws Radio met zometeen de nieuwsupdate van 7 uur.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
0: Oh, happy day. Dat hoor je zometeen hier op Grootnieuws Radio. Gospel Boulevard staat voor je klaar om te swingen.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
30: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
31: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
32: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
33: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
34: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
35: Download de app en start met vinden.
36: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
37: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Gibbs. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
38: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
39: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
40: Met Joeri van der Geest.
41: Het christelijke radiostation.

0: van Gospel Boulevard hier op GroNieuws Radio. Het is donderdagochtend, 17 september, 10 minuten over 7. Vanavond staat de Dam in Amsterdam vol met mensen die achter Israël en het Joodse volk gaan staan. Vanavond is een grote Israël-manifestatie die er plaatsvindt. Komen bussen uit het hele land, tientallen bussen. En er wordt vanavond gebeden en gezongen. Later deze ochtend ga ik het daarover hebben. Maar deze donderdag 17 september is ook een andere bijzondere dag. Want vandaag viert zorginstelling Rehobot in Wapenveld het 50-jarig bestaan van de locatie. Mijn collega Martin die is er langs geweest om met een aantal bewoners te spreken. Levert een aantal indrukwekkende verhalen op die je zometeen gaat horen. En verder ben ik benieuwd natuurlijk wat deze dag voor jou betekent. 17 september, wat staat er op de planning? Wat houdt je bezig vandaag? De GroNieuws Radio app die staat bij deze voor je open.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag is Psalm 34, vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. De dagtekst van vandaag, Psalm 34, vers 9.

Wij scherpen onze blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: hoort hem morgenochtend met zijn overdenkingen hier in de Nieuwe Morgen. En zojuist met de horizon voorbij. Vandaag viert zorginstelling Rehobot in Wapenveld het 50-jarig bestaan van de locatie. Op 17 september 2076 werd het als... en dat moet natuurlijk 1976 zijn... werd het als gezamenlijk initiatief van kerken geopend... en nu vele jaren later wordt teruggeblikt op een halve eeuw... waarin Gods trouw zichtbaar werd. Nou, ik heb een collega, dat is Martin. Hij vond het een mooie aanleiding om daar eens langs te gaan... met de microfoon. En die verhalen die hoor je nu in de Nieuwe Morgen... Na een viering waarin met bewoners werd gezongen en uit de Bijbel werd gelezen... sprak hij met een aantal medewerkers en daarin werd duidelijk... Ja, hoe sterk de liefde voor God met het werk verweven is.
1: Er woonde in Jeruzalem een man die Simeon heette. Hij was een gelovige man die leefde zoals God het wil. Hij keek uit naar de dag dat God zijn volk Israël zou redden en troosten.
2: Ik ben Christel Keizer en ik werk als geestelijk verzorger hier in Rehobot. Ik ga in gesprek met oudere mensen en dan blikken we terug op het leven. En dan kijken we ook van hoe is dat leven geweest? Kunnen we daar dankbaar voor zijn, ondanks alles wat er allemaal gebeurt? En we blikken ook vooruit.
3: Wat maakt dit anders dan een gemiddelde viering of dienst?
2: Dit was een hele kleine viering. Dit vind ik iets warmer, iets persoonlijker en ook wat meer interactief. Ik leef me in, ik probeer me in te leven in de ouderen. Waar zijn ze mee bezig? Waar denken ze aan? En dan denk ik ook vaak aan een bijbelfiguur die ook al wat meer op leeftijd is. En misschien kan ik daarin dan een link leggen.
4: Wie wilde nog meer koffie of thee?
5: Ik wil graag koffie.
6: Koffie.
5: Alles
6: kopjes. Maar je geeft alleen maar hele kopjes.
7: Ik ben arts Weres. Ik werk hier op Rehobot voor het grootste gedeelte in de zorg. En een aantal uurtjes ben ik medewerker zingeving. En ondersteun ik onder andere Christel bij allerlei hand- en spandiensten.
3: Krijg je de complimenten wel eens door? Want net zei mevrouw tegen mij, Arte die zet zich altijd met hart en ziel in, zegt ze.
7: Ja, nou, mensen zijn wel inderdaad altijd wel dankbaar hoor. Dat laat ze ook wel merken. Ik merk ook wel dat je juist na een zomervakantie, daar hebben ze natuurlijk heel veel invalkrachten gehad. En als ze dan de vaste gezichten weer zien, dat vinden ze dan toch wel heel fijn. En ze laten hun waardering wel blijken. Ja, dat is wel mooi.
3: Je neemt... Betrokken bij zingeving, dus je geloof neem je ook mee in je werk. Hoe probeer je dat vorm te geven in je werk? Hoe krijgt dat een plek?
7: Ja, door toch te vertellen wat God voor mij persoonlijk betekent. En hoe hij bij mij is in mijn persoonlijk leven. En dan ben ik ook wel, wat ik al zei, wel eerlijk. Ook over de struggles die je zelf soms in het leven hebt. Maar dat je daarin mag merken dat God er voor je is. En dat je hem niet altijd begrijpt. Maar dat je mag geloven. Hij blijft erbij en hij heeft het in zijn hand. En dat probeer ik ook wel naar de mensen toe te vertellen. Hè. Als zij zelf hun moeilijke dingen meemaken. Dan mag je ze vertellen. God is erbij en God blijft erbij. En als u zich eenzaam voelt en alleen bent op uw kamer. Omdat mensen om u heen zijn weggevallen. God is er en hij blijft. Oh.

0: Ik ben Matte Verhoef. Ik ben sinds 4 jaar hier locatiemanager van Rehoboth. Daarvoor heb ik 35 jaar in het ziekenhuis gewerkt. En ik dacht altijd, dat is mijn wereld. En dan toch op een gegeven moment kom je erachter dat er meer is dan alleen het ziekenhuis. En zo ben ik eigenlijk hier in de ouderenzorg terechtgekomen. En ik heb er eigenlijk nog geen dag spijt van gehad.
1: We hadden net tijdens deze viering met een aantal bewoners hier over... We zongen in ieder geval van Gods trouw. Groot is uw trouw, o Heer. Terugblikkend op 50 jaar, voor zover u wat over kunt zeggen, want u was er niet de volle 50 jaar, maar in ieder geval, wat is er in die... Wat kunt u zeggen over Gods trouw in die 50 jaar hier in Rehoboth?
0: Nou, ik ben er inderdaad niet die 50 jaar bij geweest. 50 jaar geleden was ik nog een jongetje. Ja. Maar wat ik hoor en zie van mensen die hier... Nou ja, hun ouders hebben gehad, hun grootouders hebben gehad, dat het altijd een plek is geweest van waar vertrouwen, waar saamhorigheid aanwezig was. En ja, we zijn een christelijke instelling. En ik hoorde inderdaad ook van mensen terug dat die trouw van God door al die jaren heen hier binnen Rehoboth ook zichtbaar was voor mensen die er, nou ja, op die momenten dan ook woonden. Dat mensen hier een vertrouwde plek hebben gevonden, dat ze samen met andere christenen hier mogen wonen. Dat geeft ook altijd een band. En dat daarin die trouw van God heel duidelijk aanwezig is geweest.
2: En dus hoorde je mijn collega Martin. Hij was in Wapenveld bij de zorginstelling Rehoboth. Bestaat vandaag 50 jaar. En je hoorde hem hier met een aantal mooie verhalen vanaf die locatie. Dit is Groot Nieuws Radio met zometeen muziek van Christian Verwoerd en nu eerst de

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: als alles is gezegd en gedaan.
1: Christian Vervoort en als alles is gezegd en gedaan, daarvoor de Cash in Crowns en All My Soul. Het is 1:30 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 1 van algemene beschouwingen duurde tot in de nacht, maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. In gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst, maar landen die het nog beter

0: product uit Israëlische nederzettingen gaat door. De rechter die ging woensdag niet mee met het Israël Productencentrum in Nijkerk dat het verbod wilde tegenhouden. Er is volgens haar wel een goede juridische basis, mede door uitspraken van het Internationaal Gerechtshof. Maandag gaat het verbod in. Christenen voor Israël is teleurgesteld en kijkt naar vervolgstappen. En in Den Haag zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. En gisteravond was SGP-leider Christoffer aan de beurt. Hij sprak over machten die willen dat mensen voor ze buigen. Van president Trump met zijn gouden standbeeld tot de politiek hier. Daar zet hij God tegenover.
1: Voorzitter, de beelden en machten in deze wereld zijn onze knieval niet waard. Er is maar één ding dat echt indrukwekkend is. En dat is de wijsheid en de grote liefde van God. Hij wil geen gouden beeld voor zichzelf, maar liet een ruw houten kruis oprichten voor zijn zoon, Jezus Christus.
0: Christoffer die vroeg het kabinet ook meer te doen voor vervolgde christenen in landen als Noord-Korea, Iran en Nigeria. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker die vroeg daar ook aandacht voor. Zij wil dat Nederland gevluchte christenen beschermt. Maar wie zelf bescherming vraagt en ondertussen een medebewoner in een AZC bedreigt om zijn geloof, moet hard worden aangepakt. Vandaag praat de Kamer verder. En de nieuwe donorwet die levert weinig extra donoren op. Sinds 2020 staat iedereen die niets liet weten te boek als geen bezwaar. Maar juist bij die groep zeggen nabestaanden vaak alsnog nee. Veel vaker dan bij mensen die duidelijk ja hebben gezegd. Onderzoekers die hopen daarom dat mensen thuis vaker vertellen wat ze willen. Dan hoeft de familie op zo'n zwaar moment niet te twijfelen, staat vandaag in het Nederlands Dagblad. Dan het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag komen er steeds meer bewolking en vanmiddag vallen er buien. Daarvoor blijft het meestal droog en laat de zon zich nog af en toe zien. Het waait flink bij een graad of 19. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Waddenooyen 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oost-Voorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
3: Van de Geest.
0: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend, waar je zometeen de overdenking van Evert Leeflang hoort. Ook CC Winans onderweg naar Brian Dirksen.
4: De nieuwe morgen.

0: volle verzekering. Jezus is mijn. Blessed Assurance hoorde je van C.C. Winans. Daarvoor Brian Dirksen, Light the Fire Again. Veel mooie reacties daarover in de grootnieuwsradio van mensen die zeggen, wat een heerlijk nummer en wat een heerlijke versie van dat ene lied. Het is 7:15 en daarmee tijd voor de overdenking. De overdenking die je op donderdag hoort van Evert Leeflang. Hij is docent en theoloog aan het Evangelisch College. En deze overdenking die heet Wandelen, Staan, Zitten.
1: Vandaag wil ik eens met je nadenken over de eerste twee versen van het psalmboek. En het mooie aan het psalmboek is dat het natuurlijk allemaal afzonderlijke psalmen zijn, maar dat er ook een grotere gedachte is, een groter geheel. En psalm 1 samen met psalm 2 vormen eigenlijk een soort inleiding op dat geheel. Dus alle belangrijke thema's van de psalmen die keren in feite al in notendop terug in psalm 1 en 2. En dat geldt zeker voor de eerste twee versen die ik met jullie wil lezen. Dat is in de essentie al iets wat voor heel het psalmboek wezenlijk gaat worden. Het gaat over de verhouding die je kan hebben als mens naar het goede of juist naar het kwade. Laat ik hem eerst even lezen uit de herziene Statenvertaling. Daar staat het volgende. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Wat mij zo opvalt aan dit gedeelte is dat er een soort verloop in zit. Het begint met de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Om vervolgens door te gaan naar dat hij niet zal staan op de weg van de zondaars. En te eindigen met dat hij niet zit op de zetel van de spotters. Het gaat van wandelen naar staan, naar zitten. Het is een beetje alsof je een man zo voor je ziet, die wandelt ergens en op een gegeven moment slaat hij een weg in, een steegje in waar hij eigenlijk nooit komt. En daar loopt hij eens door. En de volgende dag doet hij dat nog een keer, maar dan blijft hij op een gegeven moment een keer ergens staan. En dan kijkt hij eens wat beter rond. Hey, wat is dit eigenlijk voor plek? Om na verloop van tijd eens niet alleen maar stil te staan, maar daadwerkelijk een huis binnen te gaan en aan te schuiven aan tafel. En zo onderdeel te worden van wat daar gebeurt. En zo schetst de psalm eigenlijk een soort verloop van hoe je met kwaad in het leven om kan gaan, is dat het klein begint en dat dat dan kan groeien. Dat je verbondenheid steeds groter wordt na verloop van tijd. Nou, dat deed me denken aan een ander verhaaltje uit de Joodse Talmud. Daar wordt nagedacht over de gedachte die je kunt hebben, het gedachtenleven. En dan wordt er gesproken over dat je gedachten eigenlijk wel zou kunnen zien als een voorbijganger. In het begin is het een voorbijganger en die merk je op. En zo zijn er wel eens gedachten die je kunt opmerken en vervolgens weer laat gaan. Maar er kan een moment komen dat een gedachte weer eens langskomt als voorbijganger en dat je er aandacht aan gaat geven. En dat betekent eigenlijk dat je de voorbijganger gaat uitnodigen in je huis. Van nou, laten we eens praten, laten we eens over de dingen hebben. Om tenslotte te merken dat die gedachte steeds vaker in je huis komt en op een gegeven moment de heer van het huis zelf wordt. En zo spreekt het Talmud over hoe je gedachten aandacht kunt geven, maar dat je er dan op moet letten dat ze niet de baas worden. Het gaat in de psalm en in dit verhaaltje eigenlijk over hetzelfde. Namelijk, waar zit jij je wortels in? In welke woorden zet jij je wortels? Want op basis van waar jij je wortels inzet, waar jij aandacht en tijd in steekt, daar zal dan ook de boom van gaan groeien en uiteindelijk vrucht naar gaan dragen. En zo moedigt de psalm aan om onze wortels in het woord van God te zetten. En weet je, misschien lukt dat in het begin niet altijd door ermee te gaan zitten en er heel veel tijd in te steken. Maar weet je, misschien moeten we het dan maar eens een keer omdraaien en zeggen dat je begint met wandelen ermee. Gewoon een klein moment nemen, het meenemen op een kleine manier in het leven. En dan gaat het misschien wel van wandelen naar uiteindelijk erbij stilstaan, naar uiteindelijk erbij gaan zitten en het bestuderen. En dan werkt het ineens in je voordeel.

0: lezen en gebed voor jou. En daarvoor de overdenking van Evert Leeflang. Zometeen om 8:45 hoor je zijn tweede overdenking. En later vanochtend verschijnt het ook in de podcast Spreken en Overdenkingen. Goed, vandaag begint de dag droog. Dus stap je nu naar buiten, dan is het nog even droog. Maar vanuit het westen komt er wel regen aan. En vandaag wordt het 16 tot 18 graden. En dan Den Haag, want vandaag is de tweede en de laatste dag van de algemene politieke beschouwingen. Dat is het grootste debat na Prinsjesdag. Geldt ook een beetje als het belangrijkste debat van het jaar in ieder geval. En dat gaat vandaag dus verder, dus dag 2. En dat is nog redelijk spannend, lees ik in de kranten, omdat er nog geen volledige steun is voor de begroting. Dus ja, hoe dat allemaal geregeld gaat worden, dat gaan we nog horen. En verder vandaag tussen 10 en 12.
1: En verder vandaag
0: hoor je Thijs in een gesprek over wat als God stil blijft. He, want wat doe je als je bidt en het lijkt of er niks terugkomt als God stil blijft, juist als je hem zo nodig hebt? Nou, Henk van Dorp die schreef daar een boek over. Hij ging langs meer dan 30 mensen uit de Bijbel, van Job tot Hanna. En hij laat zien dat twijfel en vragen er gewoon bij horen. Deze ochtend tussen 10 en 12 hoor je daar een gesprek over bij Thijs en Jorieke.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: De Beter Pick-a-Bellies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
9: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
10: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself. God
5: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jetten om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Deil en Wadenooijen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten.
11: Vrienden, goedemorgen. Wat een heerlijk begin van de dag zo. Met de muziek van Grootnieuws Radio, de overdenkingen, het laatste nieuws. En natuurlijk ben ik benieuwd, wie ben je en waarom ben je wakker? Stuur een berichtje met de Grootnieuws Radio app.

0: the doodaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
3: Kozijnshop.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
19: De Nieuwe Morgen.
2: Met Joeri van der Geest.
19: Het christelijke radiostation.

0: en Mighty to Save hoorde je hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je wakker bent. Goedemorgen. Ja, je bent niet de enige. Marinela uit Zwolle die is de jongens aan het klaarmaken voor weer een nieuwe schooldag. Ze is goddankbaar voor hun gezondheid, want ja, vanzelfsprekend is dat niet. Mooi dat je dat zegt, Marinela. En een hele fijne dag voor jullie daar. Arjan, die is al sinds 6 uur vanmorgen wakker. Hij geeft antwoord op de vraag: waarom ben je zo vroeg opgestaan? Nou, een van de voordelen van vroeg opstaan, zegt hij, is dat je de zon ziet opkomen. En hij stuurde een prachtige foto mee, oranje en paars in de lucht. En dat wordt dan weer spiegeld in het water. Nou, dat is inderdaad het vroeg opstaan zeker waard als ik dat zo zie. Dankjewel, Arjan. En dan zie ik hier nog iemand van de Gelderse Pracht. Die is alweer vroeg onderweg.
1: Hey Joeri, goedemorgen. Nou, ik ben er vandaag weer bij. We gaan vandaag weer mooie planten leveren in Blaricum. En uiteraard ook aanplanten met jullie op de achtergrond. Dus ik denk dat dat wel weer goed moet komen. Fijne dag.
0: Dat dacht ik ook. Heel veel succes daar vandaag. Vandaag is ook de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. En vanavond staat de Dam in Amsterdam vol voor een manifestatie voor Israël. Ja, heel veel bussen vanuit het hele land die stromen naar de Dam in Amsterdam toe om daar, ja, als een soort steunbetuiging voor het Israëlische volk en de Joden te staan. Dus zometeen gaan we daarover hebben hier in de Nieuwe Morgen.
2: De dagtekst.
0: Dagtekst van vandaag, Psalm 34, vers 9. En daar staat: proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. De dagtekst van vandaag, Psalm 34, vers 9.

0: Mosaic Worship met René Krijnoord. Je hoort de ruimte op Groot Nieuws Radio. Vanavond staat de Dam in Amsterdam vol met mensen die hun steun willen betuigen aan Israël. Tijdens deze landelijke Israël-manifestatie willen zij verbondenheid met Israël en het Joodse volk laten zien. Er wordt vanavond gebeden, Hebreeuws gezongen en een Israël-vlag uitgerold van 600 vierkante meter. Onder meer SGP-Kamerlid Christoffer en opperrabijn Benjamin Jacobs die zullen er spreken. Allemaal als een tegengeluid op het toenemende antisemitisme. Jacques Brunt van Op de Best voor Israël en organisator van de manifestatie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er komen bussen vanuit het hele land. Tientallen volgens mij zag ik op de website staan. Ja, blijkbaar raakt dat thema toch een snaar bij mensen, hè?
1: Ja, absoluut. Er komen vanavond meer dan 35 touringcars van Groningen tot Maastricht naar Amsterdam. En dat raakt bij mensen zeker een snaar. Kijk, ik denk dat veel mensen komen met een gevoel van betrokkenheid en bewogenheid. Mensen merken dat er veel gebeurt rondom Israël en het Joodse volk. En ze willen niet alleen thuis of in de kerk over die dingen praten, maar ook daadwerkelijk iets laten zien. Dus fysiek daar naartoe komen als teken van verbondenheid, solidariteit, ja.
0: Ja, precies. Want nou ja, het Israëlische volk en het Joodse volk steunen, dat is één. Maar dan ook nog helemaal vanuit het hele land afreizen naar de Dam in Amsterdam. Ja, dat is nogal wat. Dat kost aardig wat moeite. Zeker als je in het noorden of helemaal het zuiden van het land woont. Met welk gevoel komen die deelnemers vanavond naar Amsterdam toe?
1: Nou ja, wat ik zei, ze met een diepe betrokkenheid en bewogenheid. Vele mensen die horen en zien wat er in Israël gebeurt, maar vooral ook de berichtgeving rondom Israël en het Joodse volk. En die willen concreet iets gaan doen en dan mag het iets kosten. Ja. En dan rijden ze een lange afstand. Maar goed, ik kan je beloven, die busreizen die zijn heel opbouwend en samenbindend. En mensen die kwamen vorig jaar zingend de hoofdstad binnenrijden. Dus dat heeft ook wel onderling iets van verbondenheid.
0: Ja, inderdaad. Wat willen jullie met deze manifestatie uitdragen?
1: Nou, eenvoudig gezegd willen we, is het eigenlijk tweeledig. Allereerst willen we die Joodse gemeenschap die in Nederland leeft een hart onder de riem steken. Nou, ik hoef niet uit te leggen hoe het hen vergaat op dit moment. De leefruimte voor hen die wordt steeds moeilijker. Daar zullen we ook vanavond over horen vanaf het podium. Dus we willen hen bemoedigen en zeggen we staan naast jullie. We zijn jullie niet vergeten. Maar ook over de landsgrenzen heen willen we Israël en het Joodse volk laten weten van... er zijn mensen die jullie steunen. En bovenal willen we een geluid laten uitgaan dat de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, trouw is aan zijn eigen belofte en zijn eigen profetieën. En hoe de wereld ook reageert op Israël en het Joodse volk, hij zal hen niet loslaten.
0: Nee. Uitgangspunt van de avond, dat is de belijdenis van Rut. Rut 1 vers 16 lees je in de Bijbel. Daar staat: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Ja, dat sluit ook wel aan op wat je net zei, hè, Jacques?
1: Ja, absoluut, ja. Kijk, het mooie van het boekje Rut is natuurlijk dat Rut een Moabitische vrouw was. Dus ze was een heidense vrouw. En uiteindelijk zegt ze toch tegen Naomi: ik wil me helemaal voegen, niet alleen bij jullie als volk, maar ook bij jullie God. Dus dat is een eenheid. Je kan de Heere God dus niet loszien van het volk van Israël, van het Joodse volk. En het is zo mooi dat in het Oude, in het Eerste Testament, er al een heidense vrouw is die zich zo met het Joodse volk verbonden werd. En dat raakt ons ook in deze tijd. En ik denk dat zij daarin een voorbeeld is voor ons, hoe wij ook in verbinding mogen staan vandaag, juist in deze tijd waarin het antisemitisme heel erg groeit.
0: Ja, nou, dat antisemitisme, dat zorgt ook voor heel veel spanningen. Is het voor jullie als organisatie nog spannend om zo'n bijeenkomst te organiseren? Want het zal ongetwijfeld ook weerstand oproepen of een tegengeluid.
1: Ja, dat roept het zeker. Daar is Amsterdam natuurlijk ook wel de plek voor. Dam Square is wereldwijd bekend. En wat daar gebeurt, daar reageren heel veel groepen op. Dus in die zin is er zeker wel gezonde spanning. Hoe dat allemaal precies gaat lopen, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik kan je dit zeggen, we hebben heel goed contact met de gemeente Amsterdam en met de politie Amsterdam. En ik kan zeggen dat die samenwerking ontzettend goed is. En zij gaan er alles aan doen om een vredige manifestatie te realiseren.
0: Ja, want dat is wel de insteek ook, een liefdevol geluid dat jullie willen verspreiden. Ja, hoe geef je daar vorm aan in een tijd die ja, ook gepolariseerd is, zeker als het ook om Israël gaat?
1: Ja. Nou, voor ons betekent liefdevol niet dat je geen duidelijke mening mag hebben. Hè. Die hebben wij en die hebben andere partijen ook. Maar we willen juist heel helder zijn. Wij staan naast Israël en het Joodse volk. We wijzen antisemitisme af. En we willen juist vanavond een manifestatie organiseren waar we bidden, waar we zingen, waar we muziek maken, waar we luisteren naar verschillende sprekers. Dus die sfeer tijdens de manifestatie, wat geen demonstratie is, is heel anders als de meeste samenkomsten of demonstraties die we zien. Dus hebben we vanavond een belangrijke boodschap van trouw, van verbinding, van liefde, van gebed. En we willen vooral de boodschap van hoop doorgeven. Dus dat is onze manier om in een tijd van polarisatie om Israël heen te staan en het juiste geluid te laten horen.
0: Een hoopvol geluid vanavond tussen 7 en 9 op de Dam in Amsterdam tijdens de Israël-manifestatie. Dank voor deze toelichting, Jacques Brunt van Op de Bes voor Israël.

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Lauren Daigle en Tremble, daarvoor Matt Maher en Holy, Holy, Holy. Het is 9:04 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na de Tweede Kamer is strakjes het woord aan premier Jette. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen, want het debat van gisteren leverde nog maar weinig op. Het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden, wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen.
2: Groot nieuws update.
0: Het handelsverbod op producten uit Israëlische nederzettingen gaat gewoon door. Het Israël Productencentrum in Nijkerk stapte naar de rechter om het tegen te houden, maar kreeg gisteren nul op het request. Volgens de rechter is er genoeg juridische grond voor het verbod, omdat internationale rechters eerder oordeelden dat Israël het internationaal recht schendt. Maandag dan gaat het verbod in. Christenen voor Israël is teleurgesteld en gaat in beroep. Staat op Zee vandaag. En de algemene politieke beschouwingen die zijn begonnen. En gisteravond was SGP-leider Christoffer aan de beurt. Hij sprak over machten die willen dat mensen voor ze buigen. Van president Trump met zijn gouden standbeeld tot de politiek hier in Nederland. En daar zet hij God tegenover.
3: Voorzitter, de beelden en machten in deze wereld zijn onze knieval niet waard. Er is maar één ding dat echt indrukwekkend is. En dat is de wijsheid en de grote liefde van God. Hij wil geen gouden beeld voor zichzelf, maar hij liet een ruw houten kruis oprichten voor zijn zoon, Jezus Christus.
0: Christoffer die vroeg het kabinet ook meer te doen voor vervolgde christenen in landen als Noord-Korea, Iran en Nigeria. En ook de ChristenUnie-leider Mirjam Bikker die vroeg daar aandacht voor. Zij wil dat Nederland christenen die om hun geloof moeten vluchten hier bescherming biedt. Maar ze legde ook een grens, want wie hier in een asielzoekerscentrum komt, die moet ook echt zijn geloof kunnen beleven.
4: Maar ik zal dan ook bikkelhard zijn als anderen in een AZC hen de ruimte niet geven om hun geloof te belijden. Dan vind ik ook dat we hebben te staan voor onze waarden, onze vrijheid van godsdienst, die wij hier aan mensen gunnen. Ja, dat moet dan ook in een AZC gelden voor een christelijk vervolgde asielzoeker.
0: Vandaag gaan de politieke beschouwingen verder en probeert Rob Jette een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. En dan nog het grootnieuws radioweerbrief van Buienradar. Vanochtend wisselend bewolkt met een enkele bui. Vanmiddag meer regen en buien. Het wordt 17 tot 20 graden met flink wat wind. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
5: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brielen en de afrit Oostvoorne, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het wegdek is beschadigd, beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Breda naar Utrecht, een kwartier vertraging bij Lexmond. A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Nieuw-Kuik. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 staat file van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer. De vertraging is daar nu 20 minuten.

0: van de Geest.
1: Een hele goedemorgen op deze donderdagochtend. Ik heb een overdenking van Evert Leeflang klaarstaan. Hoor je zometeen om 9:15. En nu eerst muziek van Sela.
2: De Nieuwe Morgen.
0: Het Christelijke Radio.

0: Sela. En Huis van Vrede. Martin, goedemorgen. We pakken even de agenda erbij.
1: Ja, komend weekend vindt er iets spectaculairs plaats in mijn eigen woonplaats. De airborne luchtlandingen in Ede. Ongeveer de hele maand september wordt stilgestaan bij operatie Market Garden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met als hoogtepunt die zaterdag waarop een eindeloze stroom parachutisten uit grote militaire vliegtuigen springen en op de Ginkelse Heide landen. Heel spectaculair om mee te maken. En ik ben geen geboren Edenaar, maar woon intussen wel lang genoeg om toch te voelen dat het ook een beetje mijn traditie is. Het hoort bij de plaats en dat is iets moois. Lokale tradities moet je koesteren en af en toe even in de spotlight zetten, vind ik. Daarom ben ik wat gaan graven in de vele lokale tradities die Nederland rijk is, om te kijken of er deze maand nog meer te beleven valt. Nou, ik zou zeggen, trek je harnas maar uit de kast, want je kan deze maand los, onder andere met het festival Historisch Zoetermeer, 27, 28 september. Het ziet er indrukwekkend uit. Ridders op paarden, vol in glimmend harnas. En tot mijn verbazing bleek dat niet een uniek iets, maar op meerdere plekken te gebeuren. Zo kan je ook in Hattem naar het Dikke Tinnen Festival. Maar ook het Groningse Ter Apel veranderde eerder deze maand in een middeleeuwse markt, vol schermutselingen en mannen in maliënkolder. Nou, daarnaast zijn er ontzettend veel corso's, ontdekte ik. Bloemencorso's. Ik ben totaal onbekend met die traditie. Maar ik ontdekte dat ik eerder deze maand een enorm spektakel heb gemist in het Brabantse Zundert. Die wagens die daar voorbij komen zijn echt enorm. De winnaar was een enorm kunstwerk met de naam Zeespiegel. Ik zou zeggen, google maar eens. Ik weet amper hoe je een bosbloemen goed aan de onderkant moet afsnijden. Dus dan is dit erg indrukwekkend. En ik zag trouwens dat ik nog wel een fruitversie kan meemaken in Tiel. Fruitsculpturen, mozaïeken. Het klinkt een stuk indrukwekkender dan die fruitschaal waar je altijd de fruitvliegjes bij moet wegjagen. En vandaar is het een klein bruggetje naar de enorme hoeveelheid oogstfeesten die je mee kan vieren in Nederland. Zevenhuizen, Alphen aan de Rijn, Meppen, de appelplukdagen in Nieuwolda. Het gaat net te ver om de hele programmering langs te lopen, maar ik vermoed dat er bij een oogstfeest wel wat te eten is. Reden genoeg lijkt me. Nou, heb ik een belangrijk feest deze maand gemist? Laat het gerust even weten in de app, want laten we samen al die mooie lokale tradities vooral koesteren. Dan ga ik zomaar eens even kijken of ik alvast een plekje op de hei kan reserveren.
0: Zometeen hoor je de overdenking van Evert Leeflang over Psalm 1, over waarom bijbellezen lang niet altijd meteen leuk is, maar waarom het doorzetten uiteindelijk zo de moeite waard is. Je hoort het zometeen na House of Worship. Dit is Jesus at the Center.

0: Worship en Jesus at the Center. Het is tijd voor de overdenking van Evert Leeflang. Hij is docent en theoloog aan het Evangelisch College. En deze overdenking heet Geen vreugde hebben, maar vreugde vinden.
1: Psalm 1 is een prachtige inleidende psalm op heel het psalmboek. Alles wat belangrijk is in het hele psalmboek, dat vind je eigenlijk al in psalm 1 terug. En zeker ook in combinatie met psalm 2. En de eerste twee versen van psalm 1, die zetten eigenlijk een contrast op tussen twee soorten mensen. En die eerste persoon, dat is iemand die wandelt in de raad van de goddelozen, die staat op de weg van de zondaars en die zit op de zetel van de spotters. En dat schetst een persoon die eigenlijk steeds meer van wandelen naar stilstaan, naar zitten, steeds verder afglijdt op de weg van de zonde en het kwaad. En daartegenover staat dan de psalm, zet dan de psalm de persoon neer die juist voor God rechtvaardig is. En dat is degene die vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Dat is de weg die je mag gaan als een rechtvaardige. En dat is een prachtig, maar ook wel een beetje een ideaal plaatje, nietwaar? Vreugde vinden in de wet van de Heer. Ik weet niet hoe dat bij jou binnenkomt, maar ik merk dat als ik wet van de Heer hier even breed opvat, als de hele Bijbel, heel het woord van God, dat niet automatisch meteen heel veel vreugde geeft. Zeker niet op een vroege ochtend, als je ervoor gaat zitten om daarmee bezig te gaan. Dat je al meteen barstensvol vreugde bent. En hoe kan het dan dat dit toch het plaatje is wat de psalmist schetst? Van iemand die met God leeft en als hij met zijn wet bezig gaat, dat daar dan vreugde is. Mijn eigen ervaring is dat bezig gaan met het woord van God lang niet altijd met vreugde begint. Veel meer is het zo dat het met vreugde eindigt. Vreugde is iets wat je tegenkomt gaandeweg. Iets wat je niet meteen al hebt, maar wat zich aandient. En dat heeft bij mij toch vaak met een stukje discipline te maken. Dus ik moet mijzelf wat disciplineren om met dat woord bezig te gaan. En daarin ervaar ik soms niet altijd al de gevoelens die ik misschien zou willen hebben, of waar Psalm 1 het over heeft. Maar daarna, wanneer ik daarmee bezig ben, gaandeweg of achteraf, dan ontstaat die vreugde. Het is een stukje worstelen. En dan ben je bezig met die tekst, of die tekst spreekt je niet aan, of je vindt hem saai, of hij is hard en je kunt er niet doorheen komen. Maar dan ineens komt daar zo'n moment dat er licht is, dat er vrede ontstaat dankzij de tekst. Er zijn best wat experimenten geweest hiermee, met lezen van teksten. En die experimenten wijzen uit dat als je mensen een tekst laat lezen of iets laat bestuderen en je laat ze dat doen voor meerdere keren, voor bijvoorbeeld een uur lang, en je gaat daarna met ze het gesprek aan, dat vaak pas in de laatste 10 à 15 minuten de belangrijkste inzichten werden verkregen. Niet aan het begin, maar pas aan het einde. Dan diende het zich aan. Dan pas kwam je als lezer ook in een soort toestand dat je precies op de diepte kwam van de tekst zelf. Het heeft soms ook gewoon tijd nodig. En dan zegt de HSV dus wel mooi. Je vindt vreugde, zegt de psalmist. Je vindt vreugde. Maar dan moet je er wel even naar zoeken.

0: voor de overdenking van Evert Leeflang. Wil je die nou terugluisteren of heb je de eerste overdenking gemist? Kun je die gewoon terugluisteren in het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Zometeen na 9 uur dan verschijnen die daar. En wie er ook verschijnt voor 9 uur alvast, dat is Tim Hendricks. Goedemorgen, Tim.
1: Ja, hele goede morgen.
0: Ben je er klaar voor?
1: 100%.
0: Even een check. Ben je fit?
1: En of ik fit ben?
0: Energiek?
1: Moet je kijken.
0: Goed geslapen.
1: Geen boek energie. En of ik goed geslapen heb. Ik kijk even op mijn horloge. Ja, een hoge score. Een hele hoge score. Oh, dus ja. Nou ja, dat moet wel goed komen.
0: Als je nu luistert kun je dat niet zien. Maar ik kan zien dat je geen horloge hebt.
1: Maar het leuke... Nee, hij zit net even opladen. Maar bij wijze van spreken. Okay. Nee, maar kijk, het mooie is... Wij doen dit samen natuurlijk, dit hele programma. Dat hele evenement.
0: Wij.
1: De blessingsoperatie. Ja, ja, wij ook. Jij ook. Jij bent er ook deel van. Team Blessings. En dus als één iemand eventjes een slechte dag heeft... dan maakt dat helemaal niet zoveel uit. Nee. Dan komt het toch goed.
0: Je trekt elkaar erboven, hè?
1: Ja, dat is het.
0: Ja, heel
1: dat
0: goed.
1: Is het. Ik kan nog iets voor jou draaien, Jori. Heb jij wensen? Iets waar je heel erg blij van wordt. Iets waarvan jij heel erg goed op gaat. Waar je energie van krijgt. Wat je misschien wel nodig hebt vandaag.
0: Ja, ik heb vanmorgen natuurlijk al 3 uur lang muziek kunnen draaien. Maar als je iets van Chris Tomlin voor mij kunt afspelen, dan zou dat wel leuk zijn.
1: Nou, dus ik zal jou eens wat vertellen. We gaan daar straks gewoon mee beginnen. Chris Tomlin, How Great Is Our God? Volgens mij is dat wat jij nodig hebt. Volgens mij is dat wat we allemaal nodig hebben.
0: Toeval.
1: Hey.
0: Check. Zometeen vanaf 9 uur.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ik noem de naam van Johan van Dijk uit Kampen. Johan, we gaan allereerst even bij jou langs. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Schenk even een lekker bakje koffie voor jezelf in. Kruip bij je radio. Geniet van de blessing die over je heen komt. En dat zeg ik tegen iedereen natuurlijk, want de blessings, ze zijn weer helemaal voor jou. En mocht ik, nou, net als voor Jori, ook voor jou een mooie plaat kunnen draaien... laat het mij even weten. Ik zeg niet dat ik alles kan draaien, dat kan ik niet beloven... maar we gaan sowieso ons best doen. En we hebben nog heel veel mooie uitzendingen van blessings te gaan, dus... komt vast wel een moment dat ik jouw plaat ook kan draaien.
0: Hey, zo meteen vanaf 9 uur. De blessings. Tim Hendricks zit voor je klaar.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Pai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
9: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdesheils.nl/geven.
14: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaat het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft hem 2 maanden cel opgelegd. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borden en Maastricht. Over iets meer dan 20 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort bij de afrit Oostvoorde. 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. Alleen de vluchtstrook is open.
1: Dankjewel. En zometeen het warme muzikale bad dat Blessings heet. En ben je ook van plan een duik te nemen? Laat dan eventjes dat weten en praat ons bij over jouw actuele luisterstatus. De vraag is, wie ben je, waar ben je en wat houdt jou bezig op dit moment? Je kunt het laten weten met een WhatsApp-bericht in de Grootnieuws Radio Luister-app rechtsbovenaan in het menu. Daar vind je app de studio en als je wilt, dan kun je ook even je luisterstatus inspreken.
21: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
22: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
21: Ah, check.
23: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
24: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
25: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Kips. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
29: Blessings.
30: Met Tim Hendricks.
29: Het christelijke radiostation.

Chris Tomlin zingt Aarde wees blij en zing met mij, hoe groot is onze God. En dan dit heerlijke plaatje, Chantal, beentjes omhoog, lekker onder het kleedje en de radio aan. En je laat weten, lekker vrij vandaag, aan het genieten van Groot Nieuws Radio met een bakje erbij. Prijs God en Jezus voor deze nieuwe dag. En iedereen een fijne, vreugdevolle, gezegende dag vandaag. En ook voor Groot Nieuws Radio gezegende uitzendingen. Lief Chantal, Chantal liefst terug. En Ellen zegt, maak me klaar voor een nachtje weg met schoonmoeder en schoonzus. Een heerlijk nachtje aan zee. Kringloopwinkels bezoeken. Goede gesprekken. Ter gelegenheid van de verjaardag van onze lieve moeder zetten we haar zo even in het zonnetje. En we starten straks met een bakkie en taartje hier thuis. Leuk, fijne dag mensen. En Erna die is met het hoofd en hart nog helemaal in Oostenrijk. Laat weten, nagenieten van een mooie vakantie in Oostenrijk. Zulke adembenemende uitzichten. En je stuurt ook eventjes hier mooie plaatjes door. Ja, de bergen jongens, niet te geloven. Inge die meldt zich vanaf de A28. Willeke, laat weten, mijn luisterstatus een dagje thuiswerken. En Groot Nieuws Radio lekker aan op de achtergrond. Werk ze Willeke. En goedemorgen Tim, zegt Cor vanuit Hardenberg. Ik ben er weer bij hoor, ik ben nu mijn slowcooker aan het vullen. Heel goed. Marleen die zegt, ik ben verdrietig, want vorig jaar deze dag werd mijn moeder opgenomen in het ziekenhuis met een zwaar herseninfarct en overleed mijn schoonmoeder. En dat alles binnen 3 uur. Dat is wat jou bezighoudt deze donderdagmorgen. Ja, wie je ook bent, waar je ook luistert, wat jouw status vandaag ook is. Dit zijn ze, de blessings van donderdag 17 september 2026. De platen die we draaien, draaien we voor jou, ook als ik je naam niet noem. Maar ik noem wel de naam van Johan van Dijk uit Kampen. Want Johan, er is er een jarig en dat ben jij. Gerda laat weten namens Albert, lieve broer, hartelijk gefeliciteerd met je 58ste verjaardag. Een hele fijne dag samen met Odette en een gezegend nieuw levensjaar. En we zijn heel erg blij met jou, Johan. De fijne gesprekken, de koffiemomentjes. Een lieve groet van ons, Albert en Gerda. En ik mag je Psalm 139 meegeven, Johan. U behoor ik toe, zingt de Lize voor jou vandaag.

Psalm 139, hier vertolkt door Delize. En je luistert naar Blessings op Gronings Radio, mocht je wat later zijn ingeschakeld. En hier draaien we platen voor elkaar. En dit is het verzoek van Melissa. Melissa die zegt, ik wil heel graag mijn man bedanken, mijn man Johnny. Ja, je staat altijd voor mij klaar. En je bent zo vol van het geloof, je inspireert mij daarmee. We gaan nu bijna 2 jaar elke zondag naar de kerk. Zelf ben ik niet gelovig opgevoed of gedoopt, maar ik zou graag het nummer That's Who I Praise van Brandon Lake willen aanvragen. Zodat de Heere weet dat ik hem aanbid.

Wat een mooie blessing, Melissa, voor Johnny. En om God te laten weten dat je hem aanbidt. That's who I praise. Brandon Lake, heel graag voor je gedraaid. En dan namens Judith, de volgende plaat. Judith, jij laat weten, speciaal voor mijn lieve zus Hanneke, het lied Goud in jou. Want, lieve Han, je bent altijd zo trouw en liefdevol. En ik bewonder dat. En ik wil dat even laten weten met dit lied. Daarom dit lied voor jou. Ik zie goud in jou. Luister naar Gerald en Alinda Troost. Ze zingen het voor je. De blessing van Judith. Liefs, je zus.

Ja, soms dan weet je, ja, deze gaat over een bepaald persoon. En Judith dacht dat het over jou ging, Hanneke. Dus draaiden we het voor jou. Dan even aandacht voor alle pedagogisch professionals. Wat mij betreft in het hele land. Maar in het bijzonder ook in Veenendaal, de herberg. Deze beroepsgroep die werkt vooral in de kinderopvang, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang. Deskundigheid die erbij komt kijken bij het bieden van een veilige en leerzame omgeving. Dat is waar ze goed in zijn. En dus alle pedagogisch professionals, jullie mogen sowieso de volgende plaat dus in ontvangst nemen. Thank you, Elevation Worship komt eraan. Maar de christelijke kinderopvang De Herberg wil ook speciaal haar medewerkers in het zonnetje zetten. En zegt, ja, op deze dag van de pedagogische professional, donderdag 17 september, ja, perfecte gelegenheid om jullie eens te bedanken voor jullie fantastische werk. De veilige omgeving, de persoonlijke aandacht, jouw inzet maken een wereld van verschil. En door Gods liefde aan de kinderen door te geven, ja, ben je ook echt een blessing. Geef je ze een prachtige basis mee. We danken ook onze God voor jullie zorg, geduld en toewijding aan de kinderen van De Herberg. En daarom dus vandaag deze plaat luid en duidelijk te horen. Elevation Worship en Thank You. Deze is voor jou.

0: Dit is de luisterstatus van Jantine. Die zit even te balen, want die komt hier in het kozijn houtrot tegen. En niet zo klein beetje ook, de stukken vallen er vanaf. Lekker begin van de dag, zo zeg je, maar de muziek maakt gelukkig veel goed. Nou, ik hoop het. Esther die checkt in en die deelt ook haar luisterstatus. Deze ochtend mocht ik enorm genieten van een prachtige zonsopkomst. We zijn met ons schip de Concordia onderweg naar Frankfurt. En als je dan 6 uur uit je mandje moet, dan heb je wel eens een prachtig plaatje voor je neus. Ah, geweldig. Nu genieten van de blessings. Dan zegt Gerda, goedemorgen. We zijn met een aantal vrijwilligers bij de kerk aanwezig in Mussel. En graag zou ik een lied willen aanvragen voor iedereen die hier lekker aan het meewerken is in Gods Koninkrijk. En toen dacht ik, we bellen even met Gerda. Gerda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, hoe is het daar bij jullie?
1: Nou, lekker druk bezig.
0: Ja, wat zijn jullie aan het doen?
1: We hebben een inpakactie bij de kerk.
0: Oké. Okay.
1: En daar brengen we een beetje geld op voor de kas, zeg maar.
0: Een inpakactie. Maar jullie zijn gewoon alles aan het inpakken wat los en vast zit? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nee, we zijn doosjes aan het inpakken waar we snoep in doen. En dat gaat naar een bedrijf die kerstpakketten maakt.
0: Oh, dat klinkt goed, hé. Hey. Fantastisch. Ja. En daar halen jullie dan weer geld mee op voor de kerk?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, super. Hey, en wie zijn er allemaal bij jou dan aan het inpakken?
1: Wie er nu zijn?
0: Ja.
1: Oh, dat is Jan Venema. En Gini Smit en Hendrik Smit en meneer Scheper. Okay. En Jannie Venema en ik.
0: Oké, fantastisch. Letten ze allemaal wel op, want we gaan namens jou een plaat voor ze draaien. Zijn ze een beetje alert, denk je?
1: Ik heb ze net gewaarschuwd.
0: Heel goed, heel goed. Hé, dan mag je ze eventjes nog bemoedigend toespreken. Even een pep talk voor deze inpakactie. En dan ga ik de plaat draaien die jij hebt aangevraagd. Ga je gang.
1: Oké, nou jongens, kom op. We gaan nog even door. En we hopen dat er nog meer vrijwilligers komen vandaag.
0: Ja, lekker. Nou, succes iedereen. En wij zijn in gedachten bij jullie. En draaien nu Schrijvers voor Gerechtigheid. Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk. Daar gaan we.

0: Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk. En dat doe je toch ook met het uitdelen van blessings. Dat kan een glimlach zijn op straat of een plaat op de radio.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres en zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En we zijn op dit moment in Bergambacht. Ja, het pittoreske Bergambacht. Nou, ik weet niet of dat heel pittoresk is, maar dat zal wel. Want Johan Dekker, jij woont daar. Johan, goedemorgen. En je krijgt de groeten uit Vuren van Gert-Jan Donker met een mooie plaat. Want Johan, zegt Gert-Jan, van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. 6 kruisjes en de tijd gaat door. Ik wens je God zegen toe voor de toekomst samen met Corine en de kinderen en kleinkinderen waar je erg van geniet. En ook mag je regelmatig Gods lof vertolken op het orgel met de gaven van God gekregen. Ook vertel je andere mensen van de liefde van God. En ik wens jou toe dat je dat ook in je nieuwe levensjaar mag doen. Voor jou is dit Hart vol lof met de groeten uit Vuren.

met Hart vol Lof hier bij Gronings Radio. En Suzanne bevestigt, Bergambacht is echt wel pittoresco, Tim. Hey, check. Ja, ik dacht het al. En nu ik erover nadenk, ik ben er ook wel eens geweest. Het is inderdaad pittoresk. Dus sorry als ik daar enige verwarring misschien over heb gezaaid. Dat was niet de bedoeling. Van Bergambacht naar Nieuwpoort en naar de stad met palenpoorten. Want de stad met palenpoorten, die ga ik draaien voor Emma van der Hul uit Nieuwpoort dus. Emma, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En dat mag ik zeggen namens Adrie Sterrenburg. Felicitaties dus. En een muzikale blessing met De stad met palenpoorten, gezongen door Joke Buijs. Voor jou.

Jenne Blanksma die zegt: ik zou graag een lied aan willen vragen voor mijn ouders. Piet en Jenneke Hemel uit de Drachten. Eind augustus zijn ze allebei 79 jaar geworden. En ze hebben de afgelopen jaren veel voor de kiezer gehad. Vooral met de gezondheid. En dus zegt Rienne: lieve ouders, ik wens jullie een gezond en een gezegend nieuw levensjaar toe. Op weg naar de 80ste verjaardag. En wat zijn jullie door alles heen standvastig in het geloof. En daarmee zijn jullie een voorbeeld voor velen. En ik wil even zeggen dat ik heel erg veel van jullie hou. En dit lied, vanuit dankbaarheid, het lied 10.000 redenen door de opwekking band is voor jullie. Liefst van je dochter Rienne. Piet en Jenneke Hemel uit Drachten, dat deze plaat vandaag een blessing voor jullie mag zijn.

10.000 redenen tot dankbaarheid. En dan komt er toch hier een mooi dankpunt binnen. Te mooi om niet met je te delen. Het is een dankpunt van Jordi. Hij laat weten, gisteren nadat ik in april tot geloof gekomen ben, ben ik begonnen aan de Alpha-cursus in Zwijndrecht. En het is zo heerlijk om de liefde van God te mogen ervaren. Sinds kort is geloof, hoop en liefde, waarvan de liefde het belangrijkste is, mijn levensmotto geworden. En ik voel Gods liefde en ik ben daarmee zelf ook een liefdevolle persoon geworden. Super gaaf, Jordi. Super mooi dat je het deelt. En als ik nog eens een plaat voor je kan draaien, laat het weten. En Anneke en Richard Magree, ook jullie zijn erbij vanmorgen. En melden waar ik kom en ben, staat Groot Nieuws Radio aan op dit moment. En graag een lied voor onze lieve vriendin en zus in de Heer, Deborah. Ze wordt zo direct geopereerd aan haar grote ontsteken teen. Het is vreselijk, die teen. En ze vindt het zo eng en spannend. En ik wil tegen jou zeggen, lieve Deborah, wees niet bang. God is met je en hij draagt jou door deze kleine ingreep heen. Je draagt het niet alleen. Dat zingt Martijn Bewalda voor jou vandaag. God zegen, liefs Anneke en Richard.

0: als je me niet begrijpt, ik zal er altijd zijn.
1: Deborah, jij kan dit, de operatie. Deze krijg je mee, je draagt het niet alleen. En Thijs, dit is wel een fantastische brug naar jullie uitzending. Thijs en Jurieke, zometeen.
2: Want dit lied wordt genoemd door Henk van Dorp in zijn boek Als de Hemel Zwijgt. Hoe ga je om met lijden? Hoe ga je om met die worstelingen, die moeite van het leven? En dan mag je zo om elkaar heen staan. En dit lied is daar ook zo passend bij. Heeft hem ook zo geïnspireerd om dat boek te schrijven. Ik ga zo meteen met hem in gesprek over wat daar allemaal te doen is. En we horen ook veel persoonlijke verhalen, persoonlijk lijden, waar niet altijd makkelijke antwoorden op zijn.
1: Supermooi. In één adem door. Van de Blessies naar Thijs en Jurieke.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmengdagstuin.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.

0: erin of doneer.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De Herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
6: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus en Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
6: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden in de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zometeen
13: Thijs en Jorieke.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
0: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
23: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
24: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Innovation met Abba Vader.
1: Thijs en Jorieke.
0: Ja, goedemorgen, wat leuk dat je luistert. Onze jongste die gaat naar groep 6 sinds dit schooljaar. En daar hoort natuurlijk ook een latere bedtijd bij. Er is uitgebreid over onderhandeld. En dat zorgt ervoor dat we tegenwoordig in de avond vaak nog een tijd hebben voor een spelletje na het eten en de klusjes. En gisteren was er een klassieker aan de beurt. Wie ben ik? Misschien ken je het wel. De een heeft een rood en de ander een blauw bord voor je neus met 25 plaatjes van personen. En dan moet je door vragen te stellen erachter komen wie die ander heeft. En vaak begin je dan met een simpele vraag als: is het een man? Heeft hij een bril, een hoofddeksel, ja, dat soort dingen. Maar in mijn hoofd werkt het dan zo dat als ik dan een tijdje dat spelletje aan het doen ben, dat ik steeds creatieve vragen wil blijven bedenken. Dus niet steeds hetzelfde riedeltje langslopen. We hadden afgesproken, we doen 5 potjes. En op een gegeven moment stond er 2-2. En ik moest mijn eerste vraag stellen. Dan heb je inmiddels dus al een heel arsenaal vragen gehad. En opeens zag ik dat een paar van de tekeningen sproetjes hadden. Dus mijn eerste vraag was: heeft hij van jou sproetjes? En toen kreeg mijn dochter een beetje een teleurgestelde blik. En toen vroeg ze aan me: kan je niet een andere vraag stellen? Ik ben even benieuwd hoe jij dat zou aanpakken als je hier ervaring mee hebt. In hoeverre zijn spelletjes de uitgelezen manier om kinderen te leren te winnen en te verliezen? En gun je ze daar ook een leermomentje bij? Of gun je je kinderen dan toch een plezierige spelervaring? App even hoe jij hiermee omgaat, hoe je dit zou hebben gedaan. Dan laat ik je zo meteen weten hoe ons spelletje is geëindigd. Verder vandaag ga ik in gesprek met evangelist Henk van Dorp over zijn nieuwe boek Als de hemel zwijgt. In zijn vorige boek Hemelse beschermers schreef Henk over die momenten waarop God ingrijpt, bijzondere manieren bescherming kan geven. Maar er kwam eigenlijk als vanzelf die andere vraag achter vandaan. Waarom wordt de ene keer er wel iemand beschermd en de andere keer niet? Waarom geneest de een wel en blijft de ander ziek? En wat als je jarenlang aan het bidden bent, maar er lijkt niks te veranderen? We praten over te makkelijke antwoorden opleiden. We horen hoe de Bijbelse Asaf bijna struikelt over het geluk van mensen die zonder God leven. En hoe Heman een psalm schrijft waarin het tot het einde toe donker blijft. En wat doe je met iemand in je omgeving die je lief is en waar simpelweg geen passend antwoord is op het lijden? Het kan zomaar zijn dat dit een thema is dat ook in jouw leven dichtbij komt. En dan hoor ik graag van je, als je iets herkent van het zwijgen van God, een gebed dat lang niet verhoord is, praat vooral mee. Dat kan via de gebruikelijke kanalen grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke... of natuurlijk heel eenvoudig door een appje te sturen naar de studio. We gaan zo meteen nog eventjes terugkomen op dat spelletje. Wie ben ik? Laat even weten, wat zou jij gedaan hebben? Eerst is hier Koning van de Kerk, Mozi Worship met Kees Kraaienoord.

Ja, ik vroeg even, hoe zou je dat aanpakken? Als je kind vraagt bij een spelletje, wie is het? Zou je een andere startvraag kunnen stellen? Die stelde mijn dochter. Eens even kijken. We hebben hier Cora, die zegt, tja, ik snap het dilemma. We hebben 2 kinderen en ik zou het bij beide anders aanpakken. Bij de oudste zal ik mijn vraag vasthouden. Die kan dat prima handelen. Maar bij de jongste zou ik dan toch een andere vraag gaan stellen. Anders wil hij misschien nooit meer een spelletje doen. Ja, dat kan ik me voorstellen dat je dan denkt, dit is het me niet waard. Loes die zegt, ik denk dat een kind ook juist moet leren om te verliezen. Een andere keer wint zij vast wel weer, dus ik zou geen andere vraag stellen. En Jordi die zegt, ik zou vooral willen weten waarom mijn kind vraagt of ik een andere vraag kan stellen. Wellicht komt daar een bruikbaar antwoord op. En hij heeft er ook een mooie bijbeltekst bij gevonden. 2 Timotheus 2 vers 5. Een atleet krijgt geen krans als hij zich niet aan de regels houdt, zegt hij daarbij. Tanja die zegt, ja, ik vind het met spelletjes vooral belangrijk dat het gezellig is. Maar ja, tegen je verlies kunnen is ook een belangrijke les. Nou ja, jullie hebben eigenlijk met elkaar het dilemma geschetst waar ik voor stond. Dit is wat ik gedaan heb. We zitten weer even terug aan dat bord. En ik ben er dit keer in meegegaan. Dus ik heb de vraag maar veranderd of haar poppetje een pet had. En eigenlijk was mijn gedachte als volgt. Het is het einde van een lange dag. We hebben heerlijk een spelletje gedaan. Dit is misschien niet het moment voor die opvoedkundige les. Misschien een moment om de dag lekker prettig af te sluiten. Nou, daar heb ik voor gekozen. Vervolgens had ik natuurlijk een soort van extra informatie. Want ja, de kans dat haar poppetje sproeten had, die schatte ik op 99%. Maar ja, die kennis mocht ik natuurlijk niet gebruiken van mezelf. Dan had ik het geen zin gehad. Dus ik heb daar omheen gewerkt. Nou, dat heeft mijn potje geen goed gedaan. Ik verloor. En daarna hebben we er toch nog even een gesprekje over gehad. Daarna heb ik inderdaad die vraag gesteld die Jordi noemde. Waarom vroeg je nou of ik wilde veranderen? Ik ben in principe trouwens niet zo'n ouder die expres verliest met spelletjes. Ik vind ook altijd dat kinderen dat snel doorhebben. Dus dan is de lol er voor ze af en dan willen ze geen spelletjes meer doen. Maar dat is eventjes een kleine side note. Hey, tot zover mijn spelletjesavonturen voor gisteravond. Zometeen ga ik in gesprek met Henk van Dorp over de vraag waarom God niet altijd ingrijpt en waarom sommige gebeden onbeantwoord blijven. En we gaan luisteren naar een lied van Matthew West. En ik zag er wel een parallel in. Het lied Don't Stop Praying. En het nummer ontstond toen hij op tour was. En er kwam de afloop een stel naar hem toe. Die vroeg gebed. De vrouw heeft borstkanker. En de volgende ochtend moest zij geopereerd worden. Het deed Matthew veel om dit verhaal te horen. En hij besefte zich dat er momenten zijn dat we het gevoel kunnen hebben voor zo'n onmogelijke, zware opgave te zijn. Dat we een wonder nodig hebben.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Our God Reigns. Je hoorde Martin Smit, Kerry Job en Cody Carnes.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Wat je gelooft over God, dat is iets wat waar we natuurlijk veel over nadenken. Maar wat doet het met je als je dingen aan hem vraagt en hij niet antwoordt? Daarover ga ik in gesprek met evangelist Henk van Dorp. Hij is van Via Nova in Vlaanderen. En we praten vanmorgen over zijn nieuwe boek Als de Hemel Zwijgt. In zijn vorige boek Hemelse Beschermers schreef Henk juist over momenten waarop God ingrijpt en beschermt, soms op bovennatuurlijke wijze. Maar daar kwam als vanzelf de volgende vraag achter vandaan. Waarom wordt de een beschermd en de ander niet? Waarom geneest de een wel en blijft de ander ziek? En wat doe je als je jarenlang bidt en er niets lijkt te veranderen? Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Thijs.
0: Ik weet nog dat je de vorige keer vertelde dat jouw tweede boek in deze serie, zal ik het maar even noemen, dat die eigenlijk heel logisch voortkwam uit je eerste boek. Dat ging over de hemel. Ja. Is dat nu ook weer het geval?
3: Ja, inderdaad. Precies zoals je dat al beschrijft. Hè. Die vraag dook op. Ik heb ook in dat boek over de engelenwereld, Hemelse Beschermers, een hoofdstuk daarin gezet van wat als God geen engelen zendt om zijn kinderen te helpen. Hè. Dat is natuurlijk ook bij de Heer Jezus zelf het geval in de periode dat hij van Gethsemane naar het kruis gaat. Hè. Dan kon hij die legioenen engelen ter hulp roepen en hij doet het heel bewust niet. Dat is eigenlijk al een blauwdruk, hè, dat ook bij zijn volgelingen soms kan gebeuren.
0: En voelt het dan een beetje als een eenzijdig verhaal als je denkt, hey, we hebben het alleen maar over die bescherming en die bovennatuurlijke wonderen die we ook soms meemaken?
3: Nou ja, ik heb de indruk dat er inderdaad in onze kerken, in onze gemeentes, soms te weinig openheid is en ruimte is om ook die geloofsworsteling te delen met elkaar. Terwijl ik denk dat dat juist onder broers en zussen in het geloof zou moeten kunnen. Hè, dat een geweldige bron is om mee te leven en elkaar te bemoedigen. En dat gebeurt gelukkig. Hè? Maar het moet toch ook weer vrij snel in orde zijn. Hè? Na een paar maanden mogen we toch eigenlijk niet meer rouwen. We zouden ons leven weer moeten oppakken. En dat soort woorden krijg je dan soms ook te horen.
0: Nu heb je wel voor een bijzondere aanpak gekozen. Bijbelse voorbeelden van lijden, van onbeantwoorde vragen, van mensen die duisternis ervaren. En daarnaast heb je dan persoonlijke verhalen uit het hier en nu gezet. Mensen die daar ook zelf doorheen gaan. Waarom heb je voor die tweeslag gekozen?
3: Ja, natuurlijk. De Bijbel vind ik belangrijk als basis. En toen ik ermee bezig ging, was voor mij nog weer een grote ontdekking dat eigenlijk alle grote mannen en vrouwen van God, heel de Bijbel door, die periode van geloofsworsteling hebben gekend. Soms momenten, maar soms ook periodes van jaren. Door daar natuurlijk getuigenissen van vandaag uit onze vrienden- en kennissenkring aan toe te voegen, ja, trekt het nog weer een keer naar vandaag toe en maakt het nog herkenbaarder. Hè? Want je kunt wel zeggen, ja, dat wat in de Bijbel gebeurde, dat is voor ons vandaag ook het geval. Maar als je dat kan illustreren met soms heftige, heel kwetsbare getuigenissen, dan denk ik dat de herkenbaarheid nog meer toeneemt. En dat is wat mensen vaak nodig hebben.
0: Als we dan even over de Bijbel hebben, dan denken we allemaal meteen aan Job, aan Elia. Er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden te verzinnen. Heb je ook wel verder gekeken dan dat? En verbaast het je hoeveel er over lijden gesproken wordt?
3: Ja, ik zeg het. Ik denk dat er zijn ook een aantal mannen, vrouwen die ik behandel die helemaal niet zo bekend zijn. Hè? Je noemde Asaf en Heman al. Hè? Ik denk dat we daar nog straks over gaan hebben. Maar Jochebed, de moeder van Mozes. Hè? We kennen Mozes heel goed, maar wat een pijn moet dat geweest zijn om haar kind los te laten. Eerst hem in de Nijl in een mandje te zetten. Dan hem nog weer een paar jaar toevertrouwd krijgen voor borstvoeding. En dan weer moeten afgeven, niet wetend of ze hem ooit zou terugzien. En zo zijn er meer.
0: Je hebt er nu 31 uitgelicht, maar dat hadden er nog meer kunnen zijn. Ja. Wat zegt het dat de Bijbel hier zoveel ruimte voor geeft?
3: Ja, ik denk dat dat gewoon laat zien dat de gebrokenheid, hè, die uiteindelijk natuurlijk komt door de zonde in de wereld, in dit leven hier beneden erbij hoort. Ja, wij mogen daar eigenlijk niet gek van opkijken dat lijden, persoonlijk lijden, in ons leven aanwezig zal zijn Want ook in de levens van Bijbelse personen

0: dat eigenlijk niet, iets niet in orde misschien is in ons leven als we zo erg worstelen. Terwijl ik denk, de Bijbel laat zien dat het lijden erbij hoort.
1: Ja, want we delen liever de falen waar het goed gaat, waar we succes hebben. Ja. Nou heb jij wel mensen bereid gevonden om hun persoonlijke verhalen te delen. Hoe ben je die mensen op het spoor gekomen?
0: Eigenlijk gewoon door in mijn kennissen- en vriendenkring rond te kijken. Ik ben natuurlijk al wat ouder. Het voordeel is dat je met zoveel verhalen al geconfronteerd bent. Ik weet niet, als jonge mensen, of je daar sta je misschien ook automatisch wat minder bij stil. En als je ouder wordt en je hebt zelf al het een en ander meegemaakt, je hebt gemeentes geleid waarin zoveel broers en zussen op een hele diverse manier persoonlijk lijden in hun leven kenden en kennen. Ja, het was eigenlijk niet zo moeilijk om het te vinden. Het zijn hele kwetsbare verhalen. Sommigen hebben het bewust anoniem gedaan omdat het zo heftig is. Of omdat ze in hun eigen familieleden niet willen kwetsen door wat ze vertellen. Maar ik was van de week nog weer even een paar aan het doorkijken. En dan komen gewoon spontaan de tranen in mijn ogen van die getuigenissen. Ik vind het heel moedig. Sommigen hebben ook teruggedeinsd toen ik ze vroeg. Omdat ze het te heftig vonden om dat allemaal weer op te rakelen. Dus het is heel moedig. En ik denk dat hun moed beloond zal worden. Omdat als anderen zich daarin herkennen, daar de eenzaamheid een stuk kan weggenomen worden.
1: Ja, want is dat iets belangrijks? Dat je door die verhalen die je dan deelt, dat je een soort hartsverbinding krijgt. En ook wel het besef van, ik ben niet de enige die hiermee te maken heeft.
0: Precies. Als wij worstelen met persoonlijk lijden, dan denken we dat onze emoties en onze duisternis, dat we daar alleen in zijn. En we durven er vaak ook niet over te spreken. En als we erover gaan spreken en we vinden een luisterend oor, dan is dat al een enorme hulp. Maar als je natuurlijk de verhalen van anderen hoort, waarin je jezelf kan herkennen, ja, dan en vaak ook mensen die uiteindelijk weer door de donkere tunnel heen zijn gekomen, dan geeft dat hoop. Hè? Ook al krijg je misschien helemaal geen directe antwoorden, want die zijn er dikwijls niet.
1: Je hebt ook persoonlijke verhalen gedeeld, dus van anderen, maar ook iets van jezelf. Een periode die zwaar voor je was. Wat heb je daarin meegemaakt?
0: Ja, mijn vrouw, Treini, kreeg eind 2015 de diagnose borstkanker. En dan kom je in een soort achtbaan, ook wat je gevoelens betreft. Het ene onderzoek naar het andere. En het ene leek wat positiever en het andere weer wat negatiever. Uiteindelijk bleek het een tumor van 8 centimeter te zijn.
1: Zo.
0: Dus ze is dan in de hele medische molen terechtgekomen van operatie, chemokuren, bestralingen. Dat was een hele donkere periode voor haar. Maar ook voor mij voor een deel, omdat je machteloos daarnaast staat, probeert elkaar te helpen. Zij, als ze terugkijkt, zegt nog steeds, ik heb in die periode God niet gevoeld, maar ik wist dat hij erbij was.
1: Kan ook wel een teleurstelling geven. Dat je denkt, ik getuig altijd van God. En we horen ook verhalen dat God er juist op die momenten wel is. Ja. Dus je denkt, maar Heer, waarom laat u zich dan op dat moment dan niet horen?
0: Ja. Zij en ik eigenlijk ook, wij zijn gek op regenbogen, omdat dat zo'n fantastisch teken van God is. Mijn vrouw heeft nog iets speciaals. In het voorjaar gaat ze altijd in april ergens naar buiten in mei om de koekoek te horen. En als die er is, dan komt ze enthousiast naar binnen. De koekoek is er weer.
1: Oh ja.
0: Dat voorjaar, die hele periode in 2016, geen regenbogen, geen koekoek. Het bleef stil.
1: Je had er wel naar uitgekeken.
0: Ja, dat waren voor haar toch ook de tekenen, hè, die haar zouden bemoedigen en die haar al vaker op God gewezen hadden. Hè, dus ik weet dat hij erbij was, maar ik heb hem in die periode niet ervaren, gevoelsmatig.
1: Op een gegeven moment was zij door de heftigste tijd heen. Ik denk dat ik het zo kan zeggen.
0: Ja.
1: En toen stortte jij in.
0: Ja, na heel die serie van bestralingen die heel intensief was, elke morgen naar het ziekenhuis. Midden 2016 stortte ik helemaal in. En je moet weten, ik ben eigenlijk een rasoptimist, maar ik werd depressief. Nou, dat past helemaal niet bij me.

0: Maar het was alsof alle gronden onder mijn voeten was weggezakt. Ik kwam in een achtbaan omlaag. En ik heb me nog nooit zo van God en van mensen verlaten gevoeld. En ik wou zelfs mijn bediening, hè, van tientallen jaren, wou ik eigenlijk loslaten en zeggen: Heer, neem het maar van me. Het gaat niet meer, het hoeft niet meer.
1: Ja. Zo donker was het.
0: Ja, zo donker was het echt. Ik denk dat ik heb dat nog nooit eerder zo diep ervaren.
1: En heb je daar terugkijkend een verklaring voor? Je denkt, hoe kan het dat ik zo diep zonk?
0: Weet je, ik ben uiteindelijk weer eruit gekomen door de geschiedenis van Elia te lezen. He, hoe hij zich onder een struikje in de woestijn neerlegt en zegt: Heer, neem mijn leven, maar het hoeft niet meer. Het heeft toch allemaal geen zin. Israël wordt toch niet bekeerd. En als je dat bij Elia bekijkt, dan is dat een complex geheel. En ik denk dat dat altijd zo is. Heel dikwijls begint het ook met lichamelijke vermoeidheid. He, die periode daarvoor was heel intens geweest. Elke morgen vroeg optrekken naar het ziekenhuis. En dan de periode daaraan voorafgaand ook. Ook emotioneel, mentaal, had het heel veel van je gevraagd. Je hebt, net als Elia, bepaalde verwachtingen. He, dat God dan toch wel dat en dat zou doen. Ja, en dan is het voorbij en je valt in een gat. Hè? Dus ik vond dat heel herkenbaar. En het is denk ik heel complex om dan te zeggen, hoe komt het? Hè? Misschien had ik ook mijn tijd met God in die maanden daarvoor wat verwaarloosd, vanwege dat ik zo opgeëist werd om er voor mijn vrouw te zijn.
1: Ja.

0: Op die dag, je hoorde de Opwekking Band met Eliza Krijgsman. Waarom grijpt God soms zichtbaar in en blijft het op andere momenten doodstil? Met evangelist en schrijver Henk van Dorp praten we over Als de hemel zwijgt. Over lijden, onbeantwoorde gebeden en geloven wanneer je zelf geen verklaring meer krijgt. Dat is een toepasselijk lied, Henk, als je dit zo hoort. Eenmaal maakt hij alles weer nieuw.
1: Absoluut, absoluut. We hopen natuurlijk dat we dat vandaag al meemaken, alles nieuw. Maar ja, inderdaad, dat staat in Openbaring 21. Hè. In de volgende fase zal het alles nieuw zijn. Ja.
0: Geloof je dat God nu ook al ten dele dingen nieuw maakt?
1: Absoluut, absoluut. Ook wat betreft genezing bijvoorbeeld. Hè. Ik geloof zeker dat God soms bovennatuurlijk ingrijpt en mensen geneest. En dat we daar God heel dankbaar voor mogen zijn. Maar niet altijd. En eerlijk gezegd, dikwijls niet.
0: Toch hoor je die uitspraak toch regelmatig voorbij komen. God wil altijd genezen.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vraag me dan altijd af, hoe lezen mensen de Bijbel? Hè? Want voor mij is bijna op elke pagina in de Bijbel wordt duidelijk dat het lijden er nog steeds bij hoort. Ja, dat het niet weg is. Mensen hoor je dikwijls zeggen, ja, maar Jezus heeft iedereen genezen. Ja, dat klopt helemaal niet als je goed leest. Hè? In Bethesda, dat is één hoofdstuk wat ik ook behandel, de man in Bethesda, kiest hij er één uit een menigte van hopeloze en zieke mensen. We vergeten ook dat Jezus' bediening heel beperkt was. Hij ging 3 jaar rond, alleen in het land Israël. En al die zieken in het buitenland, ja, die nooit genezen werden. We hebben het voorbeeld van Paulus, die waarschijnlijk aan een oogziekte, leed in 2 Korinthe 12. En die God niet geneest. Mijn genade is voor jou genoeg. Mijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht. Ja, dat soort boodschappen helpen mij.
0: En wat doet zo'n uitspraak als iemand wel zegt, God wil altijd genezen, dat is beschikbaar met iemand die dus hier op aarde niet geneest?
1: Nou, ik denk dat het pastoraal heel veel mensen kwetst. Hè? Soms wordt er nog bijgezegd, als je maar genoeg geloof hebt, als je maar genoeg bidt, als je maar genoeg. Maar daarmee belast je eigenlijk degene die ziek is of die ernstig lijdt, nog weer.
0: Want dan ligt het aan jouw geloof, aan jouw manier van bidden.
1: Inderdaad, inderdaad. Dan is er met jou dus weer iets mis. Terwijl dat gewoon meestal helemaal niet waar is.
0: En wat doet dat dan? Misschien heb je dat zelf ook al meegemaakt in het lijden dat je hebt gehoord. Dat je dat soort, ik vind het wel ongepaste vragen eigenlijk krijgt. Maar wat doet dat met iemand die daar doorheen aan het gaan is?
1: Ik denk dat je, ja, ik ben bang dat sommige mensen juist daardoor wegblijven uit de kerk, uit gemeentes waar dat verkondigd wordt. Omdat de praktijk van hun leven komt niet overeen met die algemene overwinningstemming die voortdurend uitgebazuind wordt. Want ja, ergens ligt die lat voor hen dan zo hoog. En het lijkt of zij daar dan niet bij kunnen. Hè? Ze vereenzamen ook in hun situatie. En het zorgt ervoor dat je in plaats van je moeite te durven delen met een broer of zus, dan maar liever zwijgt en misschien zelfs gaat doen alsof. Ja, terwijl het zou zo goed zijn als we juist openheid creëren en elkaar steunen daarin.
0: Kan de pastoraal ook een moment zijn dat je denkt, we hebben heel lang gebeden voor genezing, dat is niet gebeurd. Nu is er misschien iets anders nodig, een ander stuk begeleiding?
1: Ja, ik denk het zeker. Ik noemde net het voorbeeld van Paulus. Hij noemt het zelfs een engel van de Satan die hem met vuisten slaat. En hij zegt, ik heb er 3 keer voor gebeden. Is dat 3 keer kort of is dat 3 periodes? Dat weten we niet precies. Maar Gods antwoord was, nee Paulus. Ik genees je op dit moment niet. Ik kom niet tussen beiden. Mijn genade is voor jou genoeg. Mijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht. He, dus ja, ook Paulus' gebed werd op dat moment niet beantwoord. Maar God gaf hem wel een ander antwoord. En ik denk, wij willen natuurlijk graag dat al onze gebeden verhoord worden. Zeker als het over ziekte of persoonlijk lijden gaat. Maar mag God ook nee zeggen? Is God nog steeds goed ook als het antwoord anders is dan dat wij verwacht hadden.
0: Ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat God alleen goed is als hij precies doet wat wij willen.
1: Dat bedoel ik, ja. Weet je, ik heb in huis een bordje hangen wat ooit iemand voor mij gemaakt heeft. Hij zei van welke bijbeltekst mag ik voor jou in hout uitsnijden? En ik heb toen niet gekozen voor een bijbeltekst, maar ik heb gekozen voor een tekst die ik in mijn bijbelschooltijd in het huisje van een oude evangelist naast de bijbelschool zag hangen. En die tekst is: Vader, ik begrijp u niet altijd, maar ik vertrouw u. En Thijs, hoe ouder ik word, hoe meer ik moet constateren, ik begrijp God lang niet altijd. En zeker als het over persoonlijk lijden gaat. Ik heb geen antwoorden. Waarom God dat specifiek heeft toegelaten bij die of die persoon. Maar ook het tweede deel. Maar ik vertrouw u. Door de jaren heen heb ik gezien en geleerd en ervaren, ook in mijn eigen leven, ik mag hem vertrouwen. Ook als er geen antwoord komt, ook als ik niet zie waarom, dan mag ik hem vertrouwen. En misschien dat de puzzelstukjes pas gaan passen als ik straks bij hem ben.
0: Ja. En als dat vertrouwen groeit, nemen die vragen dan af of blijven die daarnaast staan?
1: Die vragen blijven. En ik denk dat de Bijbel daar ook reden voor geeft dat dat mag en kan. Denk bijvoorbeeld aan het boek van de Psalmen. Ik noem het wel eens het stille tijdboek. Omdat daar zo open gedeeld wordt de omgang met God door David en anderen. En juist in die Psalmen komt het waarom, Heer? En hoe lang, Heer? En waarom verbergt gij uw aangezicht voor mij? Komt zo dikwijls naar voren. Ja, dus daar is ruimte voor. En juist het feit dat we naar God blijven gaan met ons waaroms is heel belangrijk.
0: En die psalmen, daar gaan we zo meteen ook na 11 uur nog uitgebreid induiken. Want daar zit natuurlijk heel veel van het lijden in. Heel veel van de rauwe kant, kunnen we denk ik wel zeggen, van het leven. Ja. Soms willen we ook, als er dan lijden is, dat we heel duidelijk een betekenis of een doel erachter zien. Herken je die neiging dat we die hebben?
1: Ja, natuurlijk. Want anders is het zinloos, hè? En daar kunnen we eigenlijk niet mee leven. En toch is het, ja, weet je, God geeft antwoorden, geen echte antwoorden, maar richtingaanwijzers, dat hij het lijden absoluut zal gebruiken. Maar dat betekent niet dat we concreet antwoord meestal krijgen op de vraag waarom hij dat en dat in ons leven heeft toegelaten. Maar hij biedt natuurlijk hoop voor de toekomst. Hè? Eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Maar zoals bij Paulus, hij zegt ook: juist als jij je zwakheid ervaart, blijf je heel afhankelijk van mij. Mensen die door de worsteling heen zijn gekomen, getuigen daar ook dikwijls van ik heb God beter leren kennen, ik heb God dieper leren kennen. Ik heb geen antwoorden gekregen, maar ja, mijn geloof is verdiept. Dus dat laat zien dat God het lijden gebruikt, toch ondanks alles. Het grootste voorbeeld is natuurlijk in het leven van de Heer Jezus zelf. Hij staat in het lijden helemaal naast ons. Natuurlijk, zijn lijden was meer dan het menselijk lijden wat wij hebben. Hij deed het voor de verlossing van onze zonden. Maar tegelijkertijd, hij is verzocht geweest, heeft alle dingen meegemaakt die wij hebben meegemaakt. Maar als je dan ziet wat God door zijn lijden heen heeft bewerkt, de grootste overwinning aller tijden, dan wijst dat ook voor ons een weg dat we mogen vertrouwen dat God met ons persoonlijk lijden een weg zal gaan waarvan we misschien straks pas bij hem zullen zien: wauw, dat had ik nooit kunnen denken.
0: Ja, dat vind ik een mooie aanvulling die je doet. Want ik vind dat het heel mooi als iemand er zelf doorheen is gegaan en terugkijkend kan zeggen: ja, maar ik zie toch lichtpuntjes. Of ik zie toch iets wat God ermee heeft bereikt. Maar ik denk altijd, we moeten voor mij ontzettend oppassen om dat van buitenaf te zeggen. Ja. Van jouw lijden, daar gaat God misschien wel iets heel moois mee doen.
1: Ja, we hebben zo vaak clichés. Hè? Bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 28. En dan zit iemand midden in zijn worsteling. En dan zeggen we: ja, maar je weet toch, God zal alles laten meewerken ten goede. Oh, doe dat niet. Want juist als je midden in die worsteling zit, dan ja, dan slaat dat als een tang op een varkens bijna, ja, zou ik zeggen. Hè? Dat helpt niet. Hè? We moeten eerder stil worden als we echt iets voor iemand willen betekenen en vooral luisteren.
0: Zometeen nog meer Bijbelse voorbeelden. Je hebt er 31 opgeschreven in je boek Als de hemel zwijgt. We geven een exemplaar weg. Is dit een onderwerp dat jou raakt, waar je mee bezig bent, waar je meer van wil weten? Reageer dan even met een appje in de studio. Je kunt daar trouwens ook al je vragen kwijt die je aan Henk wilt delen. En zometeen duiken we in Psalm 73 en 88. 73 van Asaf, die het kan eigenlijk niet aan kan dat het goed gaat met de ongelovigen, terwijl hij zelf zo met lijden te maken heeft. En de donkerste psalm voor ons Henk, Psalm 88. Dat zometeen na 11 uur. Wat doe je als het donker blijft in je leven? En we gaan het ook nog hebben, wat kan je doen als je een naaste hebt die met lijden te maken heeft. Heel graag, tot zo.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chili saus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
14: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: God maakt vrij.
19: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken, staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien. En dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen
1: meer Thijs en Jorieke.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
26: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
27: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
28: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
27: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
29: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
30: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
31: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
32: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
33: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
32: Oh, en nu niet?
33: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
32: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
34: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: De Ron Kadoli met Jesus is Alive.
1: Thijs en Jorieke.
0: Welkom terug, fijn dat je erbij bent. Wat geloof je over God als hij niet doet waar je hem om vraagt? Daarover ben ik in gesprek met Henk van Dorp. Hij is evangelist bij Via Nova in Vlaanderen. En we praten over zijn nieuwe boek Als de hemel zwijgt. In zijn vorige boek Hemelse beschermers schreef Henk juist over momenten waarop God ingrijpt en bescherming geeft. Maar er kwam als vanzelf die volgende vraag achter vandaan. Waarom wordt de een wel beschermd en de ander niet? Waarom geneest de een wel en blijft de ander ziek? En wat doe je als je jarenlang bidt en niets lijkt jouw situatie te kunnen veranderen? We praten over te makkelijke antwoorden op de vragen over het lijden. Over Asaf die bijna struikelt over het geluk van mensen zonder God. En over Heman die een psalm schrijft waarin het tot het einde toe donker blijft. En we hebben het over de vraag hoe je een naaste kan zijn als er simpelweg geen antwoord te vinden is. Praat gerust met ons mee, deel jouw verhaal, deel jouw ervaring met ons. Laten we even beginnen bij die psalm 88, Henk. Jij noemt die de donkerste psalm van allemaal. Waarom is dit zo'n heftige psalm wat jou betreft?
2: Ja, allereerst die psalm 88... past natuurlijk helemaal in het psalmboek. Want we realiseren ons te weinig dat bijna de helft van alle psalmen klaagzang in zich hebben.
0: Bijna de helft.
2: Niet altijd volledig. Hè? Soms komt de hoop en het vertrouwen aan het eind van de psalm weer boven. Maar dan is de rest van de psalm een klaagzang en een roepen tot God. En die psalm 88, waarom noem ik die de donkerste? Ja, omdat het lijkt alsof er helemaal geen antwoord komt. Het laatste woord van de psalm is nog steeds duisternis. En dan staat erboven een lied van Heman. Het enige positieve in die psalm is dat hij zich in al zijn ellende, en hij zit werkelijk heel diep, er staat ook boven een gebed in dodelijke ziekte, dat hij zich wendt tot God. Dat is wel een heel belangrijk feit. Als je maar met God in gesprek blijft hierover. Ook al snap je er niks van. Ook al is je hart vol met waaroms. En hoe lang nog, Heer. En ik hou het niet meer vol. En het wordt me allemaal veel te veel. Wat allemaal in die psalm terugkomt. Maar hij richt zich tot God. Dat is het positieve in die psalm. Maar voor de rest is het eigenlijk alles wat hij roept tot God duisternis. En hij voelt zich van mensen en van God verlaten.
0: En dat zegt ons best wel veel, denk ik. Hè? Want wij zijn zo geneigd om elke keer die komma te zetten. Met hoop en met licht te eindigen. Ja. Maar hier gebeurt dat dus niet.
2: Ja. Er zijn meerdere schrijvers, ook in het verleden, die spreken over de nacht van de ziel. Hè? Of de winter van de ziel. Hè? En net zo goed als dat er andere jaargetijden zijn, de lente, de zomer, de herfst, is er ook ruimte voor de winter van de ziel, de nacht van de ziel, waarin alles donker lijkt, waarin de problemen zich zo opstapelen dat je totaal geen uitzicht meer ziet. En ook dat is dus een waarheid die in de Bijbel naar voren komt.
0: En wat zegt het jou dat deze psalm in de Bijbel terecht is gekomen?
2: Nou, dat het een onderdeel is van ons geloofsleven, dat het erbij hoort, hè? Al de psalmen, dat weten we wel, zijn uiteindelijk in de eredienst van Israël, hebben een rol gekregen. En als ik zeg dat er dus bijna de helft klaagliederen zijn, soms met hoop en vertrouwen aan het eind, maar dit is een en al klaaglied, ook dat lied is in de lofzang van Israël opgenomen.
0: Het is geschreven door Heman. Weten we iets van wie hij was?
2: Ja, het is niet helemaal zeker, omdat er over twee personen wordt gesproken die Heman noemen. Maar ik ga er in mijn boek van uit, en er is ook wel reden toe, dat het een voorzanger is in de tempel. En net als Asaf, Jedutun, zou Heman dus een aanbiddingsleider zijn, nota bene, in de tabernakel en de tempel. David heeft op een gegeven moment 24 groepen van zangers opgericht, onder leiding van een voorzanger. Zodat er 24 op 24 uur lof gezongen zou worden vanuit het heiligdom. Dat alleen al is een fantastische gedachte. Maar hij is dus een aanbiddingsleider. Maar hij komt zo diep te zitten.
0: En dat zegt ook wel iets, hè? Iemand die zo gewend is om Gods lof te zingen, die daarin anderen meeneemt, anderen aanspoort om dat met volle overgave te doen, dat dat geen enkele garantie is, nee, dat je ook dit kunt tegenkomen in je leven.
2: Precies, precies. He, en we weten niet exact wat het is, want hij spreekt over mijn ziel is verzadigd van rampen, mijn leven is het dodenrijk nabij, de bekenden hebben zich van mij verwijderd. Daarboven staat ernstige ziekte, maar hij voelt het als zodanig dat hij wel eens eraan dood zou kunnen gaan. Als ik het nog eens doorlas, dacht ik, is hij misschien melaats, dat hij uitgestoten werd, ook nog een keer uit de gemeenschap voor een tijd. Een
0: stuk eenzaamheid zit erin, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Wat zegt het je dat hij in al die duisternis die hij ervaart, toch tegen God blijft praten, dat contact blijft zoeken?
2: Nou ja, dat is een ontzettend belangrijke reddingsboei. Als we ons in onze wanhoop en in onze worsteling ook nog eens een keer van God gaan afwenden, niet meer met hem daarover in gesprek blijven, ja, dan is het echt ernstig. Begrijp je? Dus ik zou altijd tegen mensen, ook al is de worsteling nog zo groot, nog zo hevig, ook al lijkt alles nog zo duister, één van de reddingsboeien is, blijf het uitroepen tot God. Je waaroms, je hoe langs, maakt niet uit. Maar wend je tot God. Want hij is uiteindelijk degene die je doorheen kan helpen.
0: Het kan lang duren, het kan lang duister zijn. Absoluut. Heb je daar ook voorbeelden van in je boek opgenomen? Mensen die dat in onze tijd meemaken?
2: Ja, ik heb het bijvoorbeeld over psychische aandoeningen. Mensen die worstelen met hun gedachtenleven. Mijn eigen dochter is zo iemand. Ze heeft een beperking in het autisme spectrum. Maar ze worstelt met grote regelmaat met akelige gedachten. En ze moet echt vechten om op dat moment weer positieve gedachten te krijgen. Ze heeft gelukkig iemand die haar pastoraal begeleidt en met wie ze contact kan opnemen, die haar helpt. En ze weet wel hoe ze dat eigenlijk moet doen. Maar het gaat nooit over. Het komt altijd weer terug. We hebben net dat lied gehoord, eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Ja, als die regel dan komt, en we zingen het vaak in onze kerk, in onze gemeente, eenmaal is het vechten voorbij. Ja. Dan kijken mijn vrouw en ik elkaar aan en dan springen de tranen in onze ogen.
0: Want daar zie je naar uit.
2: We weten waarover het gaat.
0: Ja, en je ziet er naar uit dat vechten voorbij is.
2: Ja, ja, want het is soms heel zwaar. Ik heb een collega in het zendingswerk in Vlaanderen. Zijn getuigenis deelt hij in mijn boek. Die heeft daarboven gezet paranoia. Ja? En die heeft dat misschien nog wel heftiger. En die zegt letterlijk, ik moet vechten om de waarheid te vinden en te geloven. Ja, hij denkt soms dat anderen hem echt kwaad willen aandoen. Hij heeft ooit gedacht dat zijn vrouw overspel had gepleegd, terwijl daar helemaal niks van was. Hij moet vechten om de waarheid vast te houden. En als je hem zou kennen, er is geen grotere bemoediger. Hij doet een fantastisch werk in de dienst van de Heer. Maar ook hij worstelt met die akelige gedachten, ja, waar hij telkens weer de waarheid van God tegenover moet zetten, maar wat echt een gevecht is.
0: Als je deze situaties schetst van deze bekende van je en van je dochter, dan kan ik me zo voorstellen dat er zo'n verlangen is naar verlichting die de Heer brengt. En tegelijkertijd dus ook soms een stuk, is het acceptatie, Henk, dat het niet gaat gebeuren in dit leven?
2: Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Want je mag altijd blijven bidden. En het naar God toe brengen. Het kan zijn dat God soms lang wacht. Maar tegelijkertijd hebben we zo'n voorbeeld als dat van Paulus, dat God je ook op een gegeven moment kan duidelijk maken. Het is veel beter dat je stopt met ervoor te bidden, aanvaard het, probeer het te omarmen en probeer te zien dat het je juist dicht bij mij houdt. Dat is natuurlijk ook een enorme bemoediging dat we met onze worsteling, telkens weer naar God toe gaan. En dan die lasten bij hem neerleggen. De ervaring kunnen hebben dat hij soms te midden van de storm toch die vrede geeft in je hart.
0: Ja. We zouden graag die antwoorden willen. Komen we ook tegen in die andere psalmen. Psalm 73, die is van Asaf. Wat beschrijft hij in zijn psalm?
2: Ja, die psalm begint natuurlijk heel mooi. Hè? Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. God is goed. Maar je moet dan beseffen, dat is de conclusie die hij trekt na een enorme worsteling. Want hij heeft heel diep gezeten. Hij heeft geworsteld met zichzelf. Hè? Hij zegt op een gegeven moment, de hele dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. Ook bij hem weten we niet goed waar gaat het om. Maar het was een terugkerend iets wat er elke dag weer was. Langdurig. En dat is natuurlijk het geniepige. Want op zo'n moment komt ook eens een keer Satan om de hoek. En die zegt, waar heb je dat nu aan verdiend, joh? Jij als kind van God. Ook Asaf was aanbiddingsleider in de tempel. Kijk eens hoe je je inzet voor God. En is dat nou je beloning?
0: Die gaat zitten stoken daar.
2: Die gaat zitten stoken. En dan ging Asaf kijken naar de ongelovigen rondom hem heen. En dan zegt hij, dan concludeert hij voor zichzelf, ja, maar wat levert het eigenlijk op dat ik God dien, dat ik mijn hart rein probeer te houden. En kijk eens, zij hebben helemaal geen moeite. En ze verrijken zich ten koste van een ander. Ze werken met hun ellebogen. Ze spotten met God. En het lijkt voor mij dat ze het allemaal veel beter hebben dan mij. He, wij dan gaan we ons vergelijken. En dan denken we toch, dat verdien ik toch niet. He, dat is ook zo'n akelige gedachte die dan opkomt. He, van, ja, maar God, dat verdien ik toch niet. Ik verdien toch veel beter. He. Ja, dus daar heeft hij de hele tijd mee geworsteld.
0: En wanneer komt er bij hem een verandering?
2: Ja, ergens in het midden van de psalm zegt hij dan, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Dus hij moet op een gegeven moment, ik denk letterlijk, als aanbiddingsleider weer terug zijn positie gaan innemen in het heiligdom, om de voorzang te leiden, de aanbidding te leiden. En daar heeft God tot hem gesproken en hem weer terug het perspectief gegeven om het vanuit Gods oog te bekijken. En dan ineens dringt door tot hem, ik moet niet jaloers zijn op de ongelovigen, want eigenlijk, als ik het nu goed zie, ze zijn geplaatst op glibberige plaatsen. Ze gaan zomaar onderuit. In een oogwenk zijn ze een voorwerp van ontzetting. Ja, en die verhalen kennen we allemaal. Soms kun je ze in de roddelbladen lezen, maar soms komt het gewoon op het nieuws, hoe in ene keer hun leven of hun gezinsleven in elkaar stort. En het helemaal niet zo mooi was als dat wij van de buitenkant zagen.
0: Zou je kunnen zeggen dat bij Asaf de menselijke vragen zijn vervangen door Gods perspectief?
2: Ja, ik denk het. Hè. En dat is natuurlijk ook een sleutel. Hè. Juist als we in contact blijven met God, dan kan God toch zomaar ineens weer tot ons hart gaan spreken. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik in de diepste duisternis zat. Asaf heeft het meegemaakt. En velen met hem hebben dat sindsdien meegemaakt. Dat je moet het contact met God blijven opzoeken. We hebben vaak de neiging, als we worstelen, dan stoppen we met in Gods woord te lezen. Of ja, laat ik maar een keer niet naar de samenkomst van de gemeente gaan. Maar dat kunnen nu juist de sleutels zijn waar God weer tot ons hart kan spreken. Ja? En dat moeten we, zelfs al hebben we er op dat moment geen gevoel bij, blijven doen. Want daar kan God ons opnieuw aanraken.
0: Je hebt al gezegd, in die psalmen komen we daar veel van tegen. Mag veel duisternis zijn. Misschien wel meer dan wat wij tegenwoordig in onze kerk hebben. Daar gaan we zo meteen nog even over doorpraten. Ik ben benieuwd hoe je dat ziet. Dat doen we nadat we een lied hebben beluisterd waarvan jij zei, Blessings van Laura Story past hier prachtig bij. Waarom is dit een lied waarvan je denkt, dit sluit helemaal aan bij waar we het vandaag over hebben?
2: Ja, nu, je moet maar eens goed luisteren naar de inhoud van het lied. Hè. Het is natuurlijk Engels, maar als je die woorden ontleedt, het komt recht uit haar hart. Ik heb deze zomer haar boek gelezen, When God Doesn't Fix It, als God het niet in orde maakt. En zij vertelt daarin hoe ze na 1 jaar huwelijk werd geconfronteerd met een hersentumor van haar man en hoe dat eigenlijk sindsdien hun hele leven bepaald heeft. God bracht geen genezing, ondanks al hun gebed, maar ze moesten daarmee leren leven. En dat was zeer moeilijk, want hij had onder andere geen korte termijn geheugen meer. Dus dat was zeer, zeer ingrijpend. En met dat verhaal, met dat mee te maken, heeft ze dit lied geschreven.

0: prachtig lied bij het thema waar we vandaag over praten. Je hoorde Laura Story met Blessings. Waarom grijpt God soms zichtbaar in en blijft het op andere momenten doodstil? Lijkt het alsof de hemel zwijgt? Met evangelist en schrijver Henk van Dorp praten we over die vraag. Over lijden, onbeantwoorde vragen en wanneer je als gelovige geen verklaring krijgt voor het lijden waar je mee te maken hebt. Ik pak even de vraag op die we net even aanstipten. Henk, de psalmen staan vol met lijden. Die verhalen mogen er zijn. Mensen schreeuwen het uit naar God, schrijven over zijn zwijgen. Als we dat nou even naast de realiteit van vandaag de dag leggen, kunnen we dan stellen dat we in de kerk misschien iets te veel lofliederen en iets te weinig van deze kant bezingen?
1: Ja, ik ben bang van wel. Heel veel van onze liederen gaan over overwinning en grote blijdschap. En pas op, die is er gelukkig, hè, dankzij Jezus Christus. Maar dat is niet het hele verhaal. Als we eerlijk zijn, dan zijn er ook momenten, periodes in ons leven dat het donker is en dat we worstelen en dat we Gods nabijheid niet van dichtbij ervaren. En daar, denk ik, zou meer ruimte voor moeten zijn, juist in de gemeenschap van Gods kinderen.
0: Wat missen we als we dat dus niet benoemen?
1: Nou ja, we geven een verkeerd beeld aan elkaar, hè? Dus we zijn, als we niet oppassen, aan het doen alsof. Want we weten dat onder de oppervlakte uiteindelijk iedereen zijn worstelingen kent, hè? En dan stappen we de gemeente binnen en dan ineens moeten we vrolijk zijn. Maar als we niet oppassen, vervreemdt het ons ook, hè? Want als het van binnen niet zo is en we kunnen dat daar niet kwijt, ja, dan is misschien de neiging om de volgende keer weg te blijven. Omdat je in al die blijdschap en die uitbundigheid en die overwinning lang niet altijd je herkent.
0: Nee, want het zegt natuurlijk iets over iets wat er niet mag zijn. Er komt ook een reactie van binnen. Iemand die schrijft: op het moment kruip ik uit een moeilijke tijd en ik ben zelfs niet meer in de kerk geweest, want het is voor mij onveilig geworden. Mensen begrijpen me niet en ze denken dat mijn verdriet, mijn rouw demonen zijn. Ja. Dus ik rust nu thuis uit. Maar het zijn ook eenzame momenten met veel vragen naar God.
1: Ja, nou ja, dat is het precies. Dan krijg je dus ook nog eens een keer dat je eigenlijk zelf de schuld wordt toegedicht, hè, van je worsteling. Terwijl, ja, nogmaals, kinderen van God, lees je Bijbel. Bijna elke bladzij spreekt erover. Hè, ik bedoel, de vrienden van Job. Hè, die de eerste 7 dagen zitten ze rustig bij Job. En dan is te merken, dan heeft Job iets aan ze. Hè, ze leggen misschien een hand op hun schouder. Ze leven mee. Misschien bidden ze in stilte voor hem. Dan zijn ze een geweldige bron van troost voor Job. Maar 1 keer daarna beginnen ze te babbelen. En beginnen ze Job te schulden. En zelfs, ja, van alles te verwijten. En er zal toch wel ergens zonde in je leven zijn. Er zal toch wel ergens dat. En Job zegt: jullie zijn jammerlijke vertroosters. Ik heb helemaal niks aan jullie. Mijn duisternis wordt eigenlijk alleen maar erger. Kijk, als wij, als medebroers en zussen, dat betekenen voor een broer of zus die in nood is en worstelt. Wat erg is dat, hè?
0: 7 dagen. Ik vind dat al best wel lang. Hè? Want we kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen, als we al die woorden zien die daarna komen, en zegt als ze helemaal gaan babbelen, dan houden ze niet meer op. Maar ik denk dat wij dat ook heel vaak doen, toch, Henk? Als we naar onszelf kijken.
1: Nou ja, dat is het grote gevaar, hè? Je gaat iemand opzoeken in het ziekenhuis die ernstig ziek is, of die misschien op sterven ligt. En je denkt: ik moet die persoon bemoedigen. Hè? En dan zeggen we meestal dingen, soms clichés, hè, die helemaal niet bemoedigen. We hebben vaak niet in de gaten dat gewoon bij iemand zitten, luisteren, een hand op de schouder, een knuffel, hè, dat veel meer doet op zo'n moment dat we denken: ik ben al dikwijls teruggekomen dat de persoon die zo ziek is mij die middag bemoedigd heeft. Hè? Maar dan heb ik eerst geluisterd. En dan door de moeite en de zorg heen komt dan vaak het vertrouwen weer boven. En dan is die persoon eigenlijk een bemoediging voor mij geweest. Hè? Jonathan is een heel mooi voorbeeld in het leven van David. David is 10 jaar op de vlucht, hè, voor de vader van Jonathan, koning Saul. En dan, Jonathan is een echte vriend geworden van David. En dan staat er een keer dat hij hem opzoekt daar in de woestijn van Judea. En dan staat er: hij versterkte zijn vertrouwen op God. En hij zei: David, jij zal straks koning worden. Ja? En mijn vader, wacht het rustig af. Wacht op Gods tijd, maar hij versterkte zijn vertrouwen op God. Kijk, dat is hoe wij eigenlijk voor elkaar zouden moeten zijn. En soms is dat door gewoon te luisteren, stil te zijn, misschien mee te huilen als iemand ons zijn verhaal vertelt aan ons.
0: Ik denk dat wij toch de neiging hebben, misschien ook wel in een rol van voorganger, als je dan iemand bezoekt, dat je denkt, ik moet deze persoon bemoedigen. Ik moet zorgen voor de Bijbeltekst of het lied of het om diegene weer even uit op te trekken. Maar dat idee mogen we dus wel wat loslaten als ik jou goed beluister.
1: Ja, het wil niet zeggen dat je helemaal niks kan doen. Hè? Ik heb de gewoonte om dan zeker een Bijbelgedeelte te kiezen, maar dan niet iets gemakkelijks, maar iets vanuit de psalmen bijvoorbeeld, waar we het al over gehad hebben, omdat daar zoveel herkenning in zit, zowel in de worsteling als ook het vertrouwen wat soms weer bovenkomt. En je kan ook altijd voor iemand bidden, alleen moet je dan wel weer voorzichtig zijn hoe je je verwoordt in je gebed. Maar gebed is denk ik ook een enorme omarming, hè, van God, hè, die je voor een ander kan doen.
0: In je boek eindig je heel bewust bij de Heer Jezus. Zouden we kunnen zeggen dat niemand de stilte van God zo intens heeft ervaren dan de Heer Jezus zelf?
1: Ja, dat is absoluut zo. Hij heeft de absolute Godverlatenheid gekend aan het kruis. Dat was eigenlijk al zijn worsteling in Gethsemane. Want wij denken vaak, als Jezus daar zegt, laat die beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dan denken wij dat hij opzag tegen het lijden. Ik denk dat het veel dieper gaat. Hij wist dat het lijden de ultieme Godverlatenheid met zich mee zou brengen. En dat dat nodig was om ons te kunnen verlossen. Dat had hij nooit gekend. Er was niemand die ooit zo'n intieme relatie met zijn vader had dan juist hij. Van eeuwigheid af. En nu ging hij iets meemaken wat hij nooit had gekend. Je moet je voorstellen, aan het kruis zei de vader eigenlijk tussen de regels door, zoon, ik kan je niet meer zien. Vanwege onze zonden die op hem hingen. Ja. Maar ja, dwars door die Godverlatenheid heen heeft hij de overwinning gebracht. En mogen wij eigenlijk weten, wat ook onze worsteling is, hij

0: Je hebt het boek Als de Hemel Zwijgt geschreven. Niet om een antwoord te geven op de vragen die we hebben, maar wel om een richting te geven. Misschien een perspectiefverandering. Ik vind het heel waardevol hoe je daarover gedeeld hebt. Het lijkt me ook mooi om af te sluiten met gebed, Henk. Zou je dat met ons willen doen? Want er komen veel verhalen binnen, veel mensen die ook nu hier inzitten. En voor wie het misschien zo duister is. Zou je met ons willen bidden?
1: Absoluut. Vader in de hemel, dierbare Heer Jezus. U hebt ons vanmorgen gehoord hoe we iets van onze eigen worsteling hebben gedeeld, herkend, terwijl we naar dit programma luisterden. Heren, we hebben het net gezegd, u hebt die ultieme duisternis meegemaakt. Dat volledig van uw Vader verlaten zijn. En u hebt dat gedaan om ons te redden. Zodat wij nooit meer, ook al voelen we dat soms, echt van u verlaten hoeven te zijn. U wilt er altijd bij zijn, ook in ons diepste verdriet. Ook al voelen we dat soms helemaal niet, zoals mijn vrouw. Maar u wilt erbij zijn. En ik wil u bidden, u kent een ieder die vanmorgen luistert, misschien wel met de tranen in zijn ogen luistert, misschien radeloos is, en dat de duisternis zo enorm is dat hij of zij niet weet waarheen. Ik wil u bidden, wilt u die man, die vrouw, die broer, die zus aanraken vanmorgen? Wilt u iets laten zien van uw nabijheid? Wilt u iets van vertrouwen in het hart teruggeven dat u erbij bent? Dat het niet hopeloos is. Dat er echt opnieuw licht komt aan het einde van de tunnel. Kunt u bidden dat ze ook mogen volhouden om opnieuw uw woord te gaan lezen, om toch de gemeenschap van uw kinderen weer op te zoeken. Ook al is dat misschien heel moeilijk, ook al zijn we misschien teleurgesteld door die broers en zussen, omdat ze ons niet begrijpen. Heer, dank u wel voor uw kostbare woord, voor uw Heilige Geest die op dit moment in ons hart wil werken, die misschien een sprankje hoop, een sprankje wat het begin is van een stukje genezing van ons hart, een lichtstraaltje wat in ons hart mag komen. Heer, als dat mag gebeuren dankzij dit programma, Heer, dan ben ik u van harte dankbaar. Wilt u het doen? In Jezus' naam. Amen.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Aan deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Je hoorde My Lighthouse van Rant Collective.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt?
0: Ja, dat mag ik vragen aan Tim Zinkt. Goedemorgen, Tim.
2: Goedemorgen, Thijs.
0: Wat zegt het dat ik, als Jurieke er niet is, een grote glimlach op mijn gezicht krijg als ik zie dat ik jou mag bellen?
2: Ja, ik denk dat we eindelijk gewoon als mannen onder elkaar eens even kunnen praten hoe het nou echt met ons gaat.
0: Ja, dat we echt even ons gevoel kunnen delen.
2: Ja, dat wij gewoon even gewoon op gevoelsniveau kunnen levelen. Want ik vind Jurieke altijd, die vindt dat heel moeilijk om daar te komen.
0: Het moet altijd weer over ditjes en datjes gaan. We kunnen tenminste.
2: Het moet altijd weer grappig zijn en zo. Terwijl wij gewoon weten dat het serious business is.
0: Heb je Max Verstappen gekeken gisteren?
2: Ja.
0: Dat is leuk, hè?
2: Schrikkelijk, hè? Ja,
0: dat zat, hè? 20 rondjes had hij ze allemaal te pakken. Ja.
2: Hey, Gelukkig maar. Ja,
0: maar Tim, wat heb jij meegemaakt?
2: Nou, het is wel grappig. Ik belandde gisteren zomaar in een voorbereidend gesprek. Want je zult het niet weten. De EO die organiseert een opvoed-event.
0: Oh.
2: En ik ben een van de mensen die geïnterviewd wordt.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Want jij hebt heel veel verstand van opvoeden.
2: Ja, dat schijnt. Ik heb geen idee, maar ik ben aan tafel beland. Maar ik dacht, misschien kan jij mij nog wat tips geven. Want jij hebt ook behoorlijk wat kinderen toch rond
0: gaan. Vier stuks in diverse leeftijden.
2: Het is ook alweer zo'n ding dat ik me meteen in jou herken. Ik heb ook vier kinderen.
0: Mooi is dat, hè?
2: Dat is mooi. Ja, dat is meteen. Ik ben eigenlijk per ongeluk daar aan tafel beland. Want het is namelijk ook, we lanceren de nieuwe Eerst Dit podcast. Maar er wordt dus ook een nieuw boek gelanceerd. En daar is het ding van. En ik is eigenlijk als maker van Eerst Dit aan tafel.
0: Oh, ja.
2: Dat is het verhaal.
0: Ja, want hoe zit het met het nieuwe seizoen? Want wij volgen die altijd, Thijs. De Eerst Dit voor Kids.
2: Ja, heel goed. De nieuwe seizoen komt eraan. Wordt al snel gelanceerd. Dat boek wordt gelanceerd op die podcast. En volgens mij komen de eerste afleveringen ook in de loop van deze maand. Of misschien in de loop van oktober online. Van de nieuwe avonturen van Daan en Fem. Daar mogen we het kort iets over vertellen. Maar natuurlijk ook wel grappig. Het gaat natuurlijk meteen over geloofsopvoeden. En hoe je dat doet. En daar ben ik vooral een ervaringsdeskundige.
0: Eigenlijk ben je langzaam naar zo'n deskundige aan het toegroeien die we overal voor kunnen bellen. Wij hebben bijvoorbeeld Frank Bosman, die zit in dat hoekje. Kan ik jou daar ook bij scharen?
2: Oh ja, tuurlijk. Je kunt mij overal voor bellen. Je krijgt wel een amateur antwoord, maar dan heb je dan Frank Bosman om dat weer een beetje wetenschappelijk recht te zetten, om het zo te zeggen. Ja.
0: Ja. Ja. Oh.
2: Dat is wel een beetje idee. Nee, maar volgende week is er dus bij de EO dat event. En volgens mij mag ik nog zeggen, er zijn nog kaarten. Maar er wordt in ieder geval dat boek gelanceerd. Heb je die podcast ooit gehoord? Omdat ik het zeg?
0: Ik zou je heel eerlijk zeggen, ik kreeg dat boek binnen van de week. Dat was het eerste keer dat ik dacht, hey, er is een opvoedpodcast bij de EO. Dus ik heb daar nog weinig van gehoord. Daar kan nogal wat. Misschien dat jij daar vaker moet aanschuiven, Tim.
2: Ja, precies. Dat zou kunnen, ja. Nee, dan volgens mij dat echt met een deskundige en zo. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet daar niet zo heel van. Maar ik ga daar vooral vertellen over Eerst Dit voor Kids. Wat natuurlijk een mooi hulpmiddel kan zijn in de hele geloofsopvoeding. En dat is, ik ben blij dat ik met jou eens over praat. Die kinderen van Jurieke, die zijn ongelovig, of niet?
0: Ja, die zitten er wel goed
2: geboren
0: in, hoor. Ja.
2: Dat denk ik.
0: Heb jij die zin wel eens gebruikt omdat ik het zeg tegen je kinderen?
2: Of ik die zin wel eens gebruikt heb. Nou, ik weet niet of ik hem met zoveel woorden gebruikt heb, maar ik denk dat ik hem wel eens gedaan heb.
0: Hmm.
2: Ik ben wel erg van we gaan niet eeuwig discussiëren. Dit is nu wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Omdat ik het zeg. Waarom moet ik naar de kerk? Dat is omdat ik het zeg. Omdat het een goede gewoonte is. Is dat ook een goed antwoord?
0: Ja, dat lijkt er wel een beetje
2: op. Zoiets. Ik vind wel dat de gedachte dat we het allemaal maar moeten uitleggen en toelichten en zo. Soms zijn er ook gewoon dingen. Doe maar gewoon. En er komt vast een moment dat je snapt waarom dit handig was. Hè?
3: De moraal van dit verhaal.
2: Nou, we hebben een mooi event en een mooi boek. En er komt een nieuwe podcast aan, Eerst Dit voor Kids. Dus ik zou zeggen, houd uw podcast-app in de gaten.

0: schrijven is voor gerechtigheid. Wat een wonder. Daan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, eens even kijken hoor. Ik heb hier...
2: Kijk eens.
0: Ja, dat gaat altijd goed. Ja. Ik had begrepen, ik moest veel voorbereiden in mijn eentje vandaag.
1: Oh.
0: Maar gelukkig stak jij je vinger op en zegt, ik heb al wat, dus...
3: Oh. Dilemma vandaag.
1: Jazeker. Nou ja, aansluitend bij het gesprek zojuist van Tim. Het is vandaag, mocht je het niet weten, deze 17e september, de dag van de Leidsters.
0: Oh.
1: Dus dagopvangen, dat soort dingen. Nu vroeg ik me net even af, Thijs, ben jij van...
0: Leidsters.
1: Op de crèches en zo. Dat
0: ja.
1: Nu vroeg ik me net even af, ben jij van het kopje thee om 3 uur, zeg maar, als de kinderen thuiskomen? Of je vrouw? Zou natuurlijk ook kunnen. Of zeg je wel
0: oei.
1: Nee? Zeg, dat is een beetje voorbij met een kopje thee.
0: Nee, dat zit er niet. Nee, we hebben niet zo'n vast. Nu je het zegt, denk ik.
1: En een koekje wel. Natuurlijk. Ja. Ja, toch?
0: Nee, we hebben eigenlijk niet. We hebben wel gewoon fruitmomenten. Het idee is dat de ouder die thuis is, dat die fruit krijgen. Ik ben 2 middagen in de week thuis, dan krijgen ze niet altijd fruit.
1: Ja.
0: Dat is wel het idee, maar dat is niet per se.
1: Maar ik bedoel ook meer Thijs dat je er bent.
0: Ja, we zijn er wel.
1: Oh ja, dat bedoel ik. Hè?
0: Dat wel. Mooi.
1: Ja,
0: de dag van de Leidster.
1: Ja.
0: Ja. En moeten we nog Leidsters in het zonnetje zetten?
1: Ja, daar kom ik straks wel even op terug. Zeker.
0: Oh, dat moet wel gebeuren.
1: Ja.
0: Ga je allemaal weer voor zorgen dat we dat niet...
1: Zeker.
0: Oh, heel waardevol. Ja. Gaan we dat even doen?
1: Yep.
0: We gaan hier nog even naar Jamie McDonald luisteren. Left It in the River.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV-robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Mama, wanneer komt papa thuis?
6: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
12: Een herberg op je weg, een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De Herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod... zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch... met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen... premier Jetten maakt nog geen keuze tussen links of rechts... als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting... heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meeste worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt, waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
21: Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht nu 5 kilometer file. De vertraging kan daar oplopen tot een half uur.
22: En nog meer cijfers. Alleen al op YouTube is het lied ruim
1: 236 miljoen keer bekeken en beluisterd. Zo dadelijk hier nog weer eens te horen, dit lied.

0: Leverievuurwerken.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
12: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De Beter Pickabillies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks €13,49. We doen met je mee. Plus.
16: De Lunchroom.
17: Met Daan Hartgers.
16: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Zo. We zijn begonnen, zeg. Met I Speak Jesus ruim 7 minuten lang. Goedemiddag allemaal, het is 11:15. Zomervakanties die liggen alweer even achter ons. We zijn allemaal weer druk, hè? Met het nieuwe schoolseizoen. Misschien wel met een nieuwe opleiding, met een nieuwe baan, met een nieuwe start. Ja, allemaal met extra drukte. Waaronder ook drukte en geregel en gedoe met onze kleine kinderen. Nou, daar kom ik straks even op terug. Eerst maar eens even settelen. Een beetje landen hier in de drukte van alle dag. Ik zou zo zeggen, pak een stoel, maak het jezelf gemakkelijk en geniet.

0: Lauren Daigle. Ze groeide op in Louisiana, waar altijd soul en jazz volop te horen was. Een muziek die haar opa thuis ook draaide. En die haar daarop leerde dansen. En juist die sfeer die wilde ze oproepen toen ze dit lied schreef. Look Up Child. Nou, dat is volledig gelukt. Mooi geworden, sfeervol. Dat is haar wel toevertrouwd. Lauren Daigle.
1: De dagtekst.
0: Komt vandaag uit Psalm 34, vers 9, waar staat: proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig is de mens die bij hem schuilt. Dus proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig is de mens die bij hem schuilt. Dagtekst van vandaag, Psalm 34, vers 9.

Daar had Gerald Troost. En daarvoor hoorde je Zach Williams. En zijn naam kwam de afgelopen maanden volop voorbij in de christelijke muziekwereld. Die van Brian Doerksen, de muzikant die zo plotseling overleed. En al op 60-jarige leeftijd. Toch kwam zijn naam onder andere ook in de jaren 90 heel veel voorbij. Ik heb hem toen heel vaak op Radio 2 aan en afgekondigd. Hij bracht toen al veel prachtige muziek uit. Zoals toen ook dit lied, Refiner's Fire. Dat een paar jaar geleden opnieuw werd uitgebracht. En wel toen samen met Mission House.

0: blijft een prachtig lied. Refiner's Fire, Brian Doerksen, in dit geval samen met Mission House. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag neemt de bewolking toe, vallen steeds meer buien. Met lokaal flinke plensbuien. Je voelt het nu al. Het zuidoosten die houdt het langst droog en het wordt vanmiddag maximaal 20 graden. Morgen dan blijft het overdag grotendeels droog. Bewolking ook een beetje en een beetje zon. Dan ook maximaal rond de 20 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ondertussen kwam hier een beetje chaos hier. De muzikale lunchkaart binnen. Man, vers van de pers. Ziet er heerlijk uit. Ik heb het nu al gezien. Eerste blik zo even. Mocht je denken, waar gaat het eigenlijk over? Nou, het is heel simpel. Elke dag heb je een keuzemenu hier. Die krijg je voor je kiezen en daar kun je uit kiezen. Uit menu A of menu B, rond dit tijdstip, rond 12:30... krijg je een voorproefje. Met daarin altijd een voorhoofd nagerecht. Het is allemaal heel simpel. Daar gaan we met de eerste.
1: Menu A.
0: Mountain of the Lord, Amazing Grace en deze heerlijke.
2: Oh.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
4: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
5: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

Bij het horen van dit lied dacht ik steeds, ik ken het ergens van. In een andere uitvoering, even gezocht en gevonden, deze.

0: dat is het origineel. Dat is van Chris Rice. De Scott Family wilde ooit wat muziek opnemen voor een wat kleinere kring. Hè, voor wat familie en vrienden. En dat liep in positieve zin uit de hand. Werd een volledig album dat voor iedereen verkrijgbaar werd. Waarop ook dit lied niet mocht ontbreken. Nou, zo gezegd, zo gedacht en zo mooi gedaan. Je hoorde Untitled Him en toch getiteld Come to Jesus.
1: De lunchkaart.
0: Zo, het is 1:15 precies. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Ik ga eerst even een paar mensen bedanken. Dat zijn onder andere Hendrik. En ook Marcel. En Gerard. En Petra. En Lisbeth. En Jantine. En Michel. En Agnes. En dan gaat de telefoon over.
2: Met Gelise Franke.
0: Dag, Gelise met Daan. Groot nieuws, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Geen gekke dingen zeggen, Gelise.
2: Oh,
0: je bent overal te horen nu.
2: Oh, wauw. Ja,
0: echt overal.
2: Wauw, daar word ik helemaal stil van.
0: Oh nee, dat moet je niet doen. Ik wil even in gesprek met je. Zeg, jij stemde ergens op.
2: Ja, dat klopt. Menu A.
0: Ja, en niet zonder reden, Gelise.
2: Nee, want daar is het liedje ook bij, of een heel mooi lied. Wat een heerlijke dag.
0: Ja,
2: ik heb een heerlijke dag vandaag.
0: Ja, het is niet zomaar een dag, Gelise.
2: Nee, inderdaad.
0: Nou, wat is er aan de hand? Je bent jarig.
2: Ik ben jarig, ja.
0: Nou, hoe bevalt de verjaardag tot nu toe, Gelise?
2: Een beetje eenzaam.
0: Oh, is het rustig?
2: Ja, klopt. Ja. Ik hou het een zaterdag pas.
0: Oh,
2: en eigenlijk sta ik op dit moment de caravan schoon te maken. Want dan ga ik weer terug naar de stalling.
0: Oh, goed. Dus ik moet het een beetje lengen, dit gesprek. Een beetje afstel van dat gedoe allemaal.
2: Nee. Ja, ik dacht, dan zet ik zometeen lekker hard de muziek aan in de caravan. Oh, want ik heb in de caravan ook bereik. En kan ik even lekker hard doorwerken.
0: Oh, dat is goed. Maar daar gaan we. Let op. Ja,
3: de lunchkaart.
0: Dit is speciaal voor jou. Ja, het zijn meer liederen. Mountain of the Lord, Amazing Grace. Een heerlijke dag.
2: Dankjewel.
0: Ik wens je een heerlijk nieuwjaar toe, Gelise.
2: Dankjewel.
0: En geniet ervan.
2: En jij een hele goede uitzending.
0: Dankjewel.

0: De meeste bestellingen die kwamen hier binnen voor menu A met daarin Mountain of the Lord, Amazing Grace, My Chains Are Gone en Heerlijke Dag. Morgen opnieuw een heerlijk menu, zo rond 12:30 ongeveer in de lunchroom.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel.

0: odido.nl/business.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op dit moment is het druk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken loop je 15 minuten vertraging op, omdat de rechterrijstrook dicht is. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar kun je er 10 minuten bij optellen.
15: Er wordt hier heel veel gezongen in onze lunchroom. Het zijn wel wat minder van die oude gezangen, zou ik maar zeggen. Maar eentje ken je vast nog wel even van vroeger. God is getrouw, van nu. Zijn plannen falen niet. Nou, diezelfde inhoud hoor je hier zo dadelijk in een wat nieuwe jasje.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voedsel.
1: Aldi.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: De Lunchroom.
15: Met Daan Hartgers.
14: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met We Are Messengers en Corey Asbury. Ik zei het in het vorige uur al even. De zomervakanties liggen alweer even achter ons. Dus we zijn weer druk, hè? Druk, druk, druk. Met het nieuwe schoolseizoen. Met misschien wel een nieuwe opleiding. Nieuwe start, nieuwe baan. En ja, met allemaal drukte bij elkaar natuurlijk. Waaronder ook de drukte en geregel en gedoe met onze kleine kinderen. Kleine kleinkinderen, kan ook. Daarover wil ik het vandaag samen met jullie eens over hebben op deze dag van de leidster. Voor veel gezinnen zijn die leidsters van de dagopvang onmisbaar. Veel opvang wordt natuurlijk ook geregeld door opa's en oma's, of moeder die thuis is, of vader die altijd zoveel mogelijk thuis is. Nou, hoe is de kinderopvang bij jullie thuis geregeld? Doen jullie dat zelf? Of met hulp van opa en oma? Of gaan de kinderen naar de kinderopvang of naar de crèche? En hoe bevalt dat? Nou, laat het ons weten. Dat kan via onze Grootnieuwsradio-app. Dus hoe is de kinderopvang bij jullie thuis geregeld? Doe je dat zelf met een kopje thee, hè, 's middags thuis en een koekje erbij? Of gaan de kinderen naar de kinderopvang en naar de crèche? Laat het ons weten via onze Grootnieuwsradio-app.

0: Als ik val, dan raapt u mij op, u beurt mij op, u tilt mij op. Als ik zwak ben, heb ik u nodig, maar ook als ik sterk ben. Ik kan niet zonder u, u bent mijn alles. Dat zong deze Natalie Grant, You Are My All in All.
1: De plaat die je raakt.
0: Dus even bellen met iemand. Kees, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daan.
0: Je bent een van onze Grootnieuws Radio-vrienden.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat waardeer ik zeer.
2: Gelukkig wel.
0: Ja.
2: Ja, ik ook. Ja.
0: Van waar jouw vriendschap met ons, Kees?
2: Ja, van waar niet. Van alles wat jullie doen en wat jullie uitzenden. De muziek en de programma's. En ja, dat is gewoon van grote waarde voor mij. Dus daar ben ik graag vriend van.
0: Wat mooi, man. Doen we niet voor niks, Kees. Hè?
2: Nee. Dat doe je zeker niet voor niks. Dat wordt gewaardeerd.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Waar kom je vandaan, Kees? Zeeland of zo? Of wat hoor ik?
2: Dat klopt, ja.
0: Oh, ja,
2: ja, Ierseke.
0: Ierseke, oh, prachtig. Man. Het land waar het even goed is. Hè?
2: Ja, helemaal. Ja. Helemaal waar.
0: Genietend van muziek ook, Kees?
2: Ja.
0: Wat doet muziek met jou?
2: Ja, dat raakt vaak nog dieper als gewoon woorden. Dus ja, muziek, dat is er voor altijd. Ja. Het beur je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk. En ook als het even wat minder gaat of zo, dan kan muziek je er wel doorheen helpen. Ja. En dat gaat eigenlijk... Dat is gewoon geweldig.
0: Ja,
2: ik ben blij dat er muziek is, ja.
0: Ja. Ik hoor je bijna zeggen, Kees. Ik zat even te denken aan een preek van een dominee in 3 punten. Hè, vaak, zeg maar. Een lied van 3 minuten doet je soms nog meer, proef ik een beetje. Hè?
2: Ja. Wat dan een hater ben ik wel een beetje van de one-liners en de korte... Ik ben een groot fan van Corrie ten Boom. Dan zeg ik, die kan soms in 10 woorden meer zeggen als ander in een hele preek.
0: Ja, absoluut.
2: Maar dat zal misschien ook aan mijn geheugen liggen, dat ik aan het eind van de preek... als ik het niet opschrijf, dan ben ik het begin soms weer vergeten. Maar,
0: ik heb een mooi lied voor je klaarstaan, Kees. Dat is kostbaar voor jou. Waar zit hem dat in, dat kostbare?
2: Heel dat lied, dat is zo, ja, dat God er altijd bij is. Dat is eigenlijk, ik zal er zijn, dus, en dan begint dat met verborgen aanwezig. Mm. Ja, dat is het ook vaak. Ja. Vaak zie je het pas als je achteruit kijkt.
0: Ja.
2: Hij is er altijd geweest en hij zal er ook altijd zijn.
0: Ja.
2: En dat is niet afhankelijk van wat voor situatie dat je zit. Maar dat is juist, wat voor relatie heb je met God?
0: Ja.
2: En als die relatie goed is, dan stijgt dat over situaties heen.
0: Ja. Ik ga het lied gewoon voor je draaien, Kees. Vind je dat goed?
2: Ja, dat vind ik helemaal goed. Dat vind ik geweldig. Ja,
0: daar doen we het voor. Geniet ervan. En wel van dit lied, hè, speciaal door jou aangevraagd. Sela met Ik Zal Er Zijn.

0: Hope Darst hoorde je Mighty Name of Jesus. En daarvoor Sela met Ik Zal Er Zijn draaide ik. Speciaal voor onze grootnieuwsradio vriend Kees. Daarmee werd het 2:30. Net geweest trouwens. Maar het is tijd voor het grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Vallen er steeds meer buien met lokaal flinke plensbuien. Het zuidoosten houdt het langst droog en het wordt vanmiddag maximaal 20 graden. Morgen dan blijft het overdag grotendeels droog. Bewolking ook wat, morgen en wat zon en dan maximaal 21 graden.
1: Daan Hartgers.
0: We hebben het vandaag op deze dag van de Leidster over kinderopvang. Hebben jullie dat zelf thuis geregeld? Of gaan de kinderen naar de opvang? Laat het ons weten via onze app.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijk

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: persoonlijk lied van haar, van Franny Cash, autobiografisch dus, waarin ze zingt over dat ze terugkijkt op haar leven, dacht dat God pas later in haar leven kwam, maar ze beseft ineens dat hij er eigenlijk altijd al was. Jesus All Along, Franny Cash. En daarvoor de Psalm Project.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: En dat kan elke dag, ook op deze dag van de dagopvang. De dagopvang, de leidsters, die zetten we vandaag even in het zonnetje. Maar ik vroeg aan jou, hoe is dat bij jullie thuis geregeld met de kinderopvang? Doe je het zelf of gaan de kinderen naar de opvang? Benieke die zegt, ja, we hebben al jarenlang een fantastische gastouder die bij ons thuis komt. Voor de

0: kinderen fijn dat ze gewoon thuis kunnen zijn. Een gasthouder die goed is voor de kinderen en vaak ook nog iets in huis oppakt. Ja, dat is fijn thuiskomen van werk. Wendy zegt, nou hier twee schoolgaande kinderen in de basisschoolleeftijd. Wij maken geen gebruik van de opvang. Ik haal ze zelf altijd van school. Ik vond het vroeger zo fijn van mijn moeder en nu kan ik het zelf terug doen. Lian die zegt, geen opvang nodig bij ons. Mijn man die werkt fulltime. En ik ben thuis als de kinderen thuis zijn. Een tijdje flexibel gewerkt onder schooltijd. Fijn dat het zo kan. En ik hou oma liever achter de hand voor noodgevallen. Of leuke uitjes. Dan eens even kijken hoe het bij Marieke geregeld is. Goedemiddag, Marieke.
1: Hey, hallo.
0: Jij stuurde ons een fotootje waarvan ik dacht, ja, ik moet je even bellen.
1: Ja.
0: Wat ben je aan het doen, Marieke?
1: Ja, ik was deze week toevallig bezig met een bedankje voor de leidsters en leiders van de BSO, waar onze kinderen heen gaan.
0: Ach, wat leuk. Wat attent.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, we vinden het zo gewoon, hè, dat je de kinderen dan, nou, dat bedoel ik niet negatief, wegbrengt. Maar ja, je geeft nogal wat weg, hè, zeg maar, voor een dag of voor heel veel dagen per week.
1: Ja, ja. Ja, ze gaan 2 dagen in de week bij ons uit school naar de BSO. Ja. Maar ja, dat is wel heel fijn, want daardoor kunnen wij natuurlijk werken. En zij hebben het daar gewoon heel fijn, dus ja. dat is een uitkomst.
0: Ja, hoe oud zijn de kinderen?
1: Zitten in groep 5, in groep 4 en in groep 1.
0: Oh, je hebt je handen vol, Marieke.
1: Ja, inderdaad.
0: En je werkt ook nog, dus?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoeveel?
1: Ja. Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis om 3 dagen in de week. Oh, ja.
0: Ja, dan druk gezinnetje dus. En je man werkt?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Hoe hebben de kinderen het op de opvang?
1: Ja, heel erg leuk. Ze gaan eigenlijk altijd met heel veel plezier daarheen. Want er zijn heel veel kinderen uit de klas die daar ook heen gaan. Dus het is hartstikke gezellig. Lekker spelen en leuke dingen doen. Ja. Dat is helemaal naar hun zin.
0: Ja, gaat dat loslaten een beetje, Marieke?
1: Ja, dat is geen probleem.
0: Oh,
1: dat, ja, dat ze hebben het naar hun zin, dus ja, dat is leuk.
0: Dat komt later wel, Marieke.
1: Ja.
0: Nee, maar mooi dat het goed geregeld is. En dat de kinderen het fijn hebben, toch? Jullie dus ook. Ja.
1: Ja. Ja. Ja,
0: nou, en het wordt gewaardeerd blijkbaar dat wat zij doen voor jullie kinderen. En een klein bedankje daarbij. Nou, dat is hartstikke mooi. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Oké.
0: Doei.
2: De Lunchroom met Daan Hartgers.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

kleine sprankjes al. Lef hoorde je daarvoor, set your light. En daarmee sluiten we bijna de deuren van onze lunchroom. Ja, het houdt een keertje op, althans voor vandaag. Hè. Morgen zijn we er gewoon weer. Straks lekker blijven luisteren naar Hans backstage. Hij heeft een bijzondere gast te gast vandaag. En wel Joël. Ja, die van For King and Country. Kostte nog moeite. Geniet ervan. Mooie middag verder. Come as you are.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
8: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Gibbs. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
16: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Veel vertraging leveren de files nu nog niet op. Op de A12 richting Oberhausen, daar staat wel een wat langere file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is daar nu iets meer dan 10 minuten.
11: Morgen komt hij uit, The Most Beautiful Colors, het nieuwe album van For King & Country. Het zou kunnen zijn dat je hem al hebt opgepikt tijdens het concert vorige maand, maar ik denk dat de meeste mensen morgen afwachten. Vandaag kijken we alvast vooruit en luisteren we naar een gesprek dat ik had met één van de jongens van For King & Country, namelijk Joel Smallbone. Rond 3:30 en 4:30 gedeeltes van dat gesprek. Eerst gaan we luisteren naar Casting Crowns en Matthew West samen in het lied Nobody.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
22: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM. Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
25: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
26: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
27: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuws Radio app.
28: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
29: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
30: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
31: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
32: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
33: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
34: Backstage
35: met Hans van Vuren.
34: Het christelijke radiostation.

0: Nobody, in samenwerking van Casting Crowns en Matthew West.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze donderdagmiddag. En ga er maar goed voor zitten, want we gaan luisteren naar het verhaal van Joel Smallbone. Een van de zangers van King & Country. Want morgen verschijnt het nieuwe album The Most Beautiful Colors. Ik sprak hem toen hij een aantal weken geleden in Ahoy was. Rond 2:30 het eerste deel van dat gesprek. Eerst gaan we luisteren naar Cici Winans.

0: Blessed Assurance, het hymnsalbum van C.C. Winans. Morgen verschijnt The Most Beautiful Colors, het nieuwe album van 4King & Country. Maar morgen verschijnt ook De Rest Mag Je Hebben, het nieuwe album van Martijn Buwalda. En misschien ben je er al geweest. Een aantal mensen heeft de theatertour al meegemaakt. En wellicht heb je toen ook het album al meegekregen. Daar heb ik niet helemaal weet van, maar morgen komt hij uit. En vandaag gaan we luisteren naar de single van vorige week, Op Mijn Manier.
1: Nieuw uit Nederland.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Living Hope, een van de vele mooie liederen van Phil Wickham.
1: Backstage Classic.
0: Een Backstage Classic uit 1984, het jaar dat het album Dancing with Danger verscheen. Een album met een aantal hele energieke rock power songs. Give 'em All You've Got Tonight bijvoorbeeld, of Powder Room Politics. Maar ook een aantal hits. Strength of My Life, ik noem er eentje. Here He Comes With My Heart, een iets bescheidener hitje. Net als By My Spirit, wel een lied dat toch ontzettend veel herkenning heeft gegeven. En ik denk dat er heel wat mensen zijn die dit lied enthousiast gaan meezingen. Wij gaan luisteren naar Leslie Phillips' By My Spirit.
1: Backstage Classic.

0: Rust is een lied van Reijer, waarin ook zangeres Mirjam Kerkhoff te horen is. Het lied daarvoor was onze backstage classic By My Spirit uit 1984. Zangeres Leslie Phillips. Ja, en dan een voorproefje op morgen, want dan verschijnt hij echt. The Most Beautiful Colors, het nieuwe album van For King and Country. En vandaag gaan we al een beetje voorwarmen, voorpret, zo mag je het ook noemen. Vandaag gaan we luisteren naar een gesprek dat ik had met Joel Smallbone, een van de zangers van For King and Country. En dat gesprek heb ik gedaan samen met collega muziekjournalist Leon van Steensel. Hij zat daar ook om een artikel over te schrijven voor het Nederlands Dagblad. Ik denk dat dat binnenkort in de krant te lezen is. Maar we begonnen maar eens even met een vraag over het album. Wat is de belangrijkste boodschap van The Most Beautiful Colors?
1: Optimism. Hope. That there's something really beautiful about life and living. Not a naive hope, not a sweep your troubles under the rug type of hope, but an earned hope. Luke and I have said that we never could have written this record at any other point in our life, because it's taken all of our experiences, failures and successes, to lead us to this place as creatives. And so we're deeply proud to have written it, deeply proud to share it with the world. And obviously I don't want to put too much on it for the listener. I hope they decide what it is. But for me, it's an optimistic record.
2: When you say it's about hope and it's not a naive hope, how would you describe the hope that you have in your life now?
1: The most true version of yourself is sort of the child version of yourself, and then you grow up and you put on all these layers, this sort of ego, and some of it's necessary, sort of finding your way, who you're going to marry, what kind of person you're going to be, what kind of beliefs you have. But then somewhere along the way, you sort of start turning back and becoming your childlike self again. And some of the greatest humans I see is sort of in the second half of their life, or have sort of found their way back to themselves. They've gone out on their adventures and the mountaintops and the valleys, and then they sort of start coming back round. And what's interesting about this record is it feels a little bit like a return home. It feels like this is the type of ideas and thoughts that maybe the younger version, the little boy version of Joel would have had, the way he saw the world. And I'm really excited for that, because it feels like it hasn't been stripped away from me. I've actually sort of finding it again. And I think Luke would say the same thing.
0: De belangrijkste boodschap van The Most Beautiful Colors is optimisme. Hoop dat er iets moois is in het leven. Niet iets naïefs, maar een onderbouwde hoop. Luke en ik zeiden tegen elkaar dat we deze nummers niet hadden kunnen maken zonder alles wat we in ons leven hebben meegemaakt. En ik ben er trots op dat we

0: album. En ik vroeg hem die hoop te omschrijven. Waarop hij zei, de meest pure vorm van hoop in je leven is de hoop die je als kind hebt. Daarna komen er allerlei lagen overheen en soms is dat ook nodig. Soms is het ego, maar soms is het ook ontwikkeling. Met wie trouw je? Wat voor persoon ben je? Wat geloof je? Ergens in het leven keer je weer terug naar je kinderlijke zelf, naar wie je echt bent. Een aantal van de mooiste mensen die ik ken zitten in de tweede helft van hun leven en ze hebben zichzelf herontdekt. Ze hebben hun avonturen gehad, de bergtoppen en de diepe dalen. En dan komen ze op een gegeven moment weer thuis. Soms kijk ik naar onze songtekst en dan denk ik, dit omschrijft de jonge versie van mezelf. En niet dat ik die kant ooit kwijt was, maar toch heb ik het weer teruggevonden. Die jonge zelf hervinden. En ik vroeg hem of hij dat ook zag in de nieuwe generatie smallbone kinderen.
1: Well, I can't answer that directly about my own children because I don't have children. But I do have 17 nieces and nephews and 4 godchildren. And so that's been fascinating to just see, even speaking Luke and Courtney's children and Mariah and my godchildren, and just to see them grow up and sort of shape shift. And we've got Jude, actually, he's out on the road with us. And he's sort of in his early teens and he's running camera and he's sort of finding himself out here on the road. And that was me, you know. We traveled with our sister Rebecca and James growing up and got to sort of find myself through the action of working and failing and trying out on the road. And so, yeah, I think for them, I see sort of little mirrors of our family sort of expressed through my godchildren and nieces and nephews.
0: Op mijn vraag over de nieuwe generatie smallbone kinderen zegt Joel, wij hebben zelf geen kinderen, maar ik heb wel 17 neefjes en nichtjes en 4 peetkinderen. En ik vind het prachtig om de kinderen van Luke en Courtney te zien opgroeien. Ze ontwikkelen zich fantastisch. Jude is nu een jonge tiener en hij draait heel enthousiast mee in het camerateam. Als ik dat zie, dan zie ik mezelf. Want ik reisde al heel vroeg mee met mijn zus, Rebecca St. James. Ik heb met vallen en opstaan mezelf ontwikkeld. Dus ja, ik zie ons verhaal toch ook weer gespiegeld in mijn peetkinderen en in de andere neefjes en nichtjes. De naam van Rebecca St. James valt. En in het volgende uur gaan we daar nog even op door. Maar eerst het lied What If I Told You. Het viel me in het lied op dat er een duidelijke rolverdeling is. En ik vroeg Joel hoe dat gaat. Hoe bepaal je wie wat zingt? Niet alleen in dit lied, maar ook op de andere plekken. Is de een misschien beter ergens in dan de ander? Of voel je op sommige stukken misschien comfortabeler? En hij antwoordt, dat is een interessant vraagstuk. Het vraagt ook de nederigheid om toe te geven dat anderen soms beter zingen. En gelukkig hebben we vaak externe partijen die de keuze maken nadat we het allebei geprobeerd hebben. En soms zeg je, dit stuk past ook meer bij jouw verhaal en vice versa. Over het geheel genomen kun je wel zeggen dat wanneer het groots, enthousiast, schreeuwerig is, dat ik het dan doe, want dat past bij mijn stem en ook bij mijn persoonlijkheid. En Luke pakt vaak de meer gevoelige, lage en hoge stukken.
1: It's an interesting thing making choices about who does what in a band. Because it takes a lot of humility to go, okay, I just think you sound better, you know. Or I dare say, sometimes I think I sound better, you know. Often we have other people in the room, a host of great producers and folks that really speak into our world. So you'll have the tiebreaker, you know, like, who should sing this bit? And now, well, and a lot of times you both try it and you both see if you find yourself in it. Sometimes there are songs that just Luke needs to sing because they're so much closer to his story. And there are those moments where you go, you just need to sing that, or he'll do the same for me. But What If I Told You was a song that we both found ourselves in different ways. And so you end up sort of finding the spots in your voice that are sort of his expression and my expression. Usually, if there's a big anthemic, shouty chorus, it's mostly me. It's the way my voice is built, and it's the way sort of my personality is built. You'll see it tonight here in the show. It's like I'm sort of the one. You know, I love Bono. I love you too. I love just this sort of visceral way of approaching my voice, and I'm very fortunate to have a voice that has served me well and is able to withstand that sort of intensity. And then he takes a lot more of the sort of sensitive, the highs and the lows, and sort of more of the sort of the sensitive verses, if you will. He's just a sensitive soul, you know.
2: And you're more. And I'm

0: Het allergrootste geschenk is een lied van Christian Verwoerd. Daarvoor van het nieuwe album The Most Beautiful Colors het lied What If I Told You van For King and Country. Morgen komt het album uit en in het volgende uur hebben we nog meer te bespreken. Onder meer over het lied World on Fire.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag in Psalm 34, vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34, vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Ik ga het woord geven aan Lauren Daigle. Turn your eyes upon Jesus.

0: been. Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
3: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
7: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht. En hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand, waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daarop. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op de A8 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Zaandam 10 minuten vertraging. En de N62 in Zeeland van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel 25 minuten vertraging. De tunnelbuis is daar dicht geweest vanwege het bergen van een vrachtwagen.
20: Het komend uur backstage het vervolg van het interview met Joel Smallbone over het nieuwe album van For King & Country, maar ook een uitgebreide kennismaking met het nieuwe lied van Glenn & José, Ontmoetingsplek. Dat doen we na dit lied van Battle Music. En zing gerust mee, The Goodness of God.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
18: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
21: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
22: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
23: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
24: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
25: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
26: Citytrippen?
27: Drakentemmen in het Verre Oosten?
28: Of nee, juichen voor Oranje?
25: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
29: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
30: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
31: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
32: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
33: Oh. Goedemorgen allemaal.
34: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
35: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
36: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
37: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
38: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
39: Backstage
40: met Hans van Vuren.
39: Het christelijke radiostation.

0: Jan Johnson en Bethel Music, we hoorden Goodness of God.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Vandaag met muziek van Matt Redman en Chris Tomlin. Natuurlijk ook met For King & Country. Rond 4:30 hoor je het tweede gedeelte van het gesprek dat ik had met zanger Joel Smallbone. Maar eerst de nieuwe single van Glenn en José. Die zijn afgelopen zomer weer lekker in de tuin bezig geweest. Dan heb ik het niet over harken en schoffelen en bladeren aanvegen. Nee, met het creëren van verbinding, ontmoeting, het samen zijn. Heel waarschijnlijk ook met allerlei muzikale activiteiten. Dit lied is gemaakt voor de tuinmomenten van afgelopen zomer, zeggen ze over de ontmoetingsplek. Verschillende plekken in het land zijn we geweest om ontmoetingsplekken te creëren. Nou, dat klinkt fantastisch. En hoe dat geklonken heeft, dit dus. Ontmoetingsplek, Glenn en José.
7: Nieuw uit Nederland. Groot.

Herkenbare stem van Matt Rapman, It Is Well With My Soul. En daarvoor de nieuwe single van Glennie Ozee met de titel Ontmoetingsplek. En dan is hier de Opwekking Band. Wij houden van die God. Aansluitend hoor je Chris Tomlin.

0: I Will Follow, dat was Chris Tomlin. Dan nu terug naar For King and Country. Charles Smallbone in Ahoy afgelopen augustus. Voor een interview over The Most Beautiful Colors. Een gesprek dat ik voerde samen met Leon van Steensel van het Nederlands Dagblad. De laatste keer dat ik Joel had gesproken in levende lijven was in 2009. Het Flevo Festival. Rebecca's and James op het hoofdpodium. Hij als achtergrondzanger, maar ook op het bijpodium waar hij samen met broer Luke iets probeerde onder de naam Joel en Luke, wat later voor King & Country zou worden. En ik had voor het interview afgesproken dat wij ook het eigenlijk niet over Rebecca's and James gingen hebben, omdat voor King Country een los gegeven is. Tegelijkertijd ligt er ook heel veel historie met Rebecca, maar we gingen dat niet doen. Totdat hij Rebecca noemde in zijn antwoord over de nieuwe generatie Smallbone kinderen. En toen dacht ik, ja, gaan we dat toch even doen. Want hij was erbij, Rebecca's and James, op de eerste eeuwjongerdag, of haar eerste eeuwjongerdag, 1998. En ik vroeg me dus af, als je dat allemaal hebt meegemaakt, je hebt haar verhaal meebeleefd, er is een film zelfs over gemaakt, in hoeverre zie jij voor King & Country als nieuw hoofdstuk in de Smallbone, het Smallbone boek? En hoe verhoudt zich dat tot haar hoofdstuk?
1: I think it's, when I reflect on back then and now, it's sort of completely different and the same all at the same time, you know? It's a whole different world. And what Luke and I do is so, you know, it's so different to what Rebecca did in many ways. And yet, without that sort of foundation and heritage, I've said this to her many times and to Dad, like I believe we're sort of, we were built by those years with Rebecca and they shaped us in so many ways. And so we sort of carry that on in our journey, what we sort of started learning with her, that, you know, when those early years when we travel over here and whatnot, and are still sort of playing it out as a band. And yet we're at this whole new place, I think, for Luke and me as men, as husbands, where we're discovering a whole, you know, new list of things, which I think are represented in this album, The Most Beautiful Colors.
0: Wat For King & Country doet, is totaal verschillend dan de muziek van Rebecca's & James. En tegelijkertijd is het ook weer hetzelfde. De wereld is anders en Luke en ik doen iets anders dan wat Rebecca deed, maar het heeft ook ons heel veel geleerd. Ik heb het haar, maar ook mijn vader vaak verteld. Die jaren met Rebecca hebben ons gebouwd. Ze hebben ons gevormd en wij lopen verder de toekomst in. En veel is anders. Wij zijn mannen, wij zijn echtgenoten en we ontdekken aspecten van het leven die we op dit nieuwe album verwoorden. Maar dat in die tijd met Rebecca, dat heeft ons enorm gevormd en heeft ook absoluut een rol. 2 jaar geleden is die Unsung Hero film gemaakt. Die gaat over het familieverhaal van de familie Smallbone en die gaat ook veel over de rol van de moeder. En ik dacht eigenlijk dat dat een soort afgerond geheel was. Totdat ik de eerste lied van de plaat hoor, World on Fire. En de allereerste zin van die plaat is, oh mom, you'll be proud.
1: I love that you pick up on that, because I thought it was really sort of fascinating that one of the first songs that we put out since the whole era of Unsung Hero and it being so focused on motherhood and, you know, the strength of a woman, the first lyric of the first song we put out is, hey mama, you'll be proud, you know. And I, you know, I think it was sort of, for me, it was very natural, personally, because we always want our parents to be proud. And I also thought it was sort of ironic, obviously tied to Unsung Hero, and then very natural because I just don't ever think you get away from that wanting to make your parents proud. Like, it's the reason that all the sportsmen, whenever there's a camera around, they always say, "Hey, mom," you know, like there's something very innate about wanting your mum to be proud. And so it was just a fun, really fun way to just kind of find our way into the song. Yeah.
2: How did your mom react? I mean, I can imagine that after the last album, she was like, I had my share. I don't need to be on this album as well.
1: Oh, mum is a very, laid back woman when it comes to these things. Like, she's not coming and saying, you know, I'm just so overwhelmed that you started that song. You know, she'd be much more inclined to go, oh, that's really sweet. Thank you for thank you for starting the song with that. But I think you sort of, it might have slipped past her, to be honest.
0: Joel is blij met deze vraag. Sterker nog, hij vindt het heel tof dat ik het benoem. Want, zegt hij, de afgelopen tijd hebben we inderdaad veel op het onderwerp van moederschap gezeten. We hebben die film gemaakt, we hebben over onze moeder geschreven. En dan gaat de allereerste zin van je nieuwe plaat over je moeder. En op zich is dat ook wel weer logisch, want wie wil nou niet dat je ouders trots op je zijn? Ja, wat ze er zelf van vindt, heeft ze niet zoiets van, nou is het wel even genoeg? Nee, helemaal niet. Zo is onze moeder niet. Ze gaat er ook niks van zeggen, behalve, ach, wat lief van jullie. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het haar tot op heden een beetje ontgaan is. World on Fire, de nieuwe van For King & Country, komt morgen uit.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

ruist langs de wolken. Jongens, de Heerlied 33 worden. Joke Buizen daarvoor Rod on Fire. Een single van het album The Most Beautiful Colors. Die single is al een tijdje uit, maar het album verschijnt dus morgen. En je mag er zeker van zijn dat we daar in Voorstel Vrijdag natuurlijk ook nog even op terugkomen. Dit is Alpha en Omega.

0: worden Kees Kruijenoord en Kinga Baan. Een lied dat werd opgenomen voor het album Samen Sterker vanwege het 25-jarig jubileum van platenmaatschappij Ecovata, dat door de jaren heen heel veel heeft gedaan voor, laten we zeggen, het Nederlandse lied. Het lied daarvoor was Alpha en Omega, een uitvoering van Red Worship met de stem van Lizzie Morgan. We gaan zo luisteren naar Toby Mac en Jamie McDonald, maar eerst een heel erg bijzonder fictief lied. If a song could be president. Het is gedachtespinsel van Over the Rhine. Ja, het is lekker out of the box. Vaak is de vraag natuurlijk, ja, wie moet er president zijn? Of wie komt er aan de macht? Maar wat nou als een liedje de baas kon zijn? Hoe zou dat liedje dan klinken? Nou, het is een mooie gedachte van het album The Trumpet Child. We gaan luisteren naar Over the Rhine.
1: Backstage Classic.

0: do.
1: Leave it if you work in. .nl.
2: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Pai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
8: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
9: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdesheils.nl/geven.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens Van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël-manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daarop. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos ben je 20 minuten langer onderweg.
0: Goedemiddag. Er is een aantal liedjes die misschien in Nederland als versie van de Opwekking Band nog wel bekender is dan het origineel. En misschien is dit er wel één van. Als je energiepeil zo halverwege de middag misschien wel een opkikker kan gebruiken, dan staat vandaag in ieder geval Pablo Losch zometeen voor je klaar met zijn altijd fijne Hosanna.
15: Psst. Hollands Nieuw heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.

0: of doneer.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
9: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Van vandaag.
14: Met Laurens van der Kraats.
13: Het christelijke radiostation.

0: even een energieboost zo aan het eind van de middag. Mr. Paul Walosh en Hosanna. Praise is rising. En daarmee is het 12 minuten over 4 en het begin van een nieuwe middagshow. Goed dat je erbij bent.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Een hele goede middag. Welkom bij de middagshow van donderdag 17 september alweer. Ik zal het nieuws van vandaag weer een beetje door te nemen. En ik las één bericht waar ik echt gewoon ontzettend blij van werd. Ik dacht, ja, daar moet ik het vandaag echt even met je over hebben. Het gaat over BH's. Dus niet per se direct vanuit mijn journalistieke oogpunt, mijn specialisme moet ik eerlijk zeggen. Maar ik las een verhaal van ik echt dacht, nou, dit verdient echt wel een plek op de radio. In het mooie Doetinchem hebben namelijk Loes Bomers en Lonneke Wassenveld de afgelopen weken ruim 1500 BH's ingezameld. Niet voor zichzelf, maar voor vrouwen die niet zomaar even een lingeriewinkel binnen kunnen stappen. Bijvoorbeeld omdat ze moeten rondkomen van een minimuminkomen. Want ja, een goede BH kan best wel duur zijn, zeker als je niet een standaard maat hebt.
2: Een goed zittende BH kost gewoon best wel wat. Met mijn cupmaat zit ik rond de €80 voor een nieuwe BH. En lopend naar €140, €150 als ik pech heb.
3: Ik heb maar €40 in de week en daar moet ik alles mee doen.
4: En als een dure BH?
3: Kan ik niet kopen.
0: Ja, ik vond het echt wel schrijnend om dit te lezen bij de Gelderlander. Je hebt zoiets gewoon nodig natuurlijk. En als je dan dat geld er gewoon niet voor hebt. Loes en Lonneke die waren er zelf van geschrokken hoe hard dit nodig is. Er kwamen zelfs vrouwen al voor het evenement langs. Omdat ze zich schaamden om naar die speciale avond te komen. Ja, ik vind het heel mooi. Iets wat je ja, voor sommige mensen natuurlijk gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Je hebt een BH nodig, dus je koopt er eentje. Nou, het blijkt voor een ander dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dan kun je zeggen, nou, wat naar, heel vervelend. Of je gaat in actie komen, helpen en verzamelt gewoon 1500 BH's in. Dus Loes Bomers en Lonneke Wassenveld, hier zijn wat mij betreft onze heldinnen van de dag.

0: goed.
1: 1 uit 1008.
0: En dan nu even terug in de tijd. Een opname uit 1986, zou je zeggen. Maar het lied dat Second Chapter of Act zingt is eigenlijk al veel ouder, ruim 120 jaar oud. Het gaat om My Jesus, I Love Thee. Het verscheen voor het eerst in 1862 en volgens het bekende verhaal werd het geschreven door een Canadese tiener. Al zijn muziekhistorici daar inmiddels niet heel zeker meer van wie de tekst precies geschreven heeft. Wat we wel al jaren horen is die ene zin die in ieder compleet weer terugkomt. If ever I love thee, my Jesus, it is now. Oftewel, als ik ooit van u gehouden heb, Jezus, dan is het wel nu. En blijf vooral even hangen tot het einde van dit lied, want zangeres Annie Ward die heeft daar nog één noot. En ik vraag me altijd als ik het hoor weer af, hoe doet ze dit toch? Of er een soort tussentijdse beademing is of zo, of dat ze na de opname flauw is gevallen. Zo lang houdt ze het vol. Ja, dit is de lijst met favoriete christelijke muziek volgens Nederland op plek 348. Second Chapter of Acts. My Jesus, I loved him.

0: stellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
4: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: is de zomer voor je gevoel toch weer even terug. Red Collective, You Are My Vision. Maakt het 4:58. We gaan horen wat er in de wereld speelt. Je hoort het van de ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Morgen komt een van de verdachten van het geweld in Overasselt op vrije voeten, meldt Omroep Gelderland. Het OM zegt dat ze kunnen bewijzen dat hij niet op de plaats delict is geweest. Hij blijft wel verdachte. In Belgisch Limburg is een militair gewond geraakt tijdens een internationale oefening onder leiding van de Nederlandse landmacht. Hij kwam bij de landing van zijn sprong in een boom terecht. De voorman van Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen hun telefoons leeg te maken. Hij is bang dat de politie invallen gaat doen en bewijs vindt van de in brand gestoken hooibalen op Prinsjesdag.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Goed nieuws voor de avondplanning, want je mag je paraplu thuis laten als je nog naar buiten gaat. Het blijft vannacht, of vanavond droog. Vanavond en vannacht worden vanuit het westen ook steeds droger en tikt de thermometer de 14 graden aan. Morgen pakt de zon het podium, al spiekt er af en toe nog een wolkje en een spat regen tussendoor. Met een temperatuur van maximaal 19 graden kunnen we natuurlijk niet klagen. Situatie op de weg hoor je van de ANWB.
2: Er staat ruim 560 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging. Tussen Roelewarensveen en Rijswijk. De weg is wel weer vrij. Dan de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos een kwartier vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer open.
0: Dankjewel. Laurens van der Kraat. Soms zit je in een fase waarin je verlangt naar een echte doorbraak of misschien wel een fris windje in je leven. Nou, geïnspireerd op Jesaja 64 schreef in Salvation dit gebed om Gods aanwezigheid voelbaar te maken.
3: De dag van vandaag.
0: Breek de hemelen open.
4: Het christelijke radiostation.

0: Breek de hemelen open, hoorde je van Insovation en Anne-Michel.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
2: Woord van vandaag.
0: Elke dag is er weer een nieuwe pagina die we kunnen gaan vullen met woorden die iets over die dag zeggen. En vandaag maak ik graag zelf even een begin met woorden die iets over vandaag zeggen. Ik denk dat je hem nog wel kent. Jochem van Gelder van TV, de presentator van Praatjesmakers. Ja, hij heeft daar altijd de mooiste uitspraken, weet hij, uit de kinderen te krijgen. En voor Limburg 1, de zender van Limburg, die doet hij eigenlijk nog steeds hetzelfde. Daar maakt hij ook een kinderprogramma en dan gaat hij ook met kinderen in gesprek. En nu zag ik een fragment langskomen over bidden. En daar kwamen echt van die heerlijke, onbevangen antwoorden weer uit. Een kind vertelde bijvoorbeeld, luister zelf maar eventjes, dit zijn kind.
3: Dus ik wil een nieuwe fatbike of zo? Of...
4: Nee.
3: Dat is niet, hè?
4: Nee. Ik bid soms om... Bijvoorbeeld, ik heb ergens last van.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld een voetblessure.
3: Mm-hmm.
4: Dan bid ik wel eens en dan leg ik mijn hand erop en dan zeg ik... Jezus, kan je me alsjeblieft helpen?
3: Wordt het beter dan?
4: Ja. Na een dag of zo, of de volgende dag, als je dan even slapen.
5: Maar soms is die te laat.
0: Ja, het is toch prachtig hoe die kids gewoon lekker open zijn. En ja, dus ik zou graag als woord van vandaag hier kindergeloof opschrijven. En ik dacht, toen ik dat woord bedacht, dacht ik, ja, dit is misschien, klinkt dan een beetje als iets kleins dan misschien. Iets waar je dan misschien een keer overheen groeit of zo. Maar ik vind het juist wel inspirerend. Niet eerst 100 keer vragen hoe bidden precies werkt of zo. Maar gewoon, pijn aan mijn voet, hand erop, bidden. Nou, ik vind het mooi. Kindergeloof staat bij deze op de pagina van vandaag. Naar aanleiding van de uitzending van Jochem van Gelder bij Limburg 1. Check het daar gerust als je meer wilt zien. Wat is jouw woord van deze donderdag? Je mag het nu appen naar de studio.

0: Keith en Christine Getty, My Heart is Filled with Thankfulness, hoorde je op Groot Nieuws Radio. En dankbaarheid is ook wat Jaco ervaart, want hij stuurt dat als zijn woord van vandaag ook namens door. Hij zegt dat hij niet te veel details over de omstandigheden kan delen, omdat het allemaal heel gevoelig is en persoonlijk. Maar hij, hij kan in ieder geval zeggen dat onze vader trouw is en gebeden wil verhoren. Nou, dankjewel voor het delen, Jaco. Blij voor je. En Jantine, die stuurt niet alleen een woord van vandaag, maar ook een foto door. Gala jurk. Ze zegt, mijn broer gaat in oktober trouwen en moest van mijn maar per se nieuwe kleding. En vandaag kwam een gala / trouwjurk binnen. Nou, dat ziet er goed uit hoor, Jantine. Jij komt er beslagen ten ijs. Supergoed. En ik heb iemand aan de telefoon en dat heeft alles te maken met het feit dat er zojuist iemand behoorlijk verrast is. Vandaag is namelijk voor de tweede keer de Bert van Leeuwenprijs uitgereikt. Dat is een prijs voor iemand die niet uit is op applaus of erkenning, maar gewoon al heel lang iets goeds doet voor een ander. En diegene wiens naam nogal pontificaal op die prijs staat, hangt aan de telefoon. EO-presentator Bert van Leeuwen himself. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey Bert, voordat we naar de winnaar gaan, de Bert van Leeuwenprijs. Kun je me even uitleggen hoe je het voor elkaar krijgt om, terwijl je nog leeft, zo'n prijs naar je vernoemd te krijgen?
1: Ja, goede vraag. 2 jaar geleden was ik 40 jaar werkzaam als presentator voor de EO. En toen hebben collega's bedacht dat het wel heel leuk zou zijn als we de Bert van Leeuwenprijs in het leven zouden houden roepen. Dus ik kreeg hem toen. Als eerste kreeg ik hem zelf, met daarbij de vermelding dat we hem vanaf het jaar erna zouden gaan uitreiken aan iemand die zorgt voor verbinding, die zich inzet voor anderen in de maatschappij, die dat belangeloos doet. Dus ik zeg er altijd bij, met enige gêne raak ik hem. Ga ik een prijs uitreiken die mijn eigen naam draagt? Dat doe je normaal pas als iemand er niet meer is.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel weer zo mooi dat er mensen zijn in Nederland die zich echt op een hele bijzondere manier inzetten voor anderen. Dus ik doe het dan maar weer wel.
0: Ja, hartstikke goed man. En jij belichaamt dat ook gewoon, die verbinding. En dat die mensen in het zonnetje zetten. Dus dat is ook op je lijf geschreven natuurlijk. Hey, kun je even uitleggen, waar ben jij nu en wie heb je zojuist overvallen met die prijs? Wie is de gelukkige vandaag?
1: Nou, ik ben in Nijverdal geweest. Daar woont Ina. Ina was een van de vele genomineerden. Wat Ina doet, als ik het in een paar zinnen moet uitleggen. Ina was een aantal jaar geleden haar man was gepensioneerd. Ina dacht, ik stop ook met werken, we gaan samen genieten. Kort daarna overleed haar man, dus dan kom je toch in een zwart gat terecht. Maar Ina is toen, ze was altijd verpleegkundige van beroep. Zij is haar leven gaan vullen met het meegaan met reizen voor mensen die beperkingen hebben. En ze hebben een hele bijzondere stichting, de Handicamp. Dat is een hele grote vrachtwagen, omgebouwd tot camper. En die kunnen 4 of 5 mensen met een beperking, met rolstoelen, kunnen ze die meenemen. Wow. En ze bezorgen die mensen dan een bijzondere vakantie. Maar je moet je voorstellen, dat zijn 5 mensen die heel veel zorg nodig hebben. En daar gaan ongeveer hetzelfde aantal verzorgers gaan er mee.
0: Wauw.
1: Voor die vakantie. Dus zij doet dat al zo'n 12 keer per jaar. En dat is voor haar natuurlijk geen vakantie, maar ze geniet er wel erg van.
0: Nee, dat klinkt als keihard werken. Dit was dus degene die er echt uitsprong. Ja, hebben jullie als jury denk ik alles bekeken, hè? En waarom dachten jullie bij deze? Ja, maar dit is wel echt het verhaal. Ina, daar moeten we langs gaan.
1: Ja, nou, ik zeg wel, dat is met een millimeter lengteverschil naar de andere toe. Want het is ook zo moeilijk. Kijk, we krijgen allerlei appels en peren. Hè? Ik bedoel, mensen die op allerlei verschillende manieren bezig zijn voor anderen. Eigenlijk zou je iedereen die prijs gunnen. Dus eigenlijk wil ik niet over afvallers spreken. Maar als we alles bij elkaar besproken hebben, dachten we, nou ja, ons gevoel zegt dat Ina dan net degene is die hem dit keer wel verdient. En eigenlijk willen we in haar, zij staat een beetje symbool voor al die andere mensen in Nederland die ook dit doen.
0: Ja, want dat is het natuurlijk. Hè. Gewoon ook inspireren om in beweging te komen voor elkaar, iets voor je naasten te betekenen. En hoe was die reactie? Want ja, je hebt haar natuurlijk verrast vandaag. Hoe ging dat?
1: Ja, het leuke was, een van de aanmelders was haar schoonzusje. En zij had een beetje het gevoel dat Ina, ze was genomineerd, dat wist ze wel, maar ze had verwacht dat ze de prijs niet meer zou krijgen. Dus ze was bijzonder verrast toen Henk van Steeg in het Radio 5-programma, die heeft haar opgehaald. Daar was ik nog niet bij. Dus hij heeft haar gewoon naar mij toegebracht. En toen heb ik haar verteld dat zij uiteindelijk de winnares was.
0: Ja, fantastisch. Ja, te gek Bert. Dus voor de tweede keer is hij nu uitgereikt. Echt nu aan iemand uit Nederland in het vrijwilligerswerk. Dankjewel voor het delen van je verhaal. En wat zou je nog willen zeggen? Misschien tegen Nederland in het kader van vrijwilligerswerk. Wil je mensen nog een inspirerend woord meegeven?
1: Nou, het mooie vind ik zelf. Kijk, Ina en al die mensen die ik gesproken heb, en die zijn allemaal zo bescheiden. Dus, en ik merkte wel dat ze het ook wel weer heel leuk vond, de waardering die hier uitspreekt. Dus ik zou tegen iedereen in deze stad willen zeggen, die op de een of andere manier soms bijna onder de oppervlakte bezig is om anderen te helpen, ja, weet dat het enorm gewaardeerd wordt.
0: Ja, ja, fantastisch. Dankjewel Bert van Leeuwen, EO-presentator over de uitreiking van de Bert van Leeuwen prijs. Ina Alberts. Dit is de middagshow van Groot Nieuws Radio met nu een man die op dit moment alweer op de planken staat. Gisteravond in Gouda en zijn najaarstour gaat van start. Martijn Buwalda, je hoort hem nu met de middagshow. Het leven.
2: Kijk aan, daar sta je dan. Je bent ouder en erachter dat niet alles meer kan. Maar dat geeft niet.

0: Martijn Buwalda op Groot Nieuws Radio en Het Leven. Zo direct na vijf, Graham Kendrick.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
17: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
18: Smin.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
21: Boost yourself.
22: Groot Nieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
2: Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A4 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaspoepolder 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er 25 minuten langer over.
3: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow. We gaan met een hoopvol geluid richting de donderdagavond met zo Graham Kendrick en ook Sela, hoor je zo.
19: Ja, Sela!
25: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
26: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
27: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
28: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
27: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
28: Rand? Nee.
27: Fair enough.
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
30: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
31: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
30: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
32: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
33: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen... Maar we helpen je graag bij elke stap.
36: De beste plek voor jou, NVM.
37: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
38: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
39: De dag van vandaag.
40: Met Laurens van der Kraats.
39: Het christelijke radiostation.

0: Blessed Be Your Name.
1: De dag van vandaag.
0: Ja, en deze dag van vandaag is het de dag van de pedagogisch professional. En daarop worden ja, alle pedagogisch professionals extra in het zonnetje gezet. In de kinderdagopvang, de BSO, gastouders. Ja, en over die laatste groep, het aantal gastouders in Nederland, is in 6 jaar tijd bijna gehalveerd, las ik. En dat terwijl de vraag naar ouders er nog steeds volop is. Volop is bij ouders ja, om daar gebruik van te maken. Maken nieuwe regels het eigenlijk volgens sommigen niet makkelijker erop? Ja, heeft de gastouder eigenlijk nog toekomst in Nederland? Daarover zometeen meer. Maar eerst muziek van Celtic Worship. Deze plaats is ontstaan op een familieboerderij in Schotland, midden tussen de velden die klaar waren voor de oogst. Celtic Worship maakte daar het album Harvest dus ook op. En dit lied gaat over dankbaarheid. Misschien ken je ook wel het gevoel dat je God dan wil danken, maar dat alleen een dankgebed eigenlijk ja, wat te klein voelt. En daarom zingt Celtic Worship in dit lied: woorden kunnen eigenlijk niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben. Dus dan maar op een andere manier. Dansende voeten, handen klappen en zingen. En dat is dan eigenlijk de Schotse oplossing voor een tekort aan woorden. Your Kindness van Celtic Worship.

0: Celtic Worship en Your Kindness op Groot Nieuws Radio. Vandaag is het de dag van de pedagogisch professional. En daarom worden die mensen die allemaal dagelijks voor onze kinderen zorgen even extra in het zonnetje gezet. En één groep die kan die aandacht misschien wel extra goed gebruiken. En dat zijn de gastouders. In 2020 waren er nog ruim 25.000 gastouderlocaties in Nederland. Nu zijn het er nog maar zo'n 13.500. Dus bijna de helft minder dus. Daarover praat ik door met Eline Nikkels van het christelijke gastouderbureau De Herberg. Eline, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bijna de helft van de gastouderlocaties is in 6 jaar verdwenen. Hoe kan dat?
1: Dat is lastig te zeggen. Maar wat denk ik zeker speelt is dat 50% van de gastouders 50 plus of ouder is. Ik verwacht eigenlijk de komende jaren ook nog wel een verdere afname. Omdat gastouders het lang gedaan hebben en misschien ook wel op een gegeven moment toe zijn aan een pensioen. En daarnaast wat ook meespeelt is toch ook wel de waardering voor het vak als gastouder.
0: Ja, want?
1: Er komen steeds meer regels bij waar gastouders aan moeten voldoen. En dat is natuurlijk ook gewoon goed om de kwaliteit van de opvang bij de gastouder hoog te houden. Daar zijn we zeker voor. Alleen soms is ook wel een beetje de vraag van in hoeverre heiligt het doel de middelen, zeg maar.
0: Ja, want ik zie inderdaad staan, sinds juli zijn er wat nieuwe eisen. Hè? Onder andere een pedagogisch werkplan moet iedereen hebben. 7 uur scholing per jaar, pedagogische coaching. Ergens inderdaad, jij zegt ook dat is ook best wel goed, hè? Dat je wat meer pedagogische tools hebt, wat kwaliteit. Maar waar ben je dan toch bang voor? Dat deze regels juist meer gastouders laten stoppen?
1: Omdat het gewoon best wel veel van gasten dus vraagt om aan al die extra eisen te voldoen. En ook van gastenbureaus. Gasten maken natuurlijk ook gewoon lange werkdagen. Ze beginnen vroeg, ze eindigen laat. En dan wordt er toch best wel wat gevraagd in uren tijdsinvesteringen die ze nog moeten stoppen. In bijvoorbeeld het volgen van permanente educatie.
0: Ja, dus het wordt eigenlijk minder aantrekkelijk van om gasthouder te worden.
1: Ja, en daarbij zie je ook zeg maar, dat de kinderopvangtoeslag, het uurtarief daarvan, daarin onvoldoende meebeweegt zeg maar, met de extra maatregelen die daarin genomen worden.
0: Dus ze moeten meer doen, maar ze krijgen het ook minder voor betaald. Niet meer voor betaald.
1: Precies dat.
0: Ja. En zie je dat nu eigenlijk al gebeuren, dat de mensen afhaken of dat ze zeggen van nou, voor mij hoeft het dan niet meer?
1: We merken het nu wel soms bij gastouders die er dan, potentiële gastouders waarbij we in gesprek gaan met een intakegesprek en eigenlijk bijvoorbeeld al afhaken eigenlijk. Daarna zien we nu dat gastouders er tegenaan hikken. We proberen die zoveel mogelijk binnen boord te houden en te motiveren, zeg maar. Maar je merkt wel dat ze met argens ogen, zeg maar, naar deze maatregelen kijken. En we hebben natuurlijk wel heel vaak verschillende regelgevingen gehad in de kinderopvang. Dus ergens zie je ook wel dat gasten dus even aan willen kijken. Maar als straks echt in de praktijk blijkt dat het een echt heel veel extra kosten met zich meebrengt of heel veel tijd van een vraag, dan verwacht ik wel dat er meerdere gasten er zijn die gaan stoppen. Daar maak ik me zorgen over.
0: Ja, snap ik. Tegelijkertijd zeg jij, aan de vraag ligt het niet, hè? Want ouders die zijn nog volop op zoek naar gastouders. Hè?
1: Ja.
0: Waarom kiezen zij bewust voor een gastouder eigenlijk in plaats van een kinderdagverblijf?
1: Ja, een groot voordeel van gastenopvang is natuurlijk dat het heel kleinschalig is. Dus kinderen of gastouders die vangen binnen hun eigen huis, vangen ze maximaal 5 kinderen onder de 4 jaar op. Hebben ze ook nog oudere kinderen boven de 4 jaar, dan mogen ze er 6. Eigen kinderen tellen daarin ook mee als ze die hebben. Dus het is een klein groepje kinderen waar ze verantwoordelijk voor zijn. En dat brengt mee dat ze de kinderen goed kennen, de ouders goed kennen, de gezinnen goed kennen waar ze uitkomen. Dat er korte lijntjes zijn. Veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Goed kunnen kijken van waar heeft dit kind op dit moment behoefte aan? Of wat is er nodig? Loopt het niet lekker? Dan kunnen we sneller met elkaar in gesprek om te kijken hoe het anders of beter kan. Die kleinschaligheid en die persoonlijke aandacht, dat is iets wat ouders heel, heel fijn vinden bij deze vorm van opvang.
0: Ja. Het is vandaag de dag van de pedagogische professional. Ik begreep dat sinds kort ook gastouders ook nog een eigen specifieke dag hebben op 12 mei. Maar ik vind het wel mooi vandaag met deze dag. Misschien mooi om even voor iedereen werkzaam in de kinderopvang, de BSO, de gastouders. Heb jij nog een boodschap voor hen die allemaal luisteren?
1: Ja, dat heb ik zeker. Ik zou zeggen, ga door met het mooie werk wat jullie doen. En ik heb daarin ook nog een mooie ode aan de gasthouders en pedagogisch professionals. En die wil ik graag eventjes voorlezen.
0: Mm-hmm. Mooi.
1: Je weet dat je gasthouder of pedagogisch professional bent als je nooit witte kleding aandoet op je werkdag. Als je na 100 keer het verhaal van Noach te hebben voorgelezen, dit dan voor de 101ste keer nog steeds vol enthousiasme voorleest. Dat je ieder kind als uniek schepsel van God mag zien en er voor ze bent. Dat je gele en groene snottebellen liefdevol afweegt. Je het werk met een groot hart doet, want rijk word je er niet van. Als je al 25 zandtaartjes hebt geproefd en de 26e nog steeds lekker vindt. Als je van zon en regen houdt, want stampen in de plas is net zo leuk als spelen in een zandpak. En als er voor de zoveelste keer gevraagd wordt waarom de Heere God de bloemen heeft gemaakt, je voor de zoveelste keer blijft verwonderen over de schepping van God en je dit voor de zoveelste keer uitlegt.
0: Ja, prachtig. Helene Nikkels van Christelijke Kinderopvang De Herberg. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.

0: Prachtig liedje luidt dit. Lineage, Six Was Under It, you order the tide. En de tijd, het is 5:30. We gaan over moeten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De IND gebruikt AI bij het afhandelen van asielaanvragen, maar heeft dat niet verteld aan een landelijk register, schrijft NRC. Volgens de IND zijn de AI-hulpen alleen om vragen aan te stellen en hakken ze geen knopen door over iemands aanvraag. Een sauna in het Gelderse Hierde heeft een vrouw gediscrimineerd toen ze haar wegstuurde omdat ze een burkini droeg op badkledingdag, heeft het college voor de rechten van de mens besloten. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog wel bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen.
0: Ik krijg het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht nog een paar buien bij minima rond de 13 graden. Morgen een echte Hollandse mix. Zon, wolken en een spat regen. En dat bij een temperatuur van maximaal 19 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Het is drukker op de weg door het regenachtige weer. De dagelijkse files zijn daardoor langer. Ruim 740 kilometer file tellen we nu. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg een 30 minuten extra. De A4 naar Amsterdam, ook een 30 minuten vertraging. Tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet staat 17 kilometer. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Diezelfde A4 maar dan richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe jij 25 minuten langer over. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Houten-Oost en Maren 20 minuten extra. De rechter rijstrook is dicht. En op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt een 30 minuten extra nodig. Midden in de file is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer zijn daarom op de A12 2 rijstroken dicht.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Ik voel me oud worden als ik hier lees dat dit lied ook alweer bijna 10 jaar oud is. Het is van Hillsong United en het gaat over de verwondering als je naar de schepping kijkt. So will I.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation. Geluid.

0: Hillsong United. So Will I.
1: De muzikale Grabbelton.
0: Grabbel dan maar. Wat is het balletje van vandaag? Want er mag er iets aangevraagd worden. Je mag een plaat aanvragen als het maar voldoet aan de categorie die ik hier nu uit het balletje haal. WhatsApp geopend. Dan mag je nu een plaat aanvragen die jij onlangs ontdekt hebt. Vandaag mag je een lied aanvragen dat je pas onlangs hebt ontdekt. Dus een, ja, het hoeft ook niet per se in die zin nieuw te zijn. Het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld een klassieker is, maar jij bent er bijvoorbeeld net tegengekomen en het heeft je geraakt. Het mag dus ook een heel nieuw lied zijn wat je echt net tegenkwam, dat je dacht, oh, maar die is mooi, die hoor ik eigenlijk nooit op de radio, maar die moet echt eens gedraaid worden. Dan is dit het moment. Dus een lied dat je pas hebt ontdekt, mag je nu doorsturen door te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Heel benieuwd wat er allemaal binnen gaat komen, zeg. Titelartiest, van harte welkom. Zo direct Twyla Paris, God is in Control. Nadien, een heel mijn hart zingt.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
3: in de App Store.

0: De donderdagmiddag van Groot Nieuws Radio met Twyla Paris. God is in control.
1: De muzikale grabbelton.
0: En dan nu een verrassing, want wat je zo meteen op de radio hoort is nog even de vraag. Ik heb 3 nummers geselecteerd uit alle nummers die zijn binnengekomen. En er zitten heel veel leuke verrassingen tussen. Ook heel veel dingen die ik nog zelf helemaal niet kende, dus dat is ook leuk. Vandaag in de muzikale grabbelton de vraag: welk lied heb jij recent ontdekt en wil je graag aan Nederland laten horen? Nou, allemaal spraakberichtjes komen hier binnen. Laten we eerst even naar Marnix gaan.
2: Goedemiddag, Laurens. Nou, het zou natuurlijk superleuk zijn als ik gewoon op het leukste christelijke radiostation van Nederland Goodbye Yesterday zou horen. Voor mij echt net ontdekt en superlekker, draai ik heel graag. Dus als jij hem draait, zet ik hem extra hard aan. Groetjes, Marnix.
0: Nou, bij deze alvast een fragment, Marnix. Goodbye.

0: Optie 1, Elevation Rhythm en Goodbye Yesterday. Dan naar de optie van Petra.
1: Vanmiddag het lied gehoord van Martijn Buwalda op mijn manier. Wat bezingt hij dat mooi. Om alles op je eigen manier te doen en maar stoppen met proberen het iedereen naar de zin te maken.
2: Ik leef pas voor het eerst en ik stuntelde tot hier op mijn manier.
0: En dan, de laatste optie komt Ingrid mee en die heeft het lied volgens mij ergens live gehoord.
3: Voor mij was het No One Like The Lord van Bethel en Jen Johnson. Het is echt een fantastisch nummer. We hebben het op het Upgrade Festival gezongen in Capelle. Ja, waanzinnig om dat met heel de tent te zingen. Het is prachtig. Alle eer aan hem. Voor mij is dat nummer 1.
0: Ja.
3: Groetjes, Ingrid.
0: Dan zitten we bij deze op de nummer 3 toets. Bethel Music en Jen Johnson, No One Like The Lord.

Dit zijn ze vandaag, de drie opties in de muzikale grabbelton. Wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3? 1 voor Elevation Rhythm, Goodbye Yesterday. 2 voor de keuze van Petra, Martijn Bewalda en zijn nieuwe Op Mijn Manier. En 3, Battle Music, No One Like the Lord. Laat het weten en geef jouw keuze door het nu te appen. Hier is CC Wines en Wordy.

CC Winans in de middagshow van Groot Nieuws Radio. En Wordy, de vraag is nu, blijven we in dit genre? Gaan we zo weer Engelstalig en worship horen? Of gaan we toch naar Martijn Buwalda, Nederlands? Ja, het is klaar met stemmen. Er is heel veel binnengekomen. Maar de meeste stemmen gaan naar Battle Music. En dat betekent dat we een lied gaan horen die we eigenlijk volgens mij niet zo vaak horen hier op Groot Nieuws. Terwijl deze artiest heel vaak hier draaien. Deze is ook wel heel erg mooi hoor, om een keer te draaien. No One Like The Lord. Battle Music.

0: Vandaag in de muzikale grabbeton de meeste stemmen voor een lied van Battle Music. Ingrid had het aangevraagd. Het werd heel veel meegezongen blijkbaar volgens haar bij het Upgrade Festival in Zeeland. No One Like The Lord hoorde je op Groot Nieuws Radio. Zometeen meer worship in je donderdagavond. En dit lied wat ik zo gedraai heeft denk ik maar 1 seconde nodig en dan herken je hem wel. Ja, precies.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 20 november, Drachten. Met Elvis E., Gideon en Sharon Gibbs. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuwsradio Verkeer.
5: ANWB.
20: Heel langzaam wordt het iets minder druk op de weg. De meeste files staan nog in het midden van het land en in de Randstad. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet doe je er 20 minuten langer over. De A4 richting Rotterdam. 25 minuten vertraging tussen Roelofarendsveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven 35 minuten extra. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A15 naar Nijmegen tussen Harningsveld-Giessendam en Arkel 20 minuten vertraging over 5 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk.
0: Welkom op de donderdagavond van Groot Nieuws Radio. Met Lauwens en met Luc. Luc, goed dat je er ook bent.
21: Ja.
0: Je bent normaal gesproken natuurlijk vooral achter de schermen. Maar ik moet jou zo even spreken in de uitzending. Vind je dat oké? Ik moet even een kleine confession doen. En ik heb jou ervoor nodig.
21: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja. En de blessing komt er zo aan van Elevation Worship.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
23: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
28: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
29: Bij het Leger des Heils geloven we in kansen. Omdat iedereen ertoe doet. Niemand uitgezonderd. Daarvoor strijden we al bijna 140 jaar. Help jij om ons werk mogelijk te maken? Kijk op legerdezeils.nl/geven.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
30: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
30: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
31: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
32: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
33: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
34: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
35: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
36: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
35: Dus waar moet je zijn voor de magic?
37: Jojo.
17: De dag van vandaag.
18: Met Laurens van der Kraats.
17: Het christelijke radiostation.

0: een samenwerking. Elevation Worship. Die artiesten bij elkaar. Carrie Job, Cody Carnes. En dan krijg je dus The Blessing.
1: De dag van vandaag.
0: Welkom op de donderdagavond van Groot Nieuws Radio. Het was exact een week geleden, Luc, dat jij de blessing van de dag was, hè?
2: Is dat zo?
0: Ja, 27 jaar geworden. Ik herinner je het nog even aan.
2: Dat klopt inderdaad,
0: vorige week was jij jarig. En ja, natuurlijk een hele feestelijke dag. Heb je het nog gevierd, ook dit weekend, hè?
2: Ja, dit weekend kwam familie langs. Het was echt supergezellig. En voor de rest, ja, ik ben niet zo heel erg van mijn verjaardag vieren. Dus gewoon een beetje kleinschalig, rustig aan. Niet iedereen hoeft het te weten.
0: Nee, precies. Ja, het moest natuurlijk een feestelijke dag zijn. Maar toch, ik heb dat niet tegen jou gezegd. Maar voor mij, diep van binnen, ik voelde me die dag een beetje ongemakkelijk. Oh? Want ja, jij bent toch mijn grote vriend van de radio. Elke dag zitten we samen hier programma te maken. We delen lief en leed. Maar ik had niets die dag.
2: Nee,
0: voor jou.
2: Klopt. Nee, ik was ook zwaar teleurgesteld.
0: Ik had dus iets besteld. Maar mijn cadeau had dus echt ontiegelijke vertraging.
2: Oh, dat meen je?
0: Alleen, ik vind het echt heel erg spannend. Want ik heb dus geen idee of je dit leuk vindt, wat ik voor jou heb besteld.
2: Oh? Nou, nu maak je me wel nieuwsgierig.
0: Ja? Je staat ervoor open om het gewoon first reaction op de radio te gaan doen?
2: Zeker.
0: Oké, dan ga ik het nu uit de auto halen, oké?
2: Oké.
0: We zijn terug.

0: Chris Tomlin en We Fall Down op Groot Nieuws Radio. Het is zojuist even een confession geweest op de radio. Vorige week, precies een week geleden, was het de verjaardag van Luc van de redactie.
1: Yes!
0: Het was 10 september 2026. Ik herinner me nog eens de dag van vorige week dat ik hier in de studio zat en me gewoon zwaar ongemakkelijk voelde, want ik stond met lege handen. En jij, mijn vriend van de middagshow, elke dag deden we lief en leed en ik had geen cadeau voor je verjaardag. Maar ik had hem wel besteld, maar hij had gewoon ontzettend vertraging. Maar ondertussen heb ik het. Dus ik kan het je gaan overhandigen.
1: Ik ben echt heel erg benieuwd wat je nu hebt gehaald.
0: Eerlijkheid gebied te zeggen, ik had geen idee wat ik voor je moest kopen. En toch kwam ik op een gegeven moment iets tegen. En het punt is alleen, ik heb nog steeds geen idee wat ik gekocht heb.
1: Oh? Dan raak je me extra nieuwsgierig. Je hebt geen idee wat je zelf gekocht hebt.
0: Nee, het is ook niet dat ik mevrouw gevraagd heb iets te halen of zo. Ik kwam iets tegen en ik dacht, dit is echt iets voor jou. Ik heb het even netjes ingepakt. Ik ga het nu aan jou geven.
1: Wat mooi zeg.
0: Er zit een beetje waterspettetjes op. Ik ben net naar de auto gerend.
1: Mag ik hem uitpakken?
0: Je mag hem zo uit gaan pakken. Dit is een mystery box.
1: Een mystery box?
0: Ja, dat is een verloren pakket. Wat als het ware een nieuwe kans krijgt.
1: Oh, dat meen je?
0: Ja, ik kwam het tegen. Ik dacht, volgens mij is dit echt iets voor Luc. Je houdt volgens mij wel van verrassingen en zo. Alleen, jij hebt dus geen idee. Ik heb dus geen idee. Zo'n 18 miljoen Nederlanders hebben geen idee wat er op dit moment in dat doosje voor jou zit.
1: Zo, maar dit is echt heel spannend dan. Voor jou ook.
0: Ja, voor mij ook, ja. Ja. Ja. Het kan dus echt fantastisch zijn. Het kan ook dus echt helemaal niks zijn.
1: Nou, ik ben echt heel erg benieuwd.
0: Ja, nou, we maken het open. Ja, en dan hoop ik dat je er wat aan hebt. En ik dacht, ja, anders mag je het weggeven. Dan is het ook een leuk cadeau aan jou. Want dan kan je er weer iemand blij mee maken. Dat is ook een voorrecht.
1: Zo, joh. Wie heeft dit dichtgemaakt, joh? Ik zie nu een kartonnen doos.
0: Ook heb je iets om het daar
1: echt zien?
0: Nee?
1: Wat het is.
0: Oké.
1: Heb ik iets om dit
0: iets om het open te maken? Misschien je sleutel even of zo?
1: Oh, ik heb het.
0: Okay.
1: Ik heb het.
0: Anders halen we wensen niet, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Hij gaat open.
1: Het is.
0: Ik ben zo bang dat er nu echt iets speciaal voor vrouwen in de 70 in zit.
1: Er zitten meerdere pakketjes in.
0: Meerdere pakketjes?
1: Je hebt dus één pakket
0: wat is
1: te
0: dit?
1: Geven. Okay. Het eerste cadeau.
0: Ik zie Luc nu een plastic verpakking open.
1: Dit heb ik altijd al willen hebben.
0: Wat is dit dan?
1: Het is een soort... Het is een soort kabel.
0: Wat is dit?
1: Het is een stroomkabel.
0: Een stroomkabel. Een UTP-kabel.
1: Ja, dit
0: voor
1: heb ik
0: internet.
1: Altijd al willen hebben. Het tweede cadeau.
0: Oh,
1: nou, je hebt me echt verwend.
0: Wat is dit dan?
1: Dit is... Een kindersmartwatch.
0: Een kindersmartwatch?
1: Ja.
0: Nou, dat kan je maar beter in huis hebben, toch? Ik weet nooit wat de volgende stap is, jullie. Je bent net getrouwd.
1: Ja, nou, en we hebben nog het finale cadeau, hè? Dit is het grootste pakket. Is dit.
0: Oh.
1: Die gaat nu open. Het is.
0: Het is.
1: Wat is dit?
0: Het zijn twee pakjes.
1: Het lijkt...
0: Wat is dit?
1: Het lijkt wel een soort legging of zo. Een fitnessjas voor vrouwen staat erop. Fitnesschecker voor women.
0: Oh, ik ben vannacht toch midden in de nacht wakker geweest dat dit ongeveer exact de nachtmerrie was waar ik in zat. Dat jij dit open ging maken en dat er een legging voor vrouwen in zou zitten. Maar toch applaus, of niet? Kan ik juichen of niet?
1: Ik zeg het niet vaak, maar dit had je echt niet hoeven doen.
0: Nee, had ik dit hoeven doen?
1: Nee, dat had je echt niet hoeven doen.
0: Goed, nou ja, misschien dat je moeder er blij mee kan maken.
1: Nee, dankjewel. Het gebaar zegt al heel erg veel.
0: Graag gedaan, jongen. Gefeliciteerd.

0: Joey Enriquez en Halleluja op Groot Nieuws Radio. Een beetje bijgekomen, Luc?
1: Nou, ik vind het nog steeds prachtig. Ik ben sprakeloos van deze prachtige cadeaus.
0: Ga je nog passen ook, die mooie legging?
1: Ja, ik zat net te kijken. Het is dus een vrouwenmaat, dat allereerst. Ik zie hier de maat XS opstaan. Nou ja, ik weet niet of ik dat ga passen. En deze is maatje S. Misschien zou ik die nog passen, maar ik denk het ook niet, hoor.
0: Dan hoofdpunten van het AP-nieuws. Het is 6:30.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor honderdduizenden nieuwbouwhuizen is geen plek op het stroomnet, waarschuwt netbeheer. Er is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend, maar het stroomnet is gewoon overvol. Het kabinet kan de steun van Pro wel vergeten als er niets gebeurt aan de bezuinigingen op uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam daarmee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat de bezuinigingen in de begroting blijven. De gemeente Epe in Gelderland blijft erbij dat het COA een dwangsom moet betalen als ze de asielnoodopvang in de gemeente niet binnen 6 weken sluit. Er verblijven bijna 280 asielzoekers maanden langer dan afgesproken in een hotel in het dorp.
0: Dat is het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht nog een paar buien bij minima rond de 13 graden. Morgen een echte Hollandse mix van zon, wolken en een spat regen. En dat bij een temperatuur van maximaal 19 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
3: Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen. En dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.
0: Dankjewel.
4: Laurens van der Kraat.
0: Hij is dichtbij, hoor, de doorgeefbijbel. De afgelopen dagen in de Utrecht-Gelderse Vallei. En nu zijn we volgens mij in Veenendaal. Wie hoor je zo? Na Phil Wickham, The King is in the Room.

0: Peter Wickham, The King is in the Room.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Dichterbij kan bijna niet. Gisteren was hij bij Irene uit Veenendaal. En volgens mij zijn we nog steeds in deze plaats waar ook de studio van Groot Nieuwsradio is. Laten we even luisteren aan wie die is doorgegeven.
2: Slamat malam. Goedenavond.
0: Ho even. Wat zei je precies?
2: Slamat malam.
0: Oké, okay, wat betekent dat?
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. In welke taal?
2: Indonesisch.
0: Aha.
2: Ja, zij zeggen Bahasa Indonesia.
0: Aha, even kijken. En met wie spreek ik precies?
2: Met Marieke.
0: Marieke, ja, ik dacht het al de stem te herkennen, want ik ken jou volgens mij nog van uit onze regenboogtijd.
2: In Veenendaal.
0: De Evangelische gemeente. Wat leuk jou te spreken, hoe gaat het?
2: Goed, ja, zeker. Heel goed.
0: Dan mag je me meteen even uitleggen waarom je dan in het Indonesisch opneemt. Want je bent gewoon in Veenendaal nu, geloof ik, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik ben in Veenendaal. Ik ben heel dichtbij. Ik ben in voorbereiding om voor MAF Nederland als leerkracht naar Indonesië te worden uitgezonden.
0: Wauw.
2: Dus ik ben met een taalstudie bezig.
0: Wat een stap, joh.
2: Ja, heel leuk.
0: Maar voor jou niet helemaal nieuw terrein, hè, het zendingsveld. Kun je luisteraars even meenemen hoe jouw geschiedenis eruit ziet?
2: Zeker. Ik ben leerkracht van beroep. En al 12 jaar heb ik het voorrecht om zendingskinderenles te geven. We worden ook TCK's genoemd, Third Culture Kids. En dat vind ik gewoon zo interessant hoe ze in het buitenland opgroeien. Omdat hun ouders ergens naartoe verhuizen om te werken in Gods Koninkrijk. En die kinderen die nemen van al die culturen van alles op. En maken er eigenlijk een derde eigen cultuur van. En daarom worden ze Third Culture Kids of TCK's genoemd.
0: Ja, het lijkt me ook wel een heel intensief iets. Ik bedoel, doet mij wel meteen denken van de vraag van wat is dan echt je thuis? Hè? Waar zitten dan echt je roots als je zoveel verschillende culturen kent?
2: Precies. Dat kun je ook niet in één antwoord geven. De minst leuke vraag om aan het TCK te stellen is van waar kom je vandaan? Dat vinden ze vaak heel moeilijk om uit te leggen, omdat ze willen weten, bedoel je dan, waar is mijn paspoort vandaan? Waar ben ik opgegroeid? Of dat soort dingen.
0: Ja,
2: uiteindelijk is het het meest helpvolle, zeg maar, om voor hen te doen, is als ze hun identiteit echt in Christus vinden. Uiteindelijk zijn we daarin thuis en zijn ze wereldburgers. Dus
0: ja, dan maakt het niet uit waar je bent, waar je opgegroeid bent.
2: Ja.
0: Ja. Hey, als jij terugkijkt naar alle gesprekken die jij hebt gevoerd, alle lieve gezichtjes die je hebt ontmoet, wat is dan zo'n verhaal waarvan jij echt zegt van ja, maar dit is nou echt wat mij nou helemaal in vuur en vlam zet voor dit werk?
2: Ik heb altijd een beeld van een van mijn leerlingen voor ogen. En we waren een lied aan het zingen, een aanbiddingslied in de klas. En zij stond met haar armen wijd omhoog en haar ogen dicht, zo God te aanbidden. En ik dacht, wauw, ja, dat is waar we het voor doen. Dat ze zelf die relatie met Jezus hebben en daarvan getuigen op wat voor manier dan ook. Dat vond ik zo'n indringend plaatje dat ik dat gewoon nog zo voor ogen zie. Ja, dat was heel bijzonder.
0: Hoe oud ben je, Marieke?
2: Ik ben nu 41.
0: Zo, ja. En ik denk dat als luisteraars dit horen, ook wel misschien denken van wow, dat is wel echt even een heel ander leven, hoe jij dat nu leeft, dan ik dat doe. Hoe is dat voor jou zo gekomen, dat je zo vanuit totale afhankelijkheid je leven inricht en dit soort keuzes maakt?
2: Ik ben er eigenlijk wel mee opgegroeid. Ik wist als kind al, ik wil de Heer Jezus volgen. In mijn tienertijd kreeg dat wat concretere vorm. Toen dacht ik wil piloot bij de MAF worden. Nou, wist de Heere God gelukkig dat niet bij mij zou passen. Dus ben ik leerkracht geworden. Maar vanaf het begin dat ik wist dat ik leerkracht

0: leven doe. Toen bevestigde de Heer keer op keer dat lesgeven aan die TCK's, die zendingskinderen. Hmm. En ja, dan vraag je elke keer de Heer, waar wilt u dat ik nu heen ga? En dan brengt hij me weer op mijn plek.
1: Ja, en straks dus Indonesië. Wauw. Marieke, jij mag de Bijbel openslaan en de tekst voor gaan lezen die jij voor ons hebt uitgekozen vanavond.
0: Ja, dat is... want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Uit Nehemia 8, vers 10b. Ik dacht, hij is al een keer eerder in de uitzending geweest deze
1: geen
0: maand.
1: Geen probleem. Waarom is die voor jou belangrijk?
0: Maar het laatste stukje is voor mij heel belangrijk. Deze tekst heb ik vroeger gekozen toen ik net begon als zendingsleerkracht. Toen zeiden ze, als je nieuwsbrieven stuurt, dan moet je altijd je een bepaalde tekst erbij zetten. En toen dacht ik, oh ja, mij wordt altijd verteld van je lacht altijd, dus je bent altijd vrolijk. Die tekst die zal wel bij mij passen. Hmm. En toen ben ik door de jaren heen erachter gekomen dat er zoveel meer diepte natuurlijk in die tekst zit. Het gaat helemaal niet om je persoonlijkheid of hoe je uitstraling is, maar veel meer dat de Heere zelf onze kracht is. En toen vroeg iemand mij ook letterlijk een keer van, hey, die tekst die schrijf jij altijd op, hè? Want hoe doe je dat dan in je leven? Ik voel dat niet altijd, die vreugde van God. En toen dacht ik, oh, hoe doe ik dat eigenlijk? Mm-hmm. En toen ben ik er nog eens meer naar gaan kijken. En de context, zeg maar, is dat het volk Israël werd hun zonde bewust, omdat ze de wet hadden gelezen op dat moment. En dan zegt Ezra zegt tegen hen, het is niet de bedoeling dat je nu daarom gaat rouwen, om wat je niet kan. Wees niet bedroefd. Maar de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. En vanuit het Nieuwe Testament weten we dat dat is omdat Jezus het offer werd voor onze zonde. En zijn Heilige Geest is degene die de vreugde geeft. En die vreugde is daarom ook niet afhankelijk van omstandigheden. Niet van hoe het in ons leven gaat. Maar echt alleen afhankelijk van de Heer. En dan kunnen we zelf, zeg maar, moeten huilen op dat moment en toch ook die vreugde van de Heer tegelijkertijd ervaren. Mm. En dus die tekst gaat al heel wat jaren met mij mee en krijgt steeds meer betekenis.
1: En dus ook mee naar Indonesië, Nehemia 8, vers 10b, vandaag geasseerd vanuit Veenendaal. Als mensen jouw reis willen volgen eigenlijk, Marieke, kunnen ze dat ergens doen?
0: Jazeker, ze kunnen via mat.nl/Marieke kunnen ze zich aanmelden voor de nieuwsbrief. En eventueel ook financieel mee supporten.
1: Kijk eens, mooi. Dankjewel Marieke. En we gaan maandag horen aan wie jij hem hebt doorgegeven. Fijne avond. En heel veel zegen op je reis, hè?
0: Dankjewel, jullie.
1: Hoi, hoi.
0: Radio. Doei.

0: passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Blessing Offer. Je hoorde Jordans.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct op 7FM met Olijke Duo. Joost en Niels met The Capital Kings. Te beluisteren via de Groot Nieuws Radio app of onze website. Op Groot Nieuws Radio non-stop hoor je zo meteen The Casting Crowns.
2: So let my life song sing to you.
0: En op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken en hier op ons hoofdkanaal hoor je het programma Wens met Tim Hendricks en het koor Jubilate Deo uit Woudenberg. Tot zover de middagshow voor deze donderdag 17 september. Morgen gaan we samen richting het weekend wat mij betreft. Vanaf 4 uur een nieuwe middagshow. Dit is Irma Die en het gebed om kalmte. Mooie avond.

0: zeg. Al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Werken bij Elios is gaan voor verbinding met collega's, cliënten en hun netwerk. Wil jij ook betekenisvol zijn? Bekijk onze vacatures op werkenbijelios.nl.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak, of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als een jaar geleden om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Er staat nog 50 kilometer file op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit. Dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech.
22: Zometeen
17: wens.
23: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
25: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
28: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
29: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
30: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
31: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
32: Hey, sta op, mooie mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
33: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
34: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over roos is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
35: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
36: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
37: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag.
38: Lekkere van Albert Heijn.
17: Elke avond vanaf 7 uur.
39: De mooiste kerk- en koormuziek.
17: Het christelijke radiostation.

Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie u bent. Jubilate Deo Woudenberg zong hier het openingslied onder leiding van Marco den Toom, het lied Meer dan ooit. Meer dan ooit van harte welkom op deze donderdagavond bij Grootnieuws Radio met hier tussen 7 en 8 het uur van de wensen. Jij vraagt een plaat aan met eventueel een persoonlijke boodschap die je aan een ander wilt doorgeven. En dan ontstaat er zomaar contact via de radio. Afstanden worden letterlijk en figuurlijk overbrugd. Bemoedigingen gaan over en weer. En verjaardagen, huwelijksjubilea en geboorten worden op landelijke schaal gevierd. En zo wordt vreugde en verdriet, geloof, hoop, liefde en muziek gedeeld in dit programma. En als je dat beseft, ja, dan is dit uur zoveel meer dan zomaar even een paar plaatjes draaien. Mocht je op dit moment heldere gedachten hebben over muziek die we kunnen draaien, over een wens die je aan iemand zou willen doorgeven, ga dan naar grootnieuwsradio.nl en dan behandelen we jouw wens met hoge prioriteit. Dit is het verzoek van Corrie Roggeveld uit Hoge Zand. Laten we daarmee beginnen. Een prachtige uitvoering van Lichtstad met uw paarlenpoort, het Nieuw Jeruzalem. We gaan samen luisteren naar het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor en samenzang. Want, zegt Corrie, van dit lied krijg ik kippenvel. En het doet mij denken aan de reis naar Israël. Zo'n mooie ervaring om daar geweest te zijn. En Corrie hoopt dat meer mensen vanavond van dit lied zullen genieten. Lichtstad met uw paarlenpoort.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Zangeres Tenira Sturm zong voor ons Psalm 68, de versen 10 en 17. En dan heb ik nu de tekst van de dag voor je, een Bijbelvers ter inspiratie. En het is deze keer een tekst om van te genieten. En ik heb er dan ook genietmuziek bij uitgezocht. Dit is Psalm 34, vers 9.
1: De dagtekst.
0: Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34, vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt.

Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34, vers 9. Ja, en de goedheid van de Heer proeven en genieten, dat kan op vele manieren. Hier met de muziek van John Rutter en de Cambridge Singers. En het nummer All Things Bright and Beautiful was het proeven en genieten van de goedheid van de Heer door de schepping heen. Benieuwd hoe jij de goedheid van de Heer proeft en geniet. Het is ook goed om elkaar te vieren en daar Gods goedheid in te zien. Kees en Jannie Matsinger uit Meerkerk, beide jarig geweest. Dat is iets moois waar Jan en Josien Bos even de schijnwerpers op zetten vanavond. Ze laten weten, Kees en Jannie, jullie mochten de afgelopen 14 dagen beide jarig zijn. Hiermee willen we jullie van harte feliciteren en God zegen toewensen in het nieuwe levensjaar. Een liefdevolle groet van Jan en Josien met het lied Ik zal er zijn, hierdoor gemengd zangvereniging Loof dan Heer Notter ten gehore gebracht.

Dit mooie lied, Ik zal er zijn, over Gods trouw, over zijn aanwezigheid in het verleden, in het heden, in de toekomst. Ja, dit was ook aangevraagd door Marleen Bot namens jullie kinderen en kleinkinderen, pa en ma uit Ochten. En Marleen noemde nog een lied en dat lied gaan wij nu ook beluisteren, Psalm 42. Jullie krijgen het mee, want lieve ouders, gefeliciteerd met jullie 46e trouwdag. God zegen wensen we jullie als kinderen en kleinkinderen toe. Psalm 42, het Groot Reformatiekoor en het Sliedrechts Mannenkoor Ichtes.

0: Zo klonk het Noorderjongerenkoor in hun beginperiode. Het koor uit Drachten ging op 1 februari 1999 van start en Cor van 't Hof was toen dirigent. En onder zijn leiding hoorde je ze hier ook zingen Als ik in gedachten sta. Het blijde klankenkoor van deze week, het Noorderjongerenkoor. Ik denk wel eens, zouden we misschien hier een lied vergeten in Wens? Is er een lied waar ik tot nu toe niet aan gedacht heb, waar jij misschien ook nog niet echt aan gedacht hebt, maar wat we echt wel eens zouden mogen draaien hier? Heb je daar dan ideeën bij? Is er dan een lied dat in je opkomt? Een mooie psalm misschien? Een Johannes de Heerlied? Een lied uit een andere bundel? Ik ben heel benieuwd. Welke liederen komen bij jou bovendrijven? Als je denkt, dat zijn echt liederen die in Wens passen.
1: Laat ons weten welk lied we voor jou kunnen draaien. Maak jouw wensen aan ons bekend op grootnieuwsradio.nl/wens.
0: Zo voegt Jopie van der Lauw ook een prachtig lied toe aan de uitzending van vandaag. En niet zomaar een lied met een bestemming. Arina Reurink uit Ermelo, we draaien het voor je namens Jopie. En Jopie zegt, lieve Arina, hartelijk dank voor wie jij bent, voor mij en voor anderen om jou heen. Je bent altijd bereid om te helpen. Of het nu is met rijden naar het ziekenhuis, of met computerhulp, of gewoon met een gesprek, je staat klaar. Heel veel dank daarvoor. En dat dit lied jou ook mag bemoedigen. Het lied Wie maar de goede God laat zorgen. God zegen, Arina. Dat wens ik jou toe. Jopie van der Lauw. En we luisteren naar deze uitvoering met het koor Jichtal Jahu onder leiding van Bert Notenboom.

U bent mijn alles. You are my all in all. Mannen Ensemble Espressione. En je hoorde Lucas Kramer. We luisteren naar de mannen van het Waddinxveens Mannenkoor, de Gouden Stem, onder leiding van Martin Mans, zingen zij de Haven van Rust. Rustpunt hier vanavond met dit lied. En Rika de Witte stuurt het lied naar IJsselmuiden, naar Leni Verbrugge. Want, zegt Rika, lieve Leni, we willen je met dit lied een hart onder de riem steken en bidden voor Gods zegen voor de komende tijd en dat de gezondheid nog verder mag verbeteren. Groeten van Rika

Ik hoop van harte dat je vanavond God als rustpunt hebt gevonden. En dat je hebt genoten van de muziek en van het samen zijn. Fijn dat jij er ook bij was en ik nodig je uit voor de uitzending van morgen. Om iets over 7 staan we hier weer aan de start met elkaar van een nieuwe wens. En jouw plaat kan er dus bij. Geef hem door via grootnieuwsradio.nl/wens. Nou, ik hoop weer van je te horen. Ik wens je nog een mooie avond. Bedankt voor het luisteren. En dit is het slotlied voor dit uur. Jongerenkoor Shalom zingt Psalm 96. Zingt een nieuw gezang den Heer.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste.

0: op odido.nl/business.
1: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, waarop een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En dat kost je zo'n 10 minuten extra. Verderop, bij knooppunt Emmeloord, is de weg een tijd lang dicht geweest door een ongeluk, maar is nu weer vrij.
18: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
16: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
22: Heijn. Rij gerust, met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
23: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
25: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
26: Zeg het!
25: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
27: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Baai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
28: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
29: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
30: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
31: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
33: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: met NS Flexdal voordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het Christelijke Radio.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Mama, wanneer komt papa thuis?
11: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank San Quinn gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zometeen
15: levenswoorden.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
16: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig.
15: Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
20: Smin.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smin.
23: Boost yourself.
24: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
25: Worden.
26: Met Daan Olthof.
27: Een hele goede avond. Zoals je misschien weet hebben we bij Groot Nieuws Radio een enorm archief aan allerlei overdenkingen. Een van de sprekers die daar veel in voorkomt is Dorina Nauta. Je kent haar ook misschien van de Groot Nieuws Radio Kerkdienst. Maar een aantal jaar geleden nam zij ook een aantal overdenkingen op, speciaal voor in de zomer. Zometeen hoor je twee van deze overdenkingen. Nadat we gelezen hebben uit Psalm 34, vers 9... daar vinden we de dagtekst van vandaag. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt.

0: Michael W. Smith. Je hoorde Draw Me Close. Je hoort haar nog wel eens op de zondagochtend in de Grootnieuwsradio Kerkdienst. Spreekster Dorina Nauta. Een paar jaar geleden nam ze speciaal voor Zomerradio een aantal overdenkingen op. En we gaan luisteren naar twee van die overdenkingen vanochtend. Waaronder een overdenking over ware rijkdom. Waar vinden we dat precies in ons leven? Om daar meer over te weten te komen, slaan we de Bijbel open in 1 Timotheus 6, vers 17 tot en met 19.
1: Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet op zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar het te stellen op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. Een ontmoeting met een boer op het platteland van Oeganda maakte een diepe indruk op mij. Iemand noemde hem wel Willy Wortel, omdat hij een soort uitvinder was die allerlei dingen maakte. Zo had hij bijvoorbeeld een mesbult met een soort buizensysteem aangesloten op het keukentje. En de gas die dus vrijkwam van die mest, die gebruikte hij om te koken. Geniaal bedacht. Met weinig middelen had hij iets gecreëerd, als een soort uitvinder dus. Een tijd geleden ontdekte hij, deze boer, dat God van hem houdt. En dat God hem een uniek pakketje talenten heeft gegeven. En inmiddels heeft hij apparatuur ontwikkeld voor het bevochtigen van het land in een droge periode. En die apparatuur die stelt hij beschikbaar aan boeren die weinig hebben om van te leven. En dan vertelt hij zo vol trots, verliefd kijken naar zijn vrouw die naast hem staat. Mijn gebed is verhoord, zegt hij enthousiast. God heeft deze vrouw op mijn pad gebracht. Het is zo'n ontmoeting met iemand, een boer met weinig geld, maar waarbij je aan alles voelt dat hij ontzettend rijk is. In dit verhaal zitten een aantal hemelse schatten die hem gelukkig maken. Hij kon delen van wat hij had. Hij had een vrouw gekregen. Hij had ontdekt dat God van hem houdt. En dat God hem uniek gemaakt heeft. Het doet me denken aan die tekst uit Matteüs 6, vers 20. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreet een mot nog roesten weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het is de ware rijkdom. Geld maakt niet gelukkig. Het is de bereidheid om te delen van wat God jou heeft toevertrouwd. Dat maakt uiteindelijk diep gelukkig. En of dat nu liefde is, een talent, geloof of geld, je hebt altijd genoeg om te delen. Wanneer heb jij voor het laatst iets gedeeld met een ander? En heb je er ook van genoten om het te doen? Lieve Jezus, zo danken we u voor wat u ons heeft toevertrouwd. En zo bidden we dat we mogen delen van de liefde, van de talenten, van de tijd, van de mensen om ons heen, van alles wat u ons heeft toevertrouwd. Dank u wel dat u zo goed voor ons bent. In Jezus' naam. Amen.

0: Elisa Krijgsman, je hoorde Toon mij uw glorie. Daarvoor hoorde je de overdenking van Dorina Nauta over ware rijkdom. Nog een overdenking uit dat archief van Groot Nieuws Radio die we gaan horen gaat over het genieten van de kleine dingen. En wat mij betreft zit daar ook ware rijkdom in.
1: Ik lees met jullie Prediker 9, vers 7 tot 9. Een prachtige tekst. Dus eet je brood met vreugde. Drink met een vrolijk hartje wijn. God ziet alles wat je doet al lang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren. Kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Geniet van de kleine dingen. In heel wat gesprekken met grote regelmaat stel ik die vraag aan vriendinnen of aan kennissen. Als ze dan iets vertellen, heb je het al gevierd? Een opdracht die is afgerond. Voor het eerst anders reageren in een situatie. Goed nieuws in een ziekteproces of het vooruitzicht van nieuw leven. Er zijn heel wat grote en kleine dingen in het leven die gevierd moeten worden. In het gedeelte hiervoor in Prediker ging het vooral over de sterfelijkheid van het leven. We hebben het nu niet gelezen, maar als je het na wil lezen, dan kun je dat vinden in Prediker 9. Je zou er bijna zwaarmoedig van worden. En dan komt er zo vrij abrupt een soort opdracht vandaag. De blik wordt verschoven van de dood naar het leven. De wetenschap dat er een einde aan dit leven komt, is hier juist een aanmoediging om het leven te vieren. Het is niet voor niets dat deze woorden klinken in de gebiedende wijs. En je wordt geholpen door de schrijver van Prediker met hele praktische tips over hoe je dan het leven viert. Verrukkelijk eten, met een goed glas wijn, met je mooiste kleren, een lekkere parfum en de mensen die je het meeste lief zijn. Al die dingen zijn ons door God gegeven. Deze tekst is een aanmoediging voor ons om professionele levensgenieters te worden. Het is geen ontkenning van de gebrokenheid van het leven, maar het is een erkenning. Juist dat is de reden om het leven te vieren. Hoe vier jij het leven? Maak eens een lijst vandaag, zo tussen de bedrijven door, misschien een gewoon kladje wat ergens ligt met concrete manieren waarop je het leven kunt vieren. En help jezelf. Doe eens gek. Kies er eentje uit voor vandaag. Eentje om gewoon te doen. En maak het een soort mini vier het leven feestje. Ook als het een hele gewone dag is. Als er misschien geen reden lijkt voor een feest. Vier vandaag het leven.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuwsradio app.

Muziek Worship. Je hoorde Kom Verras Ons, daarvoor CC Winans, Blessed Assurance. Zometeen bij Groot Nieuws Radio, Red Worship en Lizzie Morgan. Ook de Psalm Project komt eraan. Naar Matt Redman. Even

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 1 Timotheus, hoofdstuk 1 uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan Timotheus. Hij schreef deze brief aan het einde van zijn leven. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Timotheus was op 1 van die reizen met hem meegegaan. Inleiding. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus. Ik, Paulus, ben een boodschapper van Jezus Christus. Ik heb die taak gekregen van God die onze redder is en van Jezus Christus die onze zekerheid is. Jij, Timotheus, bent een echte zoon in het geloof van mij. Ik bid dat God de Vader in alles goed voor je zal zijn en dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van Jezus Christus. Waarschuwing tegen mensen die de gelovigen verkeerde dingen willen leren. Doe wat ik je heb aangeraden toen ik naar Macedonië vertrok. Blijf nog een poosje in Efeze, want je moet een aantal mensen duidelijk zeggen dat ze de mensen niets anders mogen leren dan wat wij hen geleerd hebben. Ook dat ze zich niet moeten bezighouden met verzinsels en allerlei namenlijsten, want dat zijn geen dingen waarmee God jullie geloof opbouwt. Ze zorgen eerder voor problemen. Het doel van al mijn waarschuwingen is dat de liefde bij jullie groeit. Liefde uit een zuiver hart, uit een goed geweten en uit een eerlijk gemeend geloof. Maar sommige mensen zijn helemaal vergeten dat dat het doel is. Daardoor hebben ze alleen nog maar zinloze praatjes. Ze willen de mensen graag lesgeven over de wet van Mozes. Maar zelf weten ze niet eens precies waar die wet over gaat. En ze begrijpen hem ook niet, ook al praten ze er heel zelfverzekerd over. Maar wij weten dat de wet van Mozes goed is, als die wet op de juiste manier wordt gebruikt. Het is namelijk zo dat de wet van Mozes niet bedoeld is voor goede mensen. Maar hij is voor slechte mensen, voor mensen die zich van niets en niemand iets aantrekken, ongehoorzaam zijn aan God, oneerlijk en onheilig zijn, hun vader of moeder vermoorden en andere mensen doden, of seks met allerlei mannen of vrouwen hebben. Hij is voor mannen die met mannen seks hebben en vrouwen die met vrouwen seks hebben. Hij is voor slavenhandelaren, voor leugenaars, voor mensen die liegen tegen de rechtbank en verder voor alle andere mensen die dingen doen die niet overeenkomen met de gezonde dingen die God ons leert. God leert ons die in het goede nieuws dat Gods grote liefde en macht laat zien. Dus in het goede nieuws dat God mij heeft gegeven. Paulus dankt God dat hij hem heeft geroepen. Ik dank onze Heer Jezus Christus dat hij mij voldoende vertrouwt om mij het goede nieuws te laten prediken. Hij heeft mij daarvoor ook de kracht gegeven. En dat terwijl ik vroeger God zwaar beledigd heb. Want ik

0: Ik heb zijn gemeente vervolgd en mishandeld. Maar God heeft mij dat vergeven, want ik wist niet dat het verkeerd was wat ik deed, doordat ik nog niet in Jezus geloofde. Maar de liefde van de Heer was meer dan groot genoeg om mij dat te vergeven. En hij gaf mij zijn geloof en zijn liefde. Wat ik nu ga zeggen is waar en iedereen moet het geloven. Jezus Christus is in de wereld gekomen om de mensen te redden die ongehoorzaam aan God zijn. En ikzelf was de ergste van allemaal. Maar ik heb vergeving gekregen. Zo kon Jezus Christus in mij laten zien hoe geduldig hij is. Zijn geduld met mij, de slechtste mens, zou zo een voorbeeld zijn voor de mensen die later in hem zouden geloven en het eeuwige leven zouden krijgen. Voor de koning van alle eeuwen, de God die wij niet kunnen zien en die nooit sterft, de enige ware God, voor hem is alle eer en alle macht en majesteit, voor eeuwig. Amen, zo is het. De taak van Timotheus. Mijn zoon Timotheus, vroeger is er over je geprofeteerd. Nu ik je deze taak gegeven heb, zeg ik je, vergeet die profetieën niet. Dat zal je helpen om met een vast geloof en een goed geweten de goede strijd te voeren. Omdat sommige mensen niet goed naar hun geweten hebben geluisterd, zijn ze hun geloof kwijtgeraakt. Hymenaeus en Alexander zijn zulke mensen. Ik heb hen overgegeven aan de duivel, zodat zij het zullen afleren om slechte dingen over God te zeggen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 11 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En dan nu het weer van Weer Online? Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
21: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
25: Het christelijke radiostation.

kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.

0: wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
6: Dank je.
5: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
6: Geen idee.
5: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
6: Ja.
5: Waarin dan?
6: Weet ik nog niet.
5: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Zo.
7: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De nacht van Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en Alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat op dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen, dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.